0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op

0: 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen. Ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel Vee, die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is een race tegen de klok, omdat machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel. Hij verkeert nu buiten levensgevaar. Drie andere aanwezigen raakten licht gewond. Uit onderzoek bleek dat de installatie van de discobal verzorgd was door een professioneel bedrijf. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: lemon tree.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V., die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is een race tegen de klok, omdat machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel. Hij verkeert nu buiten levensgevaar. Drie andere aanwezigen raakten licht gewond. Uit onderzoek bleek dat de installatie van de discobal verzorgd was door een professioneel bedrijf. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur lang over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. De Amerikaanse delegatie reist daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. In Overasselt heeft de politie gisteren met metaaldetectoren gezocht in het gebied rond de woning waar afgelopen week een beveiliger werd doodgeschoten. Bij eerdere zoekacties zijn meerdere wapens gevonden. Burgemeester Jurie Minses van de gemeente Heumen heeft de woning van G voor een jaar gesloten om de rust te doen wederkeren en de openbare orde te herstellen. En Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar kozen al 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze

0: praktijk nog weinig toe. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

Non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt Non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur lang over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. De Amerikaanse delegatie reist daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. In Overasselt heeft de politie gisteren met metaaldetectoren gezocht in het gebied rond de woning waar afgelopen week een beveiliger werd doodgeschoten. Bij eerdere zoekacties zijn meerdere wapens gevonden. Burgemeester Jurie Minses van de gemeente Heumen heeft de woning van G voor een jaar gesloten om de rust te doen wederkeren en de openbare orde te herstellen. En Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar kozen al 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Friesloon, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En er werd een hele goeie morgen, harkens tegen, hartelijk welkom hier bij Friesland, John Gospel op de stuurder om Rob Zilt. Jazeker, het is een wedstrijd morgen, het is krijgt weer 8 uur en wij mogen we beginnen met de 1194ste uitsturing af. En we hebben maar 2 artiesten deze morgen, de Dobber en Harry en Frank. Ja, ik draai het dus. Nee, de Dobber die is hier begonnen als een vrij grote groep van meer dan 20 jonge lui. Maar letter ben ze mooi een ja, man is 8 verder gegaan. En ja goed, daar draaien we de eerste helft al je nummers van. En echt omdat ik weet dat er een hele grote harkens binnen die het echt liefhebber binnen van de Dobber. En de Dobber die komt uit Haarig, Zondel en die kant nu. Dus in ieder geval uit dus mooie Gastelon. Maar ja, ze gaan net meer voor de jong en ze zal ik vast net meer oefenen, dus dat is eigenlijk wel weer jammer. Maar een groep die dat, ik denk 60 jaar dient het, dus prachtig mooi. Als alle hopen dat we het eerste liedje werd zo mooi begonnen, waarom is de volgende. De drieën van Weerhiet, waar besto, de mieten van het lovelie Tinkersta. De wereld het valet vandaag, ja, dat is zomaar een paar van die titels die het voorbij komen. Gaan we verder naar de muziek van de Dobber, het nummer Waarom?

Ja, en nou het nummer Jo Domein komt denk ik er dan weer even tussen. Dat u stiet er heel goed op zit. En ja, nog even, dan is het alweer Jochen Oren. Dan maar wij er alweer uit. Maar we even het nice van Jochen Oren, Harkie. En de dingen daaromheen. En ja, dan kunnen we weer verder. Dus ik beloof ik dat we aan de oorkant van Jochen Oren er gewoon weer zijn. Dank voor het Harkie naar deze eerste oren van dit programma. Ik heb nog drie nummers klaarstaan. Kom oorijn, schidder geen en strooi het, zie het. En krijgt Likos Peters, die laatste werd ik alweer heel erg krap, denk ik. Goed, gauw weer naar de muziek, tot aan de oorkant van Jochen Oren. Kom oorijn!

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie zoekt de komende dagen verder in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Hierbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wiegip doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koele klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Dit vormt een ernstig risico, aangezien hittegolven aantoonbaar leiden tot een hogere sterfte onder ouderen en kwetsbare groepen. Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur gesproken over de oorlog in de Oekraïne. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. Witkoff en Kushner reizen daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is wel een race tegen de klok, omdat de machines nu al regelmatig overleven en dood beslissen. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Friesland zingt gospel. Met Ale Bos.

En een heel hartelijk welkom, waarom hier bij Friesland, Jean Gaspel op de stuurder om Rob Zilt. Ja, zeker, wij krijgt even een hartje kind uit Nijs van Jochen Oren. En dan mooi, wij beginnen met de tweede helft van deze 1194ste uitsturing. En het is ook nog een iets beetje een bijzondere uitsturing, want alle mooie wordt zien 23ste juli vieren. En ja, goed, dat min al je van die bijzaken. We gaan gewoon lekker terug met dit programma mooi zien. En ja, van Jim lekkere muziek te draaien. Dit laatste jaloerke staat helemaal in het teken van het duo Harry en Frank. En ja, zij heb ik van die hele mooie en lekker rustige lieden. En zij ben correct begonnen mooi nummer en dat hiet dichtbij. Maar het is echt een gebed. Hè? Bij de Heer wezen. Dat wil ik ze graag en ja, dicht bij jou wezen en mooi jou het lippen terug. Fantastisch mooi. Goed, we hebben nog vier nummers. Er is een Heer, prijs zijn naam. Wat een dag, gebed voor de ander. En er is een Heer die een ieder ziet. Ja, zeker. Nou, die vier nummers, dan komt Aal er wel weer even tussen om dit programma weer af te sluiten. En maar goed, dat is al even straks. Eerst gaan we naar de muziek van Harry en Frank. Er is een Heer, prijs zijn naam.

Er is een heer die een ieder ziet. En, ik was zo'n prachtig lied van Harry en Frank. En ik, dat is eigenlijk weer een gebed. Een van de heer die shirt elke nien. Maar ja, wij mensen willen hem net misschien. En jou hem. Ik vaak de schuld van allerhande soorten van dingen. En ja, daarom dwalen we weer over. Maar hij liet ons net los. En ja, dat is dan weer fantastisch mooi natuurlijk. En ja, ik was een prachtig lied van Harry en Frank. Goed, alle die kwam er weer even tussen, dat had ik al beloofd, nou dit nummer. Om je even te vertellen hoe we het aan zullen doen met de kerkendienst. En dan staat er op je rooster dat deze kerkendienst onder leiding staat zo van Dominique Krijn de Graaf van mijn naam. Maar Dominique Krijn de Graaf die is verhuizen naar Drenthe. En het dienst die er bij ons dwars zo op zijn. En wij moesten daar dus een vervanging voor zieken. En die hebben we gevonden in dit geval terug dominee Arend de Graaf van Frinsier. Hij wil deze dienst doen in Arend de Braak. Hè? Zeker, steert wat over. Maar hij zal dus deze dienst verzorgen. De muzikale omlisten wordt ik wel verzien het verzorgen terug uw programmamaker. En ze hopen en bidden week, je hoort waarom een hele goede dienst. Goed, we gaan nog een paar noemers draaien van dit duo Harry en Frank. Heer, gij kent mij als geen ander. Ja, en dat vind ik zelf een fantastisch lied. Want ik heb van alles doen, maar hij kent mij volle beter. Jezus als je vriend. Nou, dat is de grootste wens die ik heb, dat Jezus ik mijn vriend wees wil. En ik moet hem het leven terugkin. En vergeef ons hebben we dan nog. Ja, dan wordt het alweer krap, denk ik. Maar goed. Ik wil hem, Harke, zal je heel hartelijk dankje voor het harkje naar deze oorloorde Friesloos, jong gospel. Ik heb het weer mooi een heel soort nacht maken. Ik hoop dat hem ik weer mooi een heel soort nacht harken. Deze uitsturing is al even eerder opgenomen, want de halen die is Joord Jiddy. En, maar hij is al in de studio, ja. Hij doet ik gloren klanken straks, de tjerkens eerst. Dus dat komt al hier helemaal goed. Maar prima. Gauw we verder naar de muziek van Harry en Frank. Hier, gij kent mij als geen ander.

God is groot en wij zijn diep afhankelijk van zijn zegen. Laten we samen nu eerst gaan bidden. Grote God, beschermer van ons leven, Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot u naderen wij, omdat u ontzag en eerbied verdient. We zingen onze liederen, we spelen de muziek en zo willen we ook in vervoering raken. In vervoering dat we dicht bij uw geest zijn. Kom met uw Heilige Geest, zodat wij over een heel mooi, maar ook heel teer en kwetsbaar onderwerp uw woord open doen en daar uw woord over mogen brengen en daarna luisteren. Het evangelie dat heel bevrijdend kan werken. Want heren, u ziet ons als uw kinderen en u zoekt het beste voor ons. En u hebt het goede zo voor met alle mensen. Of we u nu goed kennen, of misschien nog maar net op weg zijn om u te leren kennen. En u wilt ook dat we, wanneer we in een gezin groot worden, dat we over alles de weg gewezen krijgen op een verstandige en wijze manier. Dat gesprekken plaatsvinden, dat kan in alle rust en veiligheid. En heren, daarvoor is deze dienst ook bedoeld. Om samen eens rust te krijgen en de rust te nemen. En om van u het onderwijs te ontvangen over het huwelijk dat u hebt bedacht. Dat u hebt gegeven aan Adam en Eva en aan zoveel andere mensen. En heren, vandaag de tijden veranderen. Vandaag worden heel andere keuzes gemaakt. En heer, dan willen we niet moraliserend zijn. Ook als dominee niet. Maar we willen samen gaan ontdekken wat eigenlijk een huwelijk is. En waarom en met welk doel we eigenlijk samenwonen. Onder één dak. Heren, die eenheid, die zoekt u en die wilt u geven. Door de kracht van uw geest en woord. En daarom bidden we. Geef ons uw geest en laat uw woord zo spreken, zodat wij verder komen in ons leven. Of we nu ouder zijn en kinderen hebben, of we jonger zijn en nog onderweg zijn naar een relatie en daarover spreken met elkaar. Heer, zegen ons in deze zondag. Wees ook bij ons als we juist op dit punt heel veel verdriet ervaren, pijn. Misschien uit het verleden of juist uit het heden. Maar Heere, geef dat we ons kunnen concentreren. En wilt u alles wat ons belemmeren kan ook wegnemen. Door de kracht van uw liefde. Dat willen we u bidden in Jezus' naam. Amen. God heeft beloofd in alle omstandigheden. Ik zal er zijn. Dat is zijn naam. En we gaan nu ook samen luisteren en zingen. Met het lied van Selah. Ik zal er zijn.

God is de ontwerper van alles. En ook van het samenleven in gezinnen. Het samenleven als man en vrouw. We gaan erover lezen vanuit Genesis 2, vers 18 tot 24 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De Heere God zei, het is niet goed dat de mens Adam alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels. En hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. Adam gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet de Heere God de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg en hij sloot het lichaam weer op die plaats. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde de Heere God een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit, dit is ze, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees en bloed. Vrouw wordt zij genoemd, genomen uit een man. Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich aan zijn vrouw. En zij zullen één lichaam zijn. Dan gaan we nu ook samen lezen uit 1 Thessalonicense 4, dat doe ik uit de Bijbel in gewone taal. Waar Paulus aan de gemeente de regels geeft, de regels van God geeft om goed te leven. En hij schrijft daar, vrienden, jullie horen bij de Heere Jezus Christus net als ik. Luister daarom goed naar wat ik van jullie vraag. Jullie moeten leven zoals God het wil. Ik heb jullie verteld hoe je dat moet doen en jullie doen dat ook al, maar het moet nog beter. Jullie kennen de regels die ik jullie in opdracht van de Heer Jezus gegeven heb. Regels ook op seksueel gebied. En dit is wat God wil. Jullie moeten een heilig leven leiden. En je op seksueel gebied goed gedragen. Elke man moet een eigen vrouw kiezen. Op een goede manier. Zoals past bij een heilig leven. Ongelovigen laten zich leiden door hun slechte verlangens. Zij kennen God niet, maar jullie moeten eerlijk met elkaar omgaan en elkaar nooit bedriegen. Anders zal God jullie straffen, dat heb ik jullie vroeger al gezegd. God wil niet dat we ons op seksueel gebied slecht gedragen. Hij wil dat we een heilig leven leiden. Die regels zijn niet door mensen bedacht. Ze komen van God, die jullie ook de Heilige Geest geeft. Wie zich niet aan die regels van God houdt, verzet zich dus tegen God. Lezen ook Hebreeën 13 vers 4, dat doe ik uit de beide vertalingen, NBV en de Bijbel in gewone taal. Houd het huwelijk in ere in alle omstandigheden en houd het echtelijk bed zuiver, want ontuchtplegers en echtbrekers zal God veroordelen. En in de Bijbel in gewone taal staat het zo vertaald, slaap alleen met de man of vrouw met wie je getrouwd bent. Wie verboden seks heeft of vreemd gaat, zal door God gestraft worden. Laten we nu zingen en ook luisteren naar hoe mooi God ons leven bedoeld heeft. God die ons kent, God die ons ziet en ons wil onderwijzen. Vanuit Psalm 139, vers 1 en vers 7.

Ja, we gaan nu luisteren naar wat de Heere voor doel heeft met ons leven. Lieve mensen, mensen die geschapen zijn door de Heere God. Wat is er op tegen om, als je elkaar leuk vindt en denkt dat je wel verder met elkaar wilt gaan, ook met elkaar naar bed gaat? Wat is er op tegen om samen te wonen als je daar aan toe bent en als dat beter uitkomt? Ik val me met de deur in huis, want zo gaat het in veel gezinnen in ons land. En zo gaat het ook in diverse gezinnen, misschien ook wel in uw eigen gezin. Wij zijn niet meer stil of preuts over deze dingen. En dat komt niet zomaar omdat we samen in de Bijbel lezen en wat daarin staat bestuderen, maar eerder omdat onze hele samenleving heel open en frank en vrij tot het banale aan toe erover spreekt, over seks. En ja, moet toch kunnen. En ook

spreken, eerlijk spreken over Gods bedoeling met man en vrouw en met seks, dat blijkt nog steeds lastig. En toch, de Bijbel zwijgt daar niet over. De Bijbel is geen spoorboekje en al helemaal geen biologieboek. Veel dingen worden bekend verondersteld. We lezen in de wetten van Mozes het een en ander over ongesteld zijn van de vrouw, dat haar volgens de wet cultisch onrein maakte voor korte tijd. Het boek Leviticus zwijgt niet over een zaadlozing van de man, wat de man tot de avond cultisch onrein maakte. Ook maakt de Bijbel duidelijk dat God ontucht en ontuchtige handelingen scherp afwijst. Seks tussen broer en zus, of vader en dochter enzovoort, is voor God onbestaanbaar. Dat is incest. En daar stond de doodstraf op in Israël. En ook in onze samenleving is dit verboden. Dit grote kwaad mocht zich niet verspreiden, maar dat moest in de kiem gesmoord worden. En juist daarom zou je zomaar een gesprek kunnen voeren over, ja, wat is dat eigenlijk, seksualiteit en Gods bedoeling daarmee? En zo ook over Gods doel met het huwelijk. We lazen in Hebreeën 13, houd het huwelijk in ere in alle omstandigheden en houd het echtelijk bed zuiver, want ontuchtplegers en echtbrekers zal God veroordelen. Even wat moderner gezegd, in de Bijbel in gewone taal, slaap alleen met de man of vrouw met wie je getrouwd bent. Wie verboden seks heeft of vreemd gaat, zal door God bestraft worden. God houdt ons indringend voor dat wij niet zomaar seks kunnen of mogen hebben met iemand. Hij bestraft overspel en ontrouw en dat doet hij met als doel dat we nadenken, hebben we iets niet goed gedaan? Je hebt, als het over seks gaat, met de ontwerper daarvan te maken. De schepper van het leven en ook over de bronnen van het leven. De voortplanting ook. Dus gaat dit onderwerp niet over mag je seks hebben voor het huwelijk, maar over God en zijn gebruiksaanwijzing voor iets heel moois en teers. In gesprekken met jongeren merk ik dat zij minder drempels hebben om door te praten over de vraag of ze al seks hebben en zelfs met wie. Maar ouderen zullen hier niet of heel weinig over loslaten. Want vroeger praatte je daar niet over, met alle ongelukken die zo konden ontstaan. Vandaag is het allemaal anders. Al een hele tijd kunnen we veel gemakkelijker seks hebben met iemand zonder dat er iets van komt. Je kunt een zwangerschap vrij simpel voorkomen. De slogan vrij veilig, gebruik een condoom heeft zijn werk ook onder christenen gedaan. Vrij veilig en ook ach, heb seks met wie jij wilt. Dat is niet zoals de Heilige Geest het leert, dat is de geest van deze wereld. Wat is Gods bedoeling met seks? Dat is het één worden van man en vrouw. Wij zijn geen dieren die paren. Nu eens met dit wijfje, dan eens met een ander wijfje. Nee, van de een naar de ander gaan is overspel. God gruwt ervan. En hij heeft gezegd, ik zal dat zeker niet ongestraft laten. En waarom? Nou, de mens is beeld van God. Dat betekent, wij hebben de opdracht om iets van God uit te stralen. God is liefde. God is trouw. God is goed. God is geduldig. Ook als het misgaat. Als het niet goed gaat. En God haat op jezelf gericht zijn ten koste van de ander. Dat is Gods doel ook met ons leven. En daarom zit hij er bovenop wanneer iemand een ander bedriegt. Ik zie hele mooie dingen ook. Ik kom regelmatig in tehuizen waar een van beide partners, een man of vrouw, is opgenomen. Vanwege dementie of iets anders. En elke keer ben ik diep geraakt als ik zie hoe de gezonde partner zorgt voor de ander die niet meer voor zichzelf kan zorgen. Liefde en trouw. Dat is Gods bedoeling met man en vrouw. Tot de dood ons scheidt. We lezen in Genesis 2 over Gods overweging om voor de eerste mens een vrouw te maken. De aanvulling van de man en tegenhanger. De andere mens die hem aanvult en zo bij hem past en hem trouw blijft. God zei, het is niet goed dat de mens alleen...

1 is, ik zal voor Adam een hulp maken die bij hem past. Hulp. Dat betekent onmisbaar, onmisbare hulp. Iemand die onafscheidelijk verbonden is aan hem en voortaan alles met hem doet. De man- en vrouwrelatie is iets heel moois. Iets dat we ook in onze tijd moeten leren begrijpen en leren doorgeven. Van generatie op generatie, totdat Christus komt. En wat zegt de Bijbel over man en vrouw die steeds meer één worden? Geestelijk en lichamelijk. En in dat kader dus ook over gemeenschap hebben met elkaar. In de Bijbel lezen we steeds dat gemeenschap hebben in het huwelijk gebeurt. Niet erbuiten en niet ervoor. Je ging niet met elkaar naar bed voor je trouwdag. Daarover is de Bijbel heel duidelijk. Dat was de goede gewoonte, de norm, het gebod. Het 7e gebod spreekt dan ook over echtbreuk, de echt, het huwelijk. Je mag een huwelijk niet breken, niet kapot maken. En daarvoor helpt een ja-woord. Dat is nodig, want het gaat om liefde en trouw. Het boek Hooglied spreekt heel open over hoe mooi de man is en hoe verrukt hij is over zijn vrouw, zijn bruid. Maar als je goed leest, dan is er nog een gesloten hof. Je vindt het in Hooglied 4, het slot. Er is kennelijk nog geen sprake geweest van gemeenschap hebben, terwijl ze al verrukt zijn over elkaars lichaam. Wat zie je er mooi uit? Wat ben je aantrekkelijk? Zo spreekt de Bijbel ook over gemeenschap hebben met je vrouw. Adam had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger enzovoort. Hoe vaak lezen wij dit niet in de Bijbel? Jacob. Oh, hij hield van Rachel. Ze was zo mooi. Prachtig beschreven. Maar hij werd bedrogen met Lea en in de huwelijksnacht kwam hij daar pas achter. Maar hij wilde Rachel graag. En hij wilde daar ook nog wel 7 jaar voor werken. Ruben, de eerste zoon van Jacob en Lea, beklom het bed van zijn vader en verspeelde zo zijn eerstgeboorterecht. Man, wat was zijn vader Jacob kwaad. En terecht. David pleegde overspel met Batseba en Uria, haar man, is gedood door toedoen van David. Dat werd door God gestraft. Hij vond het zeer slecht. Dat oordeel lezen we bij de profeet Nathan. Eén worden betekent dat er geen derde in het spel komt. We lezen in het 7e gebod, pleeg geen overspel. Zo waarschuwt de Heer ons. En in 1 Thessalonicenzen 4 lazen we, bedrieg de ander niet met een ander. Want God is een wreker van al dit kwaad. Iets dat ik jullie nadrukkelijk heb gezegd, schrijft Paulus. Pas dus op en leef heilig, want God is heilig. En heilig betekent toegewijd aan God. God laat het er niet bij zitten. God waarschuwt voor ellende. Want het gevaar is groot dat er een ander tussenkomt. Er zijn verleidingen te over en zeker ook in een periode dat het allemaal niet zo makkelijk gaat in het huwelijk. Dan loop je gevaar. Maar God waarschuwt ook. Ontrouw, dat zal ik bestraffen. Want het gaat bij ontucht en overspel over het ontwijden van Gods bedoeling. En de bedoeling staat in 1 Korinthe 6. Ons lichaam en onze geest zijn bedoeld om de Heilige Geest in te laten wonen. Niet boze geesten, niet Satan. God kijkt mee in jouw leven. Hoe heilig leef jij in Gods ogen? En als je dit allemaal weegt en overweegt, dan is dus een goed gesprek nodig bij de opvoeding. Maar wat is dat tegelijk lastig? Want ja, het moet ook over jezelf gaan. Wat is Gods bedoeling met man en vrouw? Waarom dat verschil tussen man en vrouw? Waar gaat het God om bij een zo intieme en kwetsbare relatie als die tussen man en vrouw? Het is een relatie die levenslang is bedoeld. Ja, maar daar zit voor sommigen ook een probleem. Want ja, als je je ja-woord geeft, dan raak je je vrijheid kwijt, zeggen sommigen. En dominee, daarom proberen we het liever eerst, voordat we echt gaan trouwen. En echt waar, we willen niet bij elkaar weg. Dat is niet onze intentie. Maar ja, je kunt het nooit weten, toch? En kijk eens naar al die mensen die wel een ja-woord gaven. Al die echtscheidingen in ons land. Ja, ik kan het begrijpen. Het staat er niet zo best voor. Maar het is een misleiding.
Dit is het moderne levensgevoel, waarin God geen plaats heeft en waarin je jezelf zomaar overschat. En ook, alles draait zomaar om je eigen geluk. En dat kan soms maar kort duren, als je geen trouw kent. En als we zo redeneren, dan worden we in ons denken en doen gelijk aan mensen die dit geheim van God niet kennen. We lazen het. Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden. En houd het echtelijk bed zuiver. En daarom dat dringende advies. Begin als je een relatie begint met God. Bid maar of God je daarin wil leiden en de juiste persoon laat tegenkomen. En leef als je elkaar treft ook dagelijks samen met God. Moet je eens opletten, dan zul je ook Gods kracht gaan ervaren in het huwelijk. Het is iets heel moois. Maar een huwelijk is ook een relatie waarin je het niet altijd met elkaar eens bent. Het is ook een relatie waarin jij de ander niet voor je karretje mag spannen. Het is een relatie waarin je fouten maakt tegen elkaar. Waarin je elkaar zelfs onbedoeld zult gaan kwetsen, omdat je gewoon niet gelijk bent. En het is ook een relatie waarbinnen, als God het geeft, kinderen geboren kunnen worden, waarvoor je samen de verantwoordelijkheid hebt en houdt. In het gebod staat niet voor niks, eer uw vader en uw moeder. En andersom in het boek Leviticus, eer je moeder en je vader. Beiden zijn verantwoordelijk voor jou. Als je zo met God leeft, dan zul je Gods doel met je leven ontdekken. Want een relatie is niet alleen maar jouw of jullie keuze, maar laat hierin God voorop gaan. Vraag maar om zijn leiding. Een huwelijk, je wilt dat het goed gaat. Je wilt ook dat het goed blijft gaan. En daarvoor helpt dat ja-woord. Een ja dat niet alleen maar uitgesproken wordt, maar waargemaakt wordt. Nagekomen wordt. In goede dagen en ook in kwade dagen. En ja, jij moet je slechte dingen opgeven. En de ander ook. Jij moet leren om het goede altijd te blijven zoeken voor de ander. In plaats van alleen je eigen zin te doen. En je mag samen leren om vergeving te vragen voor de fouten die je beiden maakt. Zo leer je in je huwelijk Christus kennen. En de kracht van de vergeving die er gekomen is door het kruis op Golgotha. God heeft deze relatie niet zomaar bedacht. Nee, het is zijn ontwerp voor een gelukkig leven. Het is een relatie voor het leven, ook na de zondeval, waarin mensen ook tegen elkaar zondigen, maar dan mogen leven van genade en de leiding van de Heilige Geest mogen ontvangen. En daarom, je raakt je vrijheid niet kwijt, maar je ontvangt juist de vrijheid die God geeft, dat je altijd bij God welkom bent, wanneer je elkaar belooft, ik blijf je trouw, in de kracht van God, tot de dood ons zal scheiden. Of Christus onze Verlosser terugkomt. Het is Gods wil dat je gaat ontdekken wie is God in ons leven. Wat wil en kan God in onze relatie betekenen? En wat als God ons samen kinderen geeft en kleinkinderen? Hoe wil God mij leiden, helpen, ook als het moeilijk is in het leven? Hoe geeft Hij uitredding als het niet goed gaat? We leven in een tijd waarin het individu centraal staat. Dat is de tijdgeest en die is gevaarlijk, want voor je het weet vergeten we dat God centraal staat en hoort te staan. God heeft met elke dag van ons leven te maken en ook met de nachten waarin je bij elkaar in bed ligt of in elkaars armen ligt. In verband hiermee nodig ik iedereen die getrouwd is en een zegen vroeg aan God in de kerk uit om terug te kijken op je trouwdag. Denk eens terug, je stond samen voor in de kerk. Je zong samen met familie en vrienden en een deel van de gemeente en knielde wellicht samen voor God op het knielbankje. En toen is er een zegen gevraagd over jullie huwelijk. Wat doe je daarmee? Wat is de meerwaarde geweest van dat gebed? Is God er nog steeds bij? Of doe je alles eigenlijk alleen en is dat de fout die je maakt, die je kunt herstellen? Bid je nog steeds samen? Of moet daar iets veranderen? Ben je met alles wat er in je huwelijk is geweest, de mooie dingen, maar ook de moeilijke dingen, samen bezig voor Gods ogen?
Of toch niet? En is het goed om daar schuld over te belijden en op de knieën te gaan? En wat als het in je huwelijk moeilijk is geworden om het vol te houden met elkaar? Ik stel deze vragen om te laten zien dat een trouwdienst niet zomaar iets is. God heeft het huwelijk bedacht en heeft er een geweldig mooi doel mee. Hij wil dat trouw en liefde opbloeien en vruchtbaar worden, voor eeuwig. Daarom schrijft Paulus ook: mannen, heb je vrouw lief, zoals Christus jullie heeft lief gehad. En schrijft hij aan de vrouwen: vrouwen, toon je respect voor je man. Hij is het hoofd. Jezus navolgen is laten zien dat jouw ja ook ja is. Net zoals Gods ja. Je belooft elkaar liefde en trouw tot de dood je scheidt. Het huwelijk, de relatie man-vrouw, is een verbond. En vergelijk het maar met het NAVO-bondgenootschap. Wanneer één land binnen de NAVO wordt aangevallen, dan wordt de hele NAVO-bondgenootschap aangevallen en heb je een probleem met alle landen binnen de NAVO. Zo is het huwelijk ook bedoeld tussen man en vrouw, een relatie voor het leven waar niemand tussen mag komen. En wordt dat aangevallen, dan vecht je daar samen voor. Als je zo nog eens kijkt naar de vraag samenwonen of trouwen, dan zie je, het heeft voor wie gelooft allemaal met God en met Gods bedoeling met het leven te maken. En het gaat niet om dat briefje, het gaat om het ja-woord. Dat jij aan de ander belooft, de plechtige belofte, die voor God geldt als een eed. Het gaat om gelovig ontzag tonen voor de Here en te geloven, dat wordt gezegend. Het gaat om trouw. Het gaat om reinheid. Het gaat om het tegengaan van bedrog. Want God neemt het op voor wie bedrogen werd of miskend werd of wordt. En omdat we allemaal fouten maken en zondige mensen zijn, gaat het om het kruis. Het gaat om bekering. En het gaat uiteindelijk om eeuwige redding, alleen door Jezus Christus, de Heer van alle mensen, de eigenaar. En Hij zal komen om te oordelen over levenden en doden. Laten we dus een levensstijl vertonen waarin je je geloof in en je respect voor je Schepper laat zien. En zo doe je recht aan Gods bedoeling met man en vrouw. Amen. Er is een heel mooi lied wat hier ook over gaat, waarin je elkaar ook belooft het te zijn. Opwekking 378. Ik wil jou van harte dienen.

Dan mogen we ook de Heere danken voor zijn geschenk en bidden om zijn zegen. Laten we dat ook doen. Vader van alle levens, van alle mensen, van jong tot oud, die nu luisteren. U bent onze God. U hebt ons een lichaam en een geest gegeven. En u wilt uw Heilige Geest ook geven. Om ons te helpen, te leven, zodat we gelukkig worden. Het geluk vinden en het geluk ook zoeken en samen beleven. En Heer, we danken u dat we daarover uw woord mochten opendoen. Dat het verkondigd is, uw wil. En dat we mogen zingen, ik wil jou van harte dienen. En Heer, geven we dat vooral ook tegen elkaar zeggen. En dat we niet onverstandig zijn, maar echt proberen te begrijpen wat u de Heer wilt. Heer, wij willen u ook bidden of u in gezinnen zo aanwezig wilt zijn. Dat we laten zien wat Christus voor ons betekent, als man, als vader. Dat we het ook laten horen, wat hij voor ons betekent als moeder, als vrouw, als oma. En Heer, dat laten we zien wanneer er liefde woont in onze huizen, in onze gezinnen. Liefde, dezelfde liefde als die Christus bewees en het geduld wat hij had met zijn discipelen, met alle mensen. En Heer, we danken u dat u bent gekomen om ons te heiligen, om ons te reinigen door uw bloed, om ons te leiden met uw woorden en om ons vrij te spreken wanneer we geloven en dat u ons ook hoop geeft, omdat u uw bruid, al diegenen die uw heilige wil willen doen en u om uw genade en uw heilige geest smeken, eeuwige glorie zult geven. Heer, ik weet zeker dat ook deze preek veel losmaakt. Niet alleen gesprek, maar ook pijn en herinneringen naar moeilijke momenten waarbij het fout ging. En Heer, dan hebben we vaak ook juist extra uw Heilige Geest nodig en liefde, geduld en goed gesprek, eerlijk gesprek. En wellicht ook hulp. Hulp van een dominee. Hulp van iemand, ja, met wie we goed kunnen spreken en die goed kan luisteren en die ook goed kan adviseren. We bidden voor al de gebrokenheid in families, in gezinnen. Wat is er veel ellende? Wat zijn er veel mensen eenzaam geworden? Maar u biedt eenzamen een thuis. We mogen altijd bij u komen. Ja, en we zijn altijd welkom bij de dominee, in kerken en bij heel veel lieve mensen. En daarom willen we u bidden. Sla uw armen om ons heen. En geef dat wij dat ook doen. Dat we niet leven en oordelen alsof wij op een soort rechterstoel zitten. Maar dat wij leven en iets van onze vreugde in u en de wijsheid laten zien die we van u ontvangen. En dan ook wijsheid doorgeven. Ook goede adviezen. Hoe kun je hier, hoe kun je daar het beste mee omgaan? Heer, wilt u met uw Heilige Geest zo in ons werken, in onze levens werken? En maak ons dan ook vruchtbaar, ook voor de mensen om ons heen. Heer, bij u is ook vergeving. Zeker weten. U bent gekomen. U hebt uw eigen leven voor ons overgehad om al onze zonden voor God te verzoenen. Laat ons daar samen uit leven en laat zo ook het christelijk leven als heel waardevol worden gezien en aanvaard. Want u bent de bron van liefde. U bent de bron van het licht. U bent de bron van leven en ook van nieuw leven. We danken u ook voor alle nieuwe leven dat verwacht wordt. Heere, geef dat we dat koesteren en dat het ook ter wereld mag komen en mag leven op de manier zoals u bedoeld hebt. Heer, zegen ons zo allen in heel ons bestaan. Ook in de week die nu begonnen is. Dit bidden wij in Jezus' naam. Amen.
Dan gaan we nu zingen uit het liedboek, lied 793, Bron van Liefde, Licht en Leven.

Je mag je gezegend weten, omdat God bij je wil zijn. Ontvang die zegen ook en ga dan ook met God. Want dan, hij belooft het, zal ik met je zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Amen, een gezegende zondag toegewenst.

0: Glorieklanken. Het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek. Met Jannie Bakker.
1: Goedemorgen en van harte welkom bij uw muzikale programma Glorieklanken van Omroep Zilt. Tot 12 uur kunt u telefonisch op nummer 0518-45-1502 uw gewenste liederen aanvragen. Ter bemoediging, een felicitatie of een mooi lied voor uzelf doorgeven. Dan brengen wij met plezier de door u aangevraagde muziek ten gehore. Luistert u buiten onze regio naar Glorieklanken? Ook dan kunt u bellen naar 0518-45-1502. Ons telefoonteam, Boukje de Vries en Sijke Wassenaar, zitten klaar om al uw muzikale wensen te noteren. Kijk en of luister naar Glorieklanken via de website van Omroep Zilt. Kunt u live meekijken vanuit de studio. Zo hoeft u geen moment van Glorieklanken te missen. Om een lied via de mail aan te vragen, kunt u uw verzoek aanvragen voor zaterdagavond via glorieklanken@omroepzilt.nl. Dan wordt uw verzoek zondagmorgen in de uitzending meegenomen. Tijdens de uitzending van Glorieklanken is het niet mogelijk om via de mail een lied aan te vragen. Voor een muzikaal verzoek kunt u nu bellen tot 12 uur naar 0518-45-1502. Boukje de Vries en Sijke Wassenaar noteren uw muzikale wensen met uw gewenste lied. Wij als team wensen u veel plezier tijdens Glorieklanken. En dan gaan we naar de eerste aanvraag die vorige week is blijven liggen. Want Hans Bosma had een lied aangevraagd via de mail. En tijdens de uitzending kunnen we de mail niet openen. Dus Hans Bosma, via de mail voor u het lied, want u schrijft: graag een lied voor alle luisteraars en medewerkers. Hartelijk dank, Hans. Wij genieten mee door middel van het aangevraagde lied. Daarom ben ik blij. Het wordt gezongen door Gert en Hermien.

Johannes Kammenga schrijft: ik wil graag een lied aanvragen voor Seeske en Anneke Kammenga. Hij schrijft voor de leukste moeder en zus. En speciaal voor Jannie Bakker. Voor het lieve gesprek bij de oude postduif. Johannes, dank je wel. Het fijne gesprek was wederzijds, maar fijn om te horen. We gaan luisteren naar je aangevraagde lied. Ik heb zoveel vragen. Door Morning Light.

Ik wil graag het prachtige lied Voor altijd heilig, opwekking 876 aanvragen. Als bemoediging voor alle luisteraars, zegt Sijke Wassenaar. In het bijzonder voor alle zieken en eenzame mensen. En dit lied is ook bestemd voor het hele team van Glorieklanken. Onze hartelijke dank. Mogen dit lied ons allemaal herinneren dat God altijd nabij is en dat Hij ons nooit loslaat. Voor altijd heilig.

Afgelopen zaterdag 5 september mocht onze collega Hans Couperus zijn verjaardag vieren. Als team van Glorieklanken willen we hem daarom graag een muzikale felicitatie aanbieden. Door middel van een lied Ik wil zingen van mijn heiland. Opwekking 226. Met dit lied willen we je van harte feliciteren en je God zegen toewensen voor je nieuwe levensjaar. Hans, geniet ervan.

Sjoerd Meer te Harlingen heeft voor hemzelf een lied aangevraagd. Een geweldig lied, zegt Sjoerd. En ik krijg hier steeds weer heel veel nieuwe energie van. Mooi om te horen, Sjoerd. Eline Bakker gaat voor je zingen. Mooier dan ik dacht.

Vandaag, 6 september, is onze collega Ale Bos jarig. Namens ons hele team van Glorieklanken willen wij jou, Ale, van harte feliciteren met deze dag. We wensen je een nieuw levensjaar toe. Gezondheid, vreugde en mooie momenten. En God zegen. Omdat muziek bij ons als team een bijzondere plek heeft, willen we je graag een muzikale felicitatie aanbieden met het lied Open Je Hart, gezongen door Shem.

Morgen, 7 september, mag Trientje Tamminga uit Leeuwarden jarig zijn. Wij, Benny en Jannie, bieden jou via de radio een muzikaal cadeau aan. Ik weet dat je fan bent van de Urkerszangers. Speciaal voor je verjaardag zingt het Urker Mannenkwartet jou toe en geniet van het aangeboden lied Nader, nog nader, dicht aan uw zij.

Jitske heeft voor haarzelf en voor alle luisteraars het lied Er is een dag aangevraagd. Zij zegt omdat dit lied zo geweldig mooi is om na te luisteren en ook om mee te zingen. Luister maar naar opwekking 585. Er is een dag.

Arend de Graaf uit Bolsward biedt alle luisteraars en het team van Glorieklanken een lied aan. Dat vertelt dat we de Bijbel goed moeten lezen en daar ook naar moeten leven. Mooi gezegd, Arend. We gaan luisteren naar Heilig Woord van God, gezongen door Gerrit Nagel en Steenwijker Mannenkoor.

Kees Boersma uit Donkerk. Hij zegt graag weer even een plaatsje voor mezelf en voor Mim en Matsje Boersma Ekema, die in het zorgcentrum in Verwet wennet. Nou, beide maar even genieten van dit mooie aangeboden lied. Heer, gij zijt mijn eeuwig erfdeel. Johan de Heer, 125.

Judith uit Harlingen heeft voor haarzelf en voor u als luisteraar een lied aangevraagd. Maar zegt Judith, dit is een van mijn lievelingszangeressen. Een lied dat je niet vaak voorbij hoort komen. En ik dacht, wat is het toch een heerlijk lied om naar te luisteren. Judith, voor jou de liefste. Gezongen door Marieke Sleurink.

0: loten hoe het begon.
1: En dan is het vandaag een feest, want onze Ale Bos is jarig. En verschillende mensen willen hem vandaag feliciteren. Ik noem zo de namen. Maar eerst wat ze schrijven. Vandaag is het jouw verjaardag, Ale. We wensen je een hele fijne dag toe, vol liefde, warmte en mooie momenten met z'n mensen die je dierbaar zijn. Omdat muziek je zo dierbaar is, willen we je graag een muzikale felicitatie geven met jouw lievelingslied uit opwekking 891, Zend mij. Een prachtig lied met een mooie boodschap dat je hart mag bemoedigen. Lieve Ale, geniet van je verjaardag en het prachtige lied. Een gezegend nieuw levensjaar toegewenst. Veel liefs, Sjoerd, Judith, Jitske en Seike. En wij gaan natuurlijk nog even mee.

Ik heb een dubbele aanvraag door middel van een lied. En het eerste is voor Renske Buren uit Menaldum. Ze zit een beetje in de lappenmand. Namens je vrienden, Jannie en Benny, even een muzikale ophepper voor jou. Door middel van een bemoedigend lied. Ik heb u nodig, door Nederland Zingt. Maar ook is dit lied bedoeld, is aangevraagd door Tine de Vries en Frans. En het is voor bestemd voor u, mindert de Vries, als bemoediging. En zij wensen u heel veel sterkte. Ook voor u, o Heer, ik heb u nodig.

Malebos, spits je oren. Er is nog een felicitatie voor je aangevraagd. Sjoerd, Jitske en Judith willen Ale van harte feliciteren en hem een muzikale zegenwens meegeven. Daarom willen zij, Ale, het prachtige lied van Sela, Mag ik jou tot zegen zijn, aanbieden. Mogen God hem nabij zijn, hem zegenen en hem steeds weer tot zegen laten zijn, voor de mensen om hem heen. Genieten van Ale, veel liefs, Sjoerd, Jitske en Judith.

Corentini bieden Willem Bouwma ter bemoediging een lied aan. Het lied is zijn Ik zal er zijn. Willem, geniet ervan. Het wordt je toegezongen door Selah.

Corrie Westra uit Stins, via de radio, is een mooi lied voor u aangevraagd. Elk uur, elk ogenblik, dat u toegezongen wordt door Arjen Vink van Nederland Zingt. Met een hartelijke groet van Jeltje Spoelstra uit Stins. Speciaal voor u, Corrie, elk uur, elk ogenblik.

Vanwege de tijd moeten we een lied gaan combineren van Kees Wierstra en Betty Prins. Ze hebben een lied aangevraagd voor Alebos, de felicitatie voor zijn verjaardag. Ze hadden aangevraagd opwekking 167, samen in de naam van Jezus. En dit lied gaan we draaien, want ook dit lied is aangevraagd van Kees Wiersma voor Betty Prins, Britta van der Woude, Tine de Vries, Frans Fortuyn, Ona en Romy Steekstra en de Bilkets en voor het team van Glorieklanken. Dank u wel, een bemoediging. Nogmaals gaan we luisteren naar Samen in de Naam van Jezus. Opwekking 167.

Lieve luisteraars, we zijn aan het einde van ons programma en helaas blijven er nog 4 liederen liggen en ze worden volgende week meegenomen. Misschien dat er nog een stukje van het laatste aanvraag gedraaid kan worden. Dan noem ik even de namen, mevrouw Schildstra en van zus Jetske. De zus Gerry Joustra en de schoonzus Riemke. Het is wat verwarrend, maar ik hoop dat u het snapt. Zij woont in Keningstate te Vraneker. Volgende week maandag 14 september mag ze 87 jaar worden. Diverse artiesten zingen en ruist langs de wolken. Chris Wijbinga uit Harlingen voor Klaas Couperus en Ale Bos. Een verjaardag. 5 september nog van Hans. Volgende opwekking 902. Tine de Vries, Kees en Betty, Frans Britta van der Woude, alle luisteraars, Mindert en Aukje, Sietske Tootsma, fijne zondag toegewenst, Annemieke Koelewijn, er is een verlosser. Tot slot Quarantini Veenstra. Voor Joke en Pieter van der Duim, sterkte en een bemoediging. De nieuwe schepping. Dit was Glorie Klanken. Dank voor uw aangevraagde liederen. Zowel telefonisch als via de e-mail kunnen wij dit programma met uw bemoedigende geestelijke liederen elke zondagmorgen blijven uitzenden. Het zat vanmorgen bomvol. Dank u wel. Aan de telefoon zaten Sijke Wassenaar en Boukje de Vries. Techniek Ale Bos. Mijn naam is Jannie Bakker. Uitzending gemist. Via Omroep Zeelt kunt u Glorie Klanken teruglezen. Luisteren. Moet een beetje snel. Volgende week is er weer een uitzending van Glorie Klanken. De presentatie is dan in handen van Janke Couperus. Deze week wens ik u toe. Jij kan misschien wel God loslaten, maar hij laat jou niet los. Nog een fijne zondag.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Biegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij rijdt tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging er daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Goedemiddag, welkom bij het muziekprogramma Roots Music. Vandaag gepresenteerd door Dirk Hoekstra.
3: I'm just gonna start playing and everybody's kind of coming in and I'll start singing. Just try to get a groove going.

Goedemiddag, luisteraars. Hier zijn we weer met ons wekelijkse Roots Music programma. De techniek is in de handen van Roland Alves. Het is de eerste van dit nieuwe

John, de presentatie is van Dirk Hoekstra. En we binnen dit uur begonnen met de top 20 hit van Old Smokey van Johnny en The Hurricanes. Nou, een Engelse band die in 1959 hun enige top 20 hit scoorden en wel met Petit Fleur. Nou, een bekend nummer uit 1958. Hier is Chris Barber Jazz Band met Little Liza Jane.

Dat was Chris Barber Jazz Band met Little Liza Jane. En de school ben ook weer begonnen. Dus er komen een paar nummers in die trant. Het was zijn tweede top 5 hit in Amerika. De eerste, Maybelline, scoorde die in 1955 al. De volgende uit 1957 komt nou. Hier is Chuck Berry met School Day.

Dat was Chuck Berry met School Day. Hij scoorde een laatste top 20 hit op het Edco label in 1962. Waarna die naar Capitol verhuisde. Hier is die hit uit 1962. Hier is Bobby Darin met Things.

Dat was Bobby Darin met Things. De volgende Amerikaan had maar één grote hit had. En wel Blue Suede Shoes in maart 1956 op Sun Records. De volgende scoorde alleen in de Billboard hitlijsten. Hier is Carl Perkins met Matchbox.

0: Dat was Carl Perkins met Matchbox. Het volgende nummer is van de single in Amerika de A-kant en haalde de zesde plaats in Europa. Het haalde de zesde plaats in Amerika in de hitlijsten. In Europa werd het de B-kant van I'm Sorry. En de nummer 1 hit. Hier is Brenda Lee met That's All You Gotta Do.
1: What?

Dat was Brenda Lee met That's All You Gotta Do. In de zomer van 1960 scoorde deze Amerikaan een gigantische hit met The Twist. Daarvoor had hij al verschillende nummers op een plaat zetten. Hier is uit 1959 Chubby Checker met School Days. Oh, School Days.

Dat was Chubby Checker met School Days. Oh, School Days. Het volgende nummer is in Nederland bekend worden door de Foyos. Het Amerikaanse duo scoorde in eigen land een 8e plaats met in de Pop Hit Parade. Hier binnen Travis en Bob met Tell Him No.

Dat waren Travis en Bob met Tell Him No. In zijn korte carrière scoorde hij toch nog even 11 top 20 hits in Engeland en Amerika. De volgende haalde de top 20 in 1958 net niet. Hier is Buddy Holly met It's Too Late. It's too late.

Dat was Buddy Holly met It's Too Late. Ook deze Amerikaan het maar één top 20 hit had en wel in 1960 met Let's Think About Living. De volgende uit 1961 haalde enkel de Billboard hitlijsten. Hier is Bob Loeman met Hey Joe.

Dat was Bob Longen met Hey Joe. Onze huisartiest heeft meer country hits scoort dan in de pophitlijsten. In 1963 ging hij van Sun Records naar het Mercury label. Hier is Jerry Lee Lewis met Fraulein op datzelfde label.

Dat was Jerry Lee, de Killer Lewis met Fraulein. Zijn eerste single Diana haalde in Amerika in 1957 de tweede plaats. In Engeland werd het de nummer 1 hit. Zijn tweede single haalde de derde plaats en die komt nou. Hier is Paul Anka met I Love You Baby.

Dat was Paul Anka met I Love You Baby. Deze Engelsman scoorde veel Amerikaanse hits. Even zien. En scoorde daarmee tussen 1958 en 62 8 tot 20 hits in zijn eigen land. De volgende haalde dat net niet. Hier is Marty Wilde met It's Been Nice.

Dat was Marty Wilde met It's Been Nice. Hun laatste top 20 hit stamt uit 1965 met als titels Love is Strange en The Price of Love. Het volgende nummer dat uit dat jaar haalde dat niet. Hier binnen de Everly Brothers met I'll Never Get Over You.

Dat waren de Everly Brothers met I'll Never Get Over You. Zijn enige nummer 1 hit scoorde die in 1956 met een cover van Guy Mitchell, zijn hit Singing the Blues. De volgende uit 1960 haalde de vijfde plaats in Engeland. Hier is Tommy Steele met What a Mouth.

Dat was Tommy Steele met What a Mouth. De A-kant van deze single, Let the Four Winds Blow, was de laatste top 20 hit van deze Amerikaanse rhythm and blues zanger-pianist. En haalde in 1961 de 15e plaats. Nou de B-kant, hier is good old Fats Domino met Good Hearted Man.

Dat was een good old Fats Domino met Good Hearted Man. Het volgende nummer is in Nederland vooral bekend worden in de 80 jaren door de gigantjes. Nou, het origineel uit 1956. Hier binnen de Five Royals met Right Around the Corner.

0: taken doen.
1: Dat waren de Five Royals met Right Around the Corner. Now the King met het nummer waar ik het net al over had van Carl Perkins. Het werd voor hem alleen een hit in Engeland. Hier is uit 1956 The King himself, Elvis Presley met Blue Suede Shoes.
2: Well, it's a one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face,

0: shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything, but stay home for my blue suede shoes. Dat was Elvis Presley met Blue Suede Shoes. Het originele van Chuck Berry heet 30 Days en kwam in 1955 uit. 8 jaar later zette deze Engelsman het op een plaat. Hier is Cliff Richard met 40 Days.
1: I'm gonna give you 40 days to get by.

Dat was Cliff Richard met 40 Days. Het was een van zijn eerste singles, maar deze haalde in 1956 de top 20 net niet. Zijn tweede, Long Tongue Sally, wel. En die scoorde een 13e plaats. Hier is Little Richard met To The Fruity. Wild Bob Luma.

Dat was een Little Richard met Tutti Frutti. In 1957 was zijn eerste hit Sitting on the Balcony. De volgende uit dat jaar haalde dat niet. Het is wel een uitstekende cover door Vince Taylor hier in Europa. Hier is Eddie Cochran met 20 Flight Rock.

0: Dat was Eddie Cochran met 20 Flight Rock. De volgende Amerikaanse groep had enkel een jukebox hit scoort, maar kwam nooit in de hitparade. Wel in de Billboard hitlijsten in Amerika. Hier binnen de Gaylords met Mama Marie. Oké, je moet even deur. Ja, en ik zou zeggen, het wordt de laatste plaat, dus ik zet dat de volgende keer, en dat is voor mij over een maand ongeveer. Dat wordt dus begin oktober, dan ben ik weer terug. Hier binnen de Gaylords.
1: Who's that? Mama.

Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in

0: is essentieel. Ook moeten fouten sneller en prominenter worden gecorrigeerd, proportioneel aan hoe prominent ze oorspronkelijk werden gebracht. Jaguar Land Rover, de grootste Britse autofabrikant met zo'n 33.000 werknemers en eigendom van het Indiase Tata Motors, wil de komende 2 jaar 4.000 banen schrappen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen vanwege stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Er komt een vrijwillige vertrekregeling voor het personeel. Rond 4 uur vannacht werd de politie gealarmeerd over een schietincident op een evenementenlocatie aan de Ronneweg in Amsterdam, nabij station Amsterdam Sloterdijk. Daar troffen agenten een gewonde man aan met een schotwond. Hij was aanspreekbaar en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn verder nog geen verdachten aangehouden. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
4: Nieuws, sport en muziek. Jacques de Vries.
5: Goedemiddag en welkom bij Ziltemiddag van Omroep Zilt. Het is zondag 6 september en de klok heeft net 1 uur geslagen. De komende 4 uren nemen technicus Verrettenhoeve en ik je mee langs het laatste nieuws uit Waadhoeken, Harlingen, Vlieland en Terschelling met sport uit de regio en natuurlijk de beste muziek voor deze middag. Of je nu onderweg bent, aan het werk of thuis luistert, fijn dat je erbij bent. Dit is Ziltemiddag. Vanmiddag zijn we aanwezig bij de voetbalwedstrijd in de knock-outfase van het bekertoernooi. Terschelling blauw-rood. Verslaggever is Frans Lutz. Dat is een debutant. Henk Hempenius is aanwezig bij Gianne Dijkstra Buma kaaspartij in Bolsward. Klaas Posma doet verslag van de herenkaaspartij in Pingjum. En ook het korfbal ontbreekt niet met Martine Miedema. We gaan door met Kensington en Bats.

0: Kensington met Bats. Wij gaan naar Bolsward, naar Henk Penius. Die is aanwezig bij de Gianna Dijkstra Buma kaatspartij. Gianna Dijkstra Buma, een legendarische kaatster die helaas op veel te jonge leeftijd is overleden. Henk.
1: Ja, dat klopt. En ja, het is de eerste keer dat ze hem op deze manier organiseren. De vrouw is H-klasse, dus ja, verneemt dus een nieuwe Gianna Dijkstra Buma. Dus ja, een prachtige eerbetoon natuurlijk. Van een keertser die natuurlijk ik twaalf in het historisch klassement is. Die nog een keer de vrouw is per se woon. Dus ja, dan heb je een hele mooie lijst natuurlijk. En dan wil je op zo'n manier eerd. Net meer dan terug te heren. Terug keertsvereniging Bolsward. Ja, ik zie ondertussen dat wij bezig zijn met de laatste partij van de eerste omloop. Rudy Kroondijk, Lisanne Skaringa, Noël Elzinga. Ja, ze moesten echt alle zielen bijzetten. Sint Perdue van Anne Enema. Hier is Oosterbaan en Vierde de Vries. Want het eerste spul ging naar het Perdue van Anne Enema. Dan wordt het spul om het eerst. Liekt het de spanning wat we om te komen. Dan is het op na het Perdue van aan de ene maar wat als een spulvoorsprong neemt. Vier om het waar komen ze voor. Het wordt vier om het draaien. Het wordt vier eigenlijk. En dan is het toch het bedoel van Rudy Kroondijk. Die Sanne Skaring en Noël Elzinga. Ze pakken als eerste het vuurde botje. En dat jouw ze ik net uit handen. Ze komen uiteindelijk op vier. En zoals je pakken zij de winst. Een prachtige zitbal van Rudy Kroondijk is het resultaat. En daarmee gaan zij dus naar die tweede omloop. De nummers draaien en vier die binnen ondertussen ik uit. Gerberg Koster, Rick Blank en Noël Hiddinga. Sien Iris Veldman, Rick Stavinia en Jaldo Koopmans. Ja, dan wie het eerste spul ging naar het bedoel van Gerberg Koster. Dan wordt het spul met Ian eerst. En dan is het toch weer het bedoel van Gerberg wat de voorsprong verder weer uit te bouwen. Via de traaimier, dan rennen ze uit naar de Fjauromier. Dan wordt het Fjauromier. Het wordt zelfs Fjauromier traai. Maar het bedoel van Iris Veldman, ja, kan er net om te pas komen op Fjauromier traai. En zo is het uiteindelijk Rikster Blanke die de keers weer te passeren. En daarmee ging zij dus naar de tweede omloop hier natuurlijk in Bolsward. Dan de nummers 7 en 8, die ben ondertussen Nick uit. Dat is het bedoel van Larissa Smink. Mooi vervangster Corrie Kroondijk voor Anouk Smink. Die is nog geblesseerd. En Sani Zadi. Zien we de oer. Het bedoel van Britt Joustra, Anne Duke Dijkstra en Elske van Straten. Dan wordt het uiteindelijk correct. 4-1-2 en Sajje Fjouwer. En dat betekent dus dat het bedoel van Larissa Smink zich meldt op de volgende omloop hier in Bolsward. En dan is je de laatste partij. Dat binnen nummers 5 en Sajje. En dat is echt een prachtige strijd tussen Annette de Haan. Mooi als vervangster voor Jenny Tessa. Maar het zijn ze. En Gerda Liekema Nijholt. Ze zijn omkeerd in Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Rinja. En dat gaat echt. Het partij van Louise pakt correct een 4-12 voorsprong. Maar het is ondertussen een 4-12 geworden. En er hing het een 6-4 in het voordeel van het partij van Annette daar. Van de Telegraaf. En het is Louise Krol die de opslag verzwaart zichzelf. Oh, die houdt de bal helemaal vast. En dan gaat die bal een heel lange boeten. En dat betekent dus dat het partij van Annette de Haan. Mooi, Marit Zijnstra en Gerda Liekema Nijholt. Ze pakken als eerste dus het vuurde botje hier in Bolsward. En zij komen dus op een 4-1 of jouw voorsprong. Door die boetenslag van Louise Krol krijgt op die 4-1 en de 6-4.

0: Holiday, dat was Madonna. Wij gaan de Waddenzee over. We gaan naar Terschelling. Daar is voor ons aanwezig Frans Lutz als verslaggever bij de wedstrijd Terschelling Blauw-Rood. Frans, goedemiddag.
1: Niet?
0: Goedemiddag, Frans. Ja. Hoor je ons? Nee, blijkbaar ligt de lijn er even uit. Dan gaan we door met een nummertje van Doton. There will be a way.

0: There will be a way, Dotan. Ja, wij proberen in volle macht contact te krijgen met Frans Lutz op de Schelling. Maar dat lukt nog niet. We hebben een technisch probleempje. Daarom gaan we even weer over naar Henk Hempenius in Bolzwart.
1: Ja, dat kan altijd. Want ik zie nog een hele mooie partij tussen nummers 5 en 6. Het bedoel van Annette De Haan, mooie Gerda Liekema, Nijholt en Marit Seinsters de Sjoerd. Als vervangster van natuurlijk Jenny Terpstra. 16 zien we Louise Krol, Jesker Terpstra en Jeanette Winia. Het weer 5 om Fjouwer. In voordeel van het bedoel van Annette De Haan. En dan wordt het 6-12. En dan is het uiteindelijk een boetenslag van Annette De Haan. Dat betekent 4 wezen gelijk. En die 4 wezen gelijk, die hing het nog steeds onder de telegraaf. Maar ja, nou weer een boetenslag van Gerda. Dat betekent dus dat het bedoel van Louise Krol, zij komen op een 6-12 voorsprong in dat laatste eerste van die partij. De eerste partij op die eerste omloop dus tussen nummers 5 en 6, de formatie van Louise, de formatie van Annette. Laat dan een hele iets keert in het tussenspel op een medico of 2 uit de valling. En die werd uitgenodigd net Rochinette en Winia. Die neem ik natuurlijk zo mooi. Eerst is het op oorkant Noël Elzinga die de bal achterin brengt bij Noël Hiddinga. En die werd er worden hier mooi. Noël een hele mooie bovenslag voor haar partoer. Zij pakt er de skin 12 voor in het tweede eerste rol. Kom ik zo op waarom. Nou, die opslagbal van net de Winia Heug op voor, achterin en nou ken Jeska ken de krijgt net Google er nog bij om die bal te retourneren. Dus Gerda die passeert de keers. Ja, zou we dus 4 wezenlijk en 6 Fjouwer. En die 6 Fjouwer dus in handen van Louise Krol, Jeska Terstra en natuurlijk Jeanette Winia. 16 op 4 wezenlijk en 6 Fjouwer dus voor. Simpedoel van Annette De Haan, mooie Marit Seinstra en als vervangster dus van Jenny Terstra en Gerda Liekema. Nijholt. Op de andere kant is het Roelie Kronik die je kent daar krijgt bij. Die springt even een beetje omheen en dan keert ze mooi de bal voor de keers. Ja, mooi wordt het dus der Twaggeliek. Dat is de eerste partij op de tweede omloop. Is het Shen wat Louise Krol nou dwang heeft. En nu is het Louise die stuurt die bal naar het voorperk daar bij Marit Seinstra. Die rekent de bal wolfliegend. Maar Marit haar uitslag die gaat over de kweerline heen. En dat betekent dus dat het de proef van Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. Zij winnen hun eerste omlooppartij op 4 wekelijk. En 6 Fjouwer van Annette De Haan, Marit Seinstra en Gerda Liekema en Nijholt. En ging dus als laatste nooit de tweede omlopen hier in Bolzen. En des die straks op hun te wachten. Larissa Smink, Corrie Kroondiek, vervangster van Anouk Smink, en Senne Itzadi. En op de andere kant, daar is het dus de nummers Ingentje en nummer 3 ben los. Rudy Kroondiek, Lisanne Skaringa, Noël Elzinga, Sint-Gerbrecht Koster, Rick Blanke en Noël Hiddinga. Daar is het eerste bordje verkeerd op de Zuidgliek. Dan is de bal voor van Gerbrecht. En dat betekent dus dat het bedoel van Rudy het eerste bordje onder de telegraaf hing. Komen over jou twee achter. Toch een goede uitslag van het perk, Rick en Noël. En dat betekent der jou twee. De eerste bordje dus der verkeerd. En dan ben we dus bezig. Maar de eerste partij op de tweede list, hier natuurlijk in Bolzat. Draai we tien keer een plaatsje en dan snel even weer naar mij toe. Want ik heb natuurlijk straks nog even contact met Rick Stavinia. Die is hier al achter mij te wachten. Dus daar komen we zo bij.
0: Dankjewel Henk. Nou, als het goed is, dan is de technische verbinding met de Schelling hersteld. Frans Lutz, die hebben van de lijn, klopt dat?
2: Ja, dat klopt helemaal. Inderdaad, we hebben eindelijk verbinding na 3 keer, maar het is gelukt.
0: Het is gelukt. Hey, jij staat, als het goed is, langs de lijn in Midsland bij de wedstrijd Terschelling Blauw-Rood. Die begint over een minuut of 5, heb ik begrepen. Terschelling, wat voor team is dat? Kun je daar een beetje een beeld van geven?
2: Ja, en het niks van jong en oud. En ja, mede door het seizoen en door zeevarende moet je denken aan wel bijna 30 selectiespelers. Dat klinkt als heel veel. Maar ja, we kunnen compleet zijn, maar we kunnen ook kwalijk 12 man op de been brengen. Maar vanmiddag, zoals ik het nu bekijk, zijn we aardig op sterkte.
0: Kortom, het is lastig voor de trainer om daar bepaalde systemen in te slijpen.
2: Nou, ja, dat niet. Want hij krijgt ze natuurlijk allemaal wel op de training. En ja, ze spelen wel een goed systeem. En er zijn ook wel bepaalde spelers die elkaar gelukkig wat afwisselen. Hè. De NAC is vaak de andere wel weer eens terug. Dus hij heeft al vaak een dubbele bezetting op posities. Dus. Hij kan ook wel eens een keer wat mindere selectie inderdaad hebben. Maar ja, daar kan hij ook wel mee omgaan. Het is ook een eilandenjongen, dus hij weet hoe het werkt.
0: Prima, wie is dat?
2: Rel Bakkers.
0: Oké, een ervaren trainer.
2: Nou ja, zo zou je het wel kunnen stellen. Je zou het misschien niet zeggen met zijn 2 of 33. Ik weet niet eens precies hoe oud hij is. Maar ja, dit werkt gewoon hartstikke goed voor de Schelling. Een eigen jongen uit. Ze hebben hem zelf opgeleid. ze hebben hem vanuit de club naar trainingscursus laten gaan. En hij kent de jongens goed, dus hij doet hartstikke goed op zich.
0: Oké. Okay. Hey Frans, wij zien jou in de loop van de middag terug, want die wedstrijd die staat op het punt om te beginnen. We gaan over naar een muziekje. Anastasia Left Outside Alone.

0: Left Outside Alone, Anastasia. Nou, als je die hoort zingen, dat is wel een powerwoman. We gaan terug naar Henk en Penius. En als Henk klaar is, gaan we direct door naar Klaas Posma. Die doet verslag van de Herenkaaspartij in Pingjum. Henk.
1: Ja, ik kom zo even. We hebben om op de partij hier in Bolzer. Maar ik heb twee dames naast me zitten. Rick Stavinia en Lonneke. Je zit hier met natuurlijk een bepaalde reden. Jeanette had diabetes. Zat iedereen in wel wit. En je begint het erin, hè?
2: Ja, klopt. Op 10 oktober gaan wij naar het Pieken en Dalen Festival in Doorn. Daar gaan wij 10 kilometer hut erin voor de Diabetes Plus. Inderdaad, voor een soort stichting diabetes. En daar hebben we eigenlijk nog nooit wat voor dienst. Jeanette heeft eigenlijk al bijna haar hele leven diabetes. Geet altijd maar hut terug, klaagt eigenlijk nooit. En nu dachten we dat het wel tijd is om daar eens wat van te doen.
1: En Diabetes Plus is een soort van platform, Lonneke?
3: Ja, een platform en organisatie wat eigenlijk geld ophaalt of eigenlijk ook vooral veel ervaringen uitwisselt, onderzoek vertaalt en eigenlijk is het vooral het leren, delen en het samen doen, denk ik. Of vooral veel voor lotgenoten ook, hè, omdat je natuurlijk elke dag even voor Jeanette weet te maken en ik denk dat haar doorzettingsvermogen haar echt ziet. Ik bedoel, ze laat haar er niet door lijden, maar laat zien dat er superveel mogelijk is, ondanks de beperking waar ze eigenlijk dagelijks mee te maken heeft. Ik denk dat dat platform en organisatie super mooi is. En wij willen eigenlijk via deze weg ook wat voor haar terug doen en al die anderen die hier ook mee te maken hebben.
1: Ja, maar het gaat uiteindelijk om een team van 4 personen, Rix, hè? Tenminste, die je mouw varen hier.
2: Ja, klopt. Wij gaan inderdaad mooi massief 4 draven. We toch treien door het 10 kilometer in tot volgens mij 15 kilometer. En dat is dan Jeanette haar schoonzusje en Jeanette haar zwager. En ik dan samen met Lonneke, de beste vriendin van Jeanette, gaan wij van het 10 kilometer.
1: Want het is zo'n dat festival, het is net alleen een hut erin, Lonneke.
3: Nee, het is naast dat je kan wandelen of hardlopen. Is daarna ook een leuk festival. Ik denk ook vooral om met z'n allen de pieken en dalen te vieren die je bij diabetes ook hebt. Dus volgens mij is het de eerste editie. Dus super veel zin in.
1: Dus ik hoop natuurlijk op mooi waar en voor een mooie opbrengst. Wat kennen de meesten van thuis, Rix?
2: Nou, alle meesten thuis die kunnen nog doneren. Die kist naar de website van Diabetes Plus. Daarop hebben wij een actie uitzetten. En inmiddels zitten we bijna op de 2000 euro dat we al ophellen hebben. En daar zijn we eigenlijk heel blij mee en heel verrassend, want we hadden dat net verwacht. Maar eigenlijk elke euro telt.
1: Ja, dus wat dat betreft is het begin van de actie al een mooi succes, Lonneke.
3: Ja, zeker. En ik denk ook dat we vooral super trots zijn op Jeanette, hoe ze ermee omgaat. En ze zeurt nooit, maar ze heeft het soms wel heel moeilijk. Dus wij zijn gewoon super trots op haar discipline en doorzettingsvermogen. En daarom zijn we super blij dat we zo onze bijdrage kunnen geven. Dus doneer alle beetjes helpen voor ons.
1: Dames, dankjewel. Natuurlijk een heel soort succes in oktober. Zie je in oktober, Rix?
2: 3 oktober.
1: Dan wens ik je een heel soort succes. En ik hoop dat het een heel mooi bedrag oplevering gaat voor het Diabetesfonds uiteindelijk.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, dat wie een Rix Winia en Lonneke. En dan kom ik straks op het wedstrijdverslag hier in Bolzart. Waarom?
0: En dan gaan we direct door naar Klaas Posma bij de Herenkaaspartij in Pingjum. Klaas, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, ik zit in Pingjum. In Pingjum is merken en die merken je keert ze vanzelf. Ik zag een Friese vlag die het op het toer wappert. Ik zag een feesttent, ik zag merkenattracties. Oftewel de mooie hardkosters binnen je hoort in Pingjum, die keertsvereniging Jan Rijksma te gast. En het is ontnota, het is om tolboel aan het aanzetten. Het is ontnota bepaald net spannend wat we zeggen. Vrij informatie, het is hier in de eerste van het seizoen. Na je weekend al eerst in Maxim en dan hebben we zelf nog de harde houden, maar dat is Trommelkolotje. En oud-gedienden op het veld, want er zijn wat blessures. Race Hiemstra valt in Nieuwert voor Evert Pieter Talsma. En er is ook een invaller, dat is al wat langer. Hessel Posma is wat langer blesseerd. En hij werd vervangen door Hans Wassenaar. Nou, hij liet hem goed jelden, Hans, want als hij in het veld zit, dan jij dat wel. Er zijn inmiddels al een oertelpartij in Diem, want spannend heeft het nou net bepaald net best. Het begon met Remmel Bauma, Jarlas Verbeem en Racing Hinkstra. De vervanger dus van Evert Pieter Talsma, zijn Peter Versuten, Alad Hoekstra en Kevin Jordi Hinkstra. Nou, dat die gauw niet 5 niks zijn straat, ik bedoel van Bauma. Problemen los naar de travelist. En de meisje aan keertje zien, ja, de man die het keertje domineert in de vijf maas hier, Menno van Sieken, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra, dat die een echt net al te volle moeite op de win van André van Dellen, Thomas Dijkstra en Jan Tiemen IJstra. Die IJsma, die man maken wat de volle fout noemen, opslag met name en Jan mijn viespaar, zei Sjaal van der List. Ek van der List, Ian Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Die hier net al te volle kans in Matten Bersma, Hans Wassenaar, de vervanger dus van Hessel Posma en Erwin Silstra. Viespaar, Zijstra, wie dat gebeurt. Dus het tour van Matten Bersma staat ek op de travelist. En de meisje aanzinkeert ze om een plakje in de finale te zien. Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Die in samenkleden met Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Want het bedoel van Nanninga, de opslag maar net erin. De vierste volle ballen boeken. En het bedoel van Paul Dijkstra, dat weer de degelijk hetzelfde. En die man die winnen mijn klassieke eindstand. 4 niks, 6 niks. Dat bezit tussen dus vier partoeren al op het twaalfde. Dan noemen ze Jochen en Sien, die spelen nu op het veld. Die winnen nog om die slaan. Dat neemt Corné Tunega, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkerts. Maar die keert ze aanzien Johan Sipma, Gabriel van Potta en Hendrik Koolstra. Kort om een liedse premie, kort om een plakje in de hele finale. En ook op het veld spelen noemen ze Ian en Fjouwer, de partoeren van Remmel, Bauma en Menno Verschieten. Ik die binnen nog om het inslaan, oftewel, ja, er zijn nog niks zo'n telegraaf dingen, want die beide partijen zijn nog gewoon om het inslaan. We binnen aan de wanden om de eerste partij van de tweede list en de eerste van de eerste, de laatste van de eerste list, die komt dan voort om een stingend noemer. Nou goed, ja, zoals ik zei, de man binnen op het veld, maar al je nog om het inslaan, de matten nog los. Dus ja, ASMR en hoop je op iets meer spanning dan we nu tot dood aan gaan hebben.
0: Klaas, dankjewel. Wij gaan op de Friese Tour met Agnes Sambrink. Kom en lid die GN. Nieuws en

Agnes Sambrink, kom en lid die game. Goed nieuws voor de voetballiefhebbers. De inschrijvingen van het Jeugd Open Fries Kampioenschap en het Open Fries Kampioenschap zijn sinds gisteren geopend. Tijdens de kerstvakantie staat Sporthal de Treien in Vraneker weer volop in het teken van zaalvoetbal. Voor het Jeugd OFK is er plek voor 280 teams en het OFK kunnen 144 teams deelnemen. De belangstelling is meteen groot. Op de eerste dag hebben zich al bijna 50 teams aangemeld. En dit jaar is er zelfs een primeur. Real Opwijk City, JO13 uit België, komt naar het Hoge Noorden en is daarmee het eerste team van buiten Nederland dat ooit deelneemt aan het Jeugd OFK. De finales vinden plaats op 2 januari en op 9 januari. En heb je interesse om mee te doen? Kijk dan op jeugdofk.nl of op ofk.frl.

0: Tony Braxton, Breathe Again. We gaan naar Terschelling, naar Frans Lutz. De wedstrijd is ondertussen, ik denk, een kwartiertje aan de gang. Klopt dat?
1: Achtste minuut zitten we en nog geen kansen voor beide ploegen gezien. Terschelling speelt 4-3-3 en Blauw-Rood speelt 4-4-2. Nou, tot nu toe houden ze elkaar aardig in evenwicht. Het is een beetje aftasten nog. Ze zijn elkaar natuurlijk van vorig jaar gewend. Terschelling heeft zeker van ze verloren. Beide keren met 1-2. Dus ja, Terschelling wil wel graag winnen, maar... Ja, tot nu toe kan ik daar nog niet zoveel van zeggen. Terschelling heeft ietsje meer balbezit als Blauw-Rood. Maar...
0: En Blauw-Rood komt uit Bolsward volgens mij, hè?
1: Ja, dat is de afsplitsing van vroeger KAP en RES. Had je daar, hè, de zondagclubs. Het is SC Bolsward geworden. En ja, daar waren ze het niet mee eens. En hebben ze toch weer een zondagtak opgericht.
0: Ja, en het is nu, heb ik begrepen, vijfde klas?
1: Terschelling is vijfde klas, Blauw-Rood is vierde klas.
0: Oké.
1: Okay, dus gepromoveerd, die is kampioen geworden. En Terschelling is tweede geworden in vijfde klas. Ja, dus ze zijn aan elkaar gewaagd. Maar,
0: ja. Ja, het zou wel mooi zijn dat er een stuntje in zit voor Terschelling.
1: Nou ja, Terschelling is licht in het voordeel. Als Terschelling gelijk speelt, zijn ze er al. Want vorige week moest de AVV ook van Terschelling naar Bolsward toe. En die hebben 7-1 verloren. En Terschelling heeft 7-0 gewonnen van de AVV. Dus... Er staan één doelpunt voor en op doelsaldo, zeg maar, om door te gaan in de beker.
0: Oké, dit is de laatste wedstrijd in de knock-out fase?
1: Ja, dit is de laatste wedstrijd in de pool.
0: Prima.
1: Volgende week gaan ze aan het seizoen beginnen.
0: Oké.
1: Met grote kans voor Bolsward, maar nee, verprutst.
0: Verprutst. Nou, daarmee eindigen we dit blokje, Frans. We gaan direct door naar Henk Hempenius.
2: Ja, hier zien we de volledige 12 omlopen ondertussen die te op gangkamer is bij de vereniging Kistvereniging Bolsward. Maar de Geana Dijkstra Buma Partij Joert voor de eerste keer. Rudy Kroondijk, Lisanne Skaringen, Noah Elzingasien, Gerbrecht Koster, Rick Blank en Noël Hiddinga. Het eerste bordje was verkeerd op de Sois Gliek, dan is de bal vol van Gerbrecht. En dat betekent een eerste voorsprong voor het partoer van Rudy Kroondijk. Vervolgens op 10-0 en de Sois Jouw, Noah Bowen, dat betekent een speelvoorsprong. Vervolgens is het Noah op Nij op de Sois Twaar dit keer, die de Bowen weer te vinden. En daarmee wordt het dus een schinnen traai eerst. En dan is het toch uiteindelijk het partoer van Gerbrecht Koster, Het is een rikste retour tot van de keers en dat betekent op de Soiglik. Dat betekent Traimien. Ja, krek op Traimien en Soistwa. Prachtige zitbal van Rudy Kroondijk. Daarmee bouwt zij de voorsprong uit. Nou, een Fjouwerminien voorsprong. Ja, en de nummers Sois en Zoan ben ik krek uit de aanzetten. Louise Krol, Jeske Terstra, Jeanette Winier, Jean Larissa Smink, Corrie Kroondijk en Sandy Tsardi. En daar hing het nog, daar komt krek een tweede keer zo aan de Telegraaf wat in. Dus daar is nog weinig van te zitten. Maar de nummers Ingen en Traimien. Dat ben de patroon van Rudy Kroondijk, zijn de patroon van Gerbert Koster en de nummers Sois en Zoon. Louise Krol, zijn de patroon van Larissa Smink, ze binnen een mooi los. En dat is de volledige twaalf list hierin Bolsward.
0: Voor met Miss Montreal A Million Ways.

0: A Million Ways, Miss Montreal. We hebben nog een minuut of acht tot het nieuws. En daarom gaan wij even over naar Frans Lutz op Terschelling bij de wedstrijd Terschelling tegen Blauw-Rood.
1: Nog steeds 0-0, 12e minuut nu. Net een vervelend incidentje, niet bewust, maar twee met de kop tegen elkaar. Waardoor de Terschelling al noodgedwongen een heeft moeten wisselen. En deze jongen waarschijnlijk naar de dokter moet om wel enkele hechtingjes. Ja, dingen gebeuren zoals ze zijn, dus die van Blauw-Rood kon overigens wel verder. Nou, voor de rest is het spelbeeld nog steeds hetzelfde. Ze tast elkaar wat af en ja, tot nu toe van beide kanten nog nul echte kansen of mogelijkheden te zien.
0: Zijn er al wat toeschouwers langs de lijn?
1: Voor Terschellingen begrippen dit keer niet zoveel, maar Beker leeft meestal niet zo. Maar vanaf volgende week of over twee weken als we thuis spelen, staat er gemiddeld zo'n 150, 200 mensen te kijken.
0: En toeristen neem ik aan?
1: Er moet wel toevallig op de hoogte zijn van Terschellingen. Of ze moeten via al vroeger gevoetbald hebben tegen Terschellingen wel eens komen kijken. Maar we hebben niet veel toeristische toeschouwers, zeg maar.
0: En nou noemde je. Oké, en dan noemde je vorige week dat Terschelling tegen AVV heeft gespeeld. Dat was natuurlijk een regelrechte derby.
1: Absolute derby. Ja. Ja,
0: en hoe is het dan met de publieke belangstelling?
1: Ja, dan verstijgt het echt gelijk naar 400, 4500. Ja, dan loopt half Terschelling wel uit.
0: Half Terschelling uit, oké.
1: Okay. Ja, wat dan van voetbal houdt is hier, hoor.
0: En dan worden de messen ook geslepen op het veld, of valt het mee?
1: Ja, redelijk. Het is geen schoppartij of zo, hoor. We willen graag winnen, maar na afloop zijn ze weer gebroedelijk met elkaar. Dus het is ook niet zo dat ze elkaar niet aankijken of zo na afloop.
0: En zo hoort het ook. Hey Frans, wij zien jou na het nieuws zien we je terug. Dankjewel.
1: Prima.
0: En we gaan door met Roland Keizer Santa Maria.

Engelstalig, Nederlandstalig, Friestalig, Duitsstalig. Het maakt ons niks uit bij Omroep Zilt. Dit was Roland Keizer met Santa Maria. Dit was het eerste uur van Ziltemiddag. Straks hoor je weer het laatste nieuws uit Waadhoeken, Harlingen, Vlieland en Terschelling. Gevolgd door meer sport en muziek. Blijf dus vooral luisteren. We zijn zometeen terug.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet overweegt het vulddoel voor gasopslagen te verlagen van 80 naar 65%. Minister Van Veldhoven stelde in WNL op zondag dat dit veilig is, omdat de gasopslagen momenteel al voor 50% gevuld zijn en er extra LNG-capaciteit beschikbaar is. Het Groningenveld blijft wel gesloten. De overstromingen in Nepal en Tibet hebben 1384 doden geëist, 1341 in Nepal en 43 in Tibet. Het Himalaya-gebied werd ruim anderhalve week geleden getroffen

0: Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
4: Nieuws, sport en muziek.
5: Zilte middag.
4: Jacques de Vries.
5: Omroep Zilt.
6: Welkom terug bij Zilte middag op Omroep Zilt. We zijn begonnen aan het tweede uur van deze middag met opnieuw het actuele nieuws uit Waadhoeken, Harlingen, Vlieland en Terschelling, sport uit de regio en een frisse selectie muziek om de middag door te komen. Blijf dus luisteren, dit is Zilte middag.

0: Rita Ora met Let Your Love Me. We gaan naar Pingjum, naar de kaatspartij waar Klaas Postma voor ons aanwezig is. Klaas.
1: Ja, ik zit hier te naar de laatste partijen van de eerste list en de eerste van de tweede list. Ja, de eerste vier partijen, 2x4 niks, 2x4 dus dat die bepaalt net spannend. De laatste partij van de eerste omloop is hoe nota echt net spannend. Die gaat tussen Corné Tuninga.

0: Joram Elsinga en Klaas-Pierre Volkertsma. En Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Kootsa. Dat leest in de Tour. Die woonde je verleden hier in Pijum. De Hendrik Kootsa verdient je joert de zilveren tulp. Dat is de keningstitel. En ja, het God Onota crescendo van het Tour van Johan Sipma. Want ze stonden mij vier meer voor. En binnen liekje op bijna een hele finale. Dat had hij nog verzeld. Maar ze stonden mij vier meer voor. En binnen op en nu toch wel beter dan de tegenstanders. Dus het liep erop. Dat is een man hard aan pleersen. Vroeg een steen noemen van de hele finale. En dan mij ze aan zijn keertje zien op het vertoer van Remmel Bauma, op het vertoer van Menno van Swieten. Die zit inmiddels ook in het veld. En daar zit het vertoer van Bauma, enigszins verrassend misschien wel, op een trui, maar niks voorsprong. Het is een spannende partij in punten. Op zijn gelijk weer er een goede opslag van Remmel Bauma. Op een liefste keertje, die hoeft hier Rick Minnesma geen kans om de keertje voorbij te slaan. Dan wordt het Westzijs League, dan is er een opslagpaard van Menno van Swieten. En dan is het op Zijs Fjouwer andermaal een goede opslag van Remmel Bauma. Die ervoor zorgt dat Tjesse Steenstra de keert net voorbij slag. En dus steert het vertoer van Bauma in mij treien maar niks voor. Inmiddels joeg ik nou twee goede klappen van Tjesse Steenstra. Die man pak je dit eerst Zijs. Maar ja, je steert hem om mijn treien maar niks achter. Dat maakt je altijd nog maar goed, Sjente Maatje. Nou, in die orenpartij is het Gottes. Ik draai eerst en derde het Fjouwer meer voor het vertoer van Johan Sipma. Ik neem even een opslagbal van Johan Sipma mee. En ik zorg dat hij dat prima docht, want Joram Elzak kan de keers net voorbij slaan. Dat betekent dus dat het er Fjouwer meer en Fjouwer 2 is in het vertoer van in het voordeel van het vertoer van Johan Sipma. Nou, nog even eerst de opslagbal om de oren komt, waar het perk inmiddels ruilen is. En werd het vertoer van Menno van Swieten nou een bordje in de Telegraaf krijgt. Want op zijn Fjouwer is er een prachtige opslag nou van Rick Minnesma. Dat betekent in die partij is het draaien meer.
1: We gaan door met Supertramp, Dreamer.

0: Dreamer van de legendarische popgroep Supertramp. Dit nummer is afkomstig van de LP Crime of the Century. We gaan over weer naar Henk Campenius in Bolzwart.
1: Ja, de Jurknoyen nummers 1 en Traaien en Sois en Sean nummers 1. Rudy Kronendijk, Lisanne Skaringa, Noël Zingas, Ging Gerbrecht Koster, Rick Blanke en Noël. Ja, dat weet Fjouwer om in, dat was Fjouwer Sois. En is de Gerbrecht er heel goed bij, ze keert de bal voor de keerts. En daarmee pakt ze Fjouwer om het waar. Vervolgens wordt het Sois gelijk onder de Telegraaf. En is het een prachtige toeslag van Gerbrecht in het tussenspeel tot in het perk. Betekent het de Fjouwer om het draaien, dus de spanning weer om. Maar ja, dan een heel snel verkeerst eerst. Dat gaat uiteindelijk naar het toe van Rudy Kroondijk op de schien Sois. En dan is de Rudy zelf die een keerts verdedigen. Maar levert fantastisch werk al voor haar partoer. Pleest witte de bal zelf voor de keerts te keer. En daarmee steen zij dus nog als eerste op het vuurde bordje. Steen 4 om het draaien voor. En of jou het waar, dan komt de bal achterin bij Noël Hiddinga. Die had hem goed uit. Die moet hem onderhands pakken, want die wil goed opslaan. Terug Noah Elzinga. En dan komen we nog twee keer in 2004 om het rijden daar en Fjaudwa. En op de andere kant daar is het krijgt weer in Liekweg te worden. Is het Jeanette Winia die er krijgt bij kan achterin. Het is Sjene Itza die er krijgt spullen Liek van maken. En dat betekent dus dat dus de nummer 6 en zo. Bedoel van Louise Krol, Maya Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Ze staan hier nog dus het bedoel van Larissa Smink. Mooi Corrie Kroondijk als vervangster van Anouk Smink. En Sjene Itza die het eerste botje wat er verkeerd op de kinder Sois, een voorslag van Louise. Dat betekent en vervolgens wordt het Corrie die de boppen wit te vinden, der man waar het eerste gelijk. Via de eerste gelijk en de Sois gelijk moet slag van Larissa. En dat betekent een spul om het eerst. Het is dus kijk, de werd spullen gelijk een prachtige partij. Gewoon een begin van die partij tussen de nummers Sois en zo. Informatie van Louise Krol natuurlijk. Geen bedoel van Larissa Smink. En dan is de Gerbrecht Koster die het wel goed opslaat. Ja, en dan is hij op de die genoeg bij de keerts om de bal zelf ik dan nog even voor de keerts te keren. Knap stiekje werk. En daarmee komen zij dus op de 6-2 in dit eerst. 4 om het rijden, dus voor het bedoel van Rudy Kronendijk, Lisanne Skaringa en Noah Elzinga. Het is geen bedoel van Gerbrecht Koster, Noël Hiddinga en natuurlijk Rijks de Blanke. En dan zien wat de Noël Hiddinga is in de richting het perk is die zil. Wat nog een tweede keer is die al iets wat tussen de middenlijn en de voorlinie. En dan is het Noël Aasen om die opslag te verzwaren. Lisanne Skaringa voorin, Noël Elzinga achterin. 4 om het rijden voor, 6-2 achter in dit eerst. Zien wat Noël Dwangit ziet al clear het. De bal in handen. En dan mag hij eigenlijk dus die opslag verzwaren. Komt ze mooi herhalen in. Brengt de bal achterin bij Noah Elzinga. Maar die zou het van. Dat loop ik houden. Noël, die bal die shield ik boeten. Ja, en zo komt het bedoel van Rudy Kroondijk. Dichter en dichter bij de overwinning hier in Bols. Het steen zou jou nou achter. In dit eerst maar wel 4 om het draaien voor. Dus het kennen we aan de kant van bedoel van Gerbrecht Koster. Niks meer laaien. Aan de voorkant is het dus nog steeds de spullen gelijk. Dat hing je twee keer. Dan is het twee keer in het tussenspul. En dan is het nou de eerste opslagbal van Jeanette Winia. Die bal gaat boeten. En zo komt het proef van Larissa Smink als eerste weer op voorsprong. Spullen gelijk en daar een Jeanette Winia. Gerbrecht Koster, die twee kleren, is onderwijs naar de opslaglinie. Stuurt de bal nou naar Perkta. En ja, die bal is voor. Die bal is kijk een centimeter of 30 het kwad. En terwijl die voorslag van Gerbrecht. Ja, dus zorg. En dus automatisch het wedstrijdpunt van Rudy Kroondijk, Lisanne Skaringa en Noah Elzinga. Louise Krol is ondertussen ik onderwijs naar die opslaglijn. Ja, die stuurt hem voorin bij Corrie Kroondijk. En dan is het Louise. Zij is op het goede plak op het goede moment. Keer de bal voor de keerts. En daarmee hebben we de derde spullen gelijk en twee gelijk. Dan is het Gerbrecht Koster. 4 om het rij achter. Sorry gelijk. Wedstrijdpunt achter. Zien wat zij dan geeft. Komt mooi haar om erin. Waar brengt ze deze bal? Komt de bal voorin bij Lisanne Skaringa. Je rekent hem goed, maar dan gaat hij via een Gerbrecht, de vingertoppen van Gerbrecht, komt er uiteindelijk op een meterkoff jou van oude de bobbel in te lezen. Dat betekent even die van opslag derde. Die wedstrijd de bal neem ik natuurlijk samen mooi. Rudy Kroondijk mooi aan die opslag verzwaar. Louise Krol die stuurt ondertussen de bal op 9 uit Perkta bij Voringse. Corrie Kroondijk en die werd er nog een keer van te lezen. En dat betekent dus dat beide partijen zij binnen volledig in Liekwicht nummers Sergeant Sean Spullenglik en Twaglik. En daarmee is het dus een prachtige partij om te zien. Behoorlijk dus dat wedstrijdpunt van de partij van Rudy Kroondijk. 4 gaan draaien voor Zuidelijk en die hele dikke keers die op een medekafjaal van oude de boppel in de loopt. Het is Rudy Hazen die als slagverzwaar hier mooi. Perker rechts, blanke voorin, natuurlijk Noël Hiddinga achterin. Dan is het denk ik eerst even dat Rudy krijgt even voorrang. En dat betekent ik de beide dames op de boppel in dit geval Noah en Lisanne. Dan is het dan Rudy om Hazen die als slag te verzwaren. Perk die kleed, komt Rudy Meijer om in. Wat gaat ze dan? Brengt de bal voorin bij je? Oh, daar is het dan. Ze maken het op na Jutte zelf. Prachtige zitbal van Rudy Kroonik. Levert hun in ieder geval het eerste finale plekje op hierin Bolsdorp. Zij winnen op 400 rijen en zorgelijk van het bedoel van Gerber Koster. Dus Rudy Kroonik, Lisanne Skaringa, Noël Elzinga als eerste naar de finale hierin Bolsdorp. En de bedoel van Gerber Koster, Rick Blanke en Noël Hiddinga. Zij mogen het straks dan een keer proberen in de street om de treinprijs of niet. Dus de nummers Sarge en Zoon is het volledig in Liekbecht nog. Speel een gelijk aan de Telegraaf hier in Bolsdorp.
0: Henk, dankjewel. Wij komen straks uiteraard bij jou terug. We gaan weer naar Terschelling, naar Frans Lutz. Ik denk dat wij daar op Terschelling een beetje al naar de rust toe kruipen. Klopt dat?
2: 37e minuut inderdaad. 1-3 voor Bolsdorp ondertussen. Terschelling kwam 1-0 voor in de 20e minuut. Mooi uitgespeelde aanval. Terschelling heeft continu de bal. Maar ja, Bolsdorp doet het heel slim. En count het binnen no time naar 1-3. Elke keer een lange bal van de keeper, daar gaan ze nu alweer. En de spits loopt op elke bal en heeft er ondertussen gewoon 3 gemaakt. Ja. Het spelbeeld is dat de Schelling eigenlijk de bovenliggende partij is, maar ondertussen doet Bolsdorp het goed.
0: En wat doet de Schelling dan verkeerd?
2: Ja, weer telkens de ruimte niet goed afdekken achter de linie.
0: Is dat een kwestie van ervaring of...
2: Eigenlijk wel, want vorig jaar wonnen ze ook 2 keer zo van Terschelling. Dus je zou het moeten weten. Nou moet ik wel zeggen dat de nummer 8 is, zoals ik net zei, eruit geraakt met een hoofdblessure. En dat is wel de balanshouder en de sterkhouder in het elftal. Maar ja, dat mag niet zo zijn dat je daarna niet meer in je spel blijft. Dus ja, hier is nog wel werk aan de winkel voor de trainers.
0: Ja, en Blauw-Rood die maakt hier natuurlijk medogeloos gebruik van, hè?
2: Ja. Het was 1 keer een vrije trap. Die schieten ze sterk in de bovenhoek. Na de ene waar ze 1-1 uit maakten. En 2 keer een identieke situatie. En nu ook weer. De Schelling is maar in aanval. Maar zo, ja, als ze de eerste de beste diepe bal, die geven ze. Ze geven hem van de keeper gelijk naar de spits.
0: Wat voor, of krijgt de Schelling nou kansen of komen ze eigenlijk niet dicht bij de keeper?
2: Mogelijkheden. Die ene kans was een schitterende goal. Nou weer het identiek, weer een keer blauw-rood. Komen gelijk. De keeper trapt gewoon elke keer een lange bal. Ja, ik zou zeggen, dan laat hun maar aan. Ja, nu moet je hun niet meer in het spel laten natuurlijk, want ze staan 3 voor. Maar je had het misschien wel anders op moeten lossen.
0: Kortom, Terschelling moet aan de bak in de tweede helft.
2: Ja. Nou ja, het enige voordeel is, dan hebben ze voor de wind. Dus wie weet.
0: Is de wind een spelbreker?
2: Nou ja, is dat zeker een 4-5 recht over het veld. Ja, het veld ligt zuid-noord. Dus je hebt straks voor de wind. Je hebt nu tegen. Maar ja, in principe kun je natuurlijk de bal beter in het spel houden met wind tegen.
0: Ja. Precies. Goed. Hey Frans, jij gaat straks, neem ik aan, een bakje koffie drinken. En dan zien we jou met een kwartiertje, 20 minuten weer terug. Wij gaan door met Wham. Wake me up before you go.
3: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland.

0: Wake Me Up Before You Go-Go, dat was Wem. En denk een jaar of 40 geleden dat het nummer een gigantische hit was. Klaas Postma, welke ontwikkelingen zijn er bij jou bij het kaatsen in Pingjum?
1: Nou, daar ben Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Kosa, de man die het hier vliegt, hier woen, 12 puntjes verwijderen van een plakje in de hele finale. Ze zinnen mij 4 om 12 voor, zinnen het vertoer van Cornee Tuninga, 4 om 12 en 6 12. En had Johan Sipma die prima opslag in deze partij. Nou, een zitbal al even big leaks, dan is een partij ding in. En Hanneman is de noemer. Het is een opslagbal die komt bij Joram Elsinga. En is dat een kweerslag of het is een keerts? Dat is een keerts. Ja, dus een man met even een keer verleer. 4 om 12, 6 12 is het er. Dus het bedoel van Sipma is 12 puntjes verwijderen van de hele finale. Ze pakken een steen noemen dat ze deze partij winnen. En dan hebben we nog die andere partij, de eerste op het wabbel is, tussen de partijen van Remmel Bauma en Menno van Swieten. Daar kwam het partij van Bauma aan mij treien me niks voor, maar ja, het partij van Menno van Swieten, die man ben je net zomaar kwijt. De man in het green, het partij van Remmel Bauma maakt je wat fouten en dan is het zomaar treien eerst in de league. Inmiddels is het wel weer fjouwer om een treien in het voordeel van de partij van Remmel Bauma. Dus het is een spannende partij. En ik zie ook nog een opslagbal van Remmel Bauma, die komt achterin, die Rick Minnesma. En dan gaat het erom dat die keerts wel of net voorbij is. Nee, die keerts is net voorbij. Dus dat is een hartstikke spannende partij. De eerste spannende partij trouwens die we hier hadden hier in Pijn, want het is inzichtig niet troef. Ik pak nog even de partij van Tuning erbij. Ja, die is mooi. Die komt die Gabia van Papta en die ramt hem hier op een feestend. En dat betekent dat de eerste hele finalist bekend is. Het partij van Sipma wint naar 4 om 12 en 6 12 van het partij van Cornee Tuninga. En dus had het partij van Johan Sipma een steen noemer. En ben ze wist van een plakje in de hele finale. En dan pak ik nog even die andere partij erbij. Werd een opslagbal van Jan Lars van Beem op die Rick Minnesma komt. En die recht die bal over de zieline van het veld heen. Dat is kweer. En dan docht hij op zij twee achter. Kortom, daar is het nou 4 om treien. En is het God toch weer een spul. De dier treien me niks. Treien is gelijk. Nou 4 om treien. Een spannende partij. Maar ja, het God in het keertje nog altijd om dat laatste bordje. Treien spullen zuid. En dat partij van Menno van Swieten. Ze zullen het absoluut net op. Ja, maar Menno die zien en maat nog eventjes optept. Ze zien in elk geval op het paddel is wel mij 4 om treien. Achter zien het partij van Remmel Bauma. En ja, door de partijen van het veld, oftewel verwacht je nog de noemers 4 en 8 partijen van Martin Westma, Paul Dijkstra, die moeten nog op het veld te schienen. En in dit eerste is de eerste opslagbal van Remmel Bauma Boeten, oftewel de partijen van Menno van Swieten, schiet in dit eerst, maar steen het wel voor.
0: Dankjewel Klaas. Het volgende nummer, dat gaat over een vrouw die haar man probeert te verleiden, gebaseerd op een echte bankmedewerkster en een jonge fan. Ja, de echte fans die zullen weten welk liedje er nu komt. Dolly Parton met Jolene.

Ja, hier ook op Omroep Zilt een eerbetoon aan Dolly Parton. Jolien was dat. Sportclub Franeker heeft na 3 jaar weer een eerste vrouwenteam. Het elftal kwam tot stand na een oproep via sociale media en de doorstroming van speelsters uit de meiden onder 20. Een deel van de vrouwen speelde de afgelopen jaren bij Tjom, maar is nu teruggekeerd naar Franeker. Volgens initiatiefneemster Aukje Keuken hoort een vrouwenteam bij een groeiende vereniging als Sportclub Franeker. Het elftal bestaat vrijwel volledig uit speelsters uit de stad. De ploeg won haar eerste oefenwedstrijd, maar verloor de bekerwedstrijd tegen Zeerobben Ruim. Trainer Geert Kuiken verwacht een zwaar seizoen omdat de derde klasse bij de vrouwen is verdwenen. Een plaats in de bovenste helft van de competitie zou daarom een uitstekend resultaat zijn.

0: We hebben aan de lijn Martine Miedema. Die was gisteren aanwezig bij de korfbalwedstrijd KV Spannum tegen WVW Manchem. Martine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt een spannende wedstrijd gezien, of misschien ook niet?
1: Ja, zeker. Spannende wedstrijd. Ja, we hebben gisteren tegen WVC gespeeld uit Manchem. Dat is altijd wel wat derby van deze omstreken. En Spannum ligt helemaal breed niet zo ver van Manchem vandaan. En zijn beide wel wat clubs die aan elkaar gewaagd zijn. En wij begonnen eigenlijk hartstikke goed. Stonden zo een paar doelpunten voor. We hadden het verschil wel wat op 3-4 doelpunten de hele eerste helft. Dus dat ging hartstikke goed. Alleen in de tweede helft overkwam ons eigenlijk een blessure bij een heer. Bij Spannum zijn we niet in de selectie heel breed. Dus dat hebben we weten op te vangen. Maar daardoor kwam het spel een beetje stil te liggen. Dus scoorden we niet zo heel veel meer. Dus had de tegenstander WVC wel weer wat meer kans om dichter bij ons te komen. En ja, dan komt het derbygehalte wat naar boven, denk ik. Dus werd het wel wat meer een fysiek spel van beide kanten. En helaas hebben we toch op het einde met één doelpunt verschil weten te verliezen.
0: Oké, maar jullie zijn net begonnen met de competitie?
1: Ja, gisteren was de eerste wedstrijd.
0: Dus wat dat betreft nog kansen zaten om de punten binnen te halen. Hoeveel wedstrijden is die competitie?
1: Wij spelen tot oktober. 10 oktober hebben we in principe onze laatste wedstrijd. We hebben een kleine veldcompetitie in het najaar. Dus we hebben 3 tegenstanders die wij in een uitwedstrijd tegen spelen en een thuiswedstrijd. Dus wij mogen het nog opnemen tegen Lintjo en Olympia.
0: Oké, en waarin verschilt nu het veldkorfbal met het zaalkorfbal?
1: Ja, dat heeft best wel veel verschillen eigenlijk. Gisteren moesten we bij WVC op gras. Ik weet dat Lintjo en Olympia beide kunstgras hebben. Wij hebben ook gewoon gras. Dus dat is de ondergrond die dan al wel verschillend is. Gisteren was het op zich wel heel mooi weer. We hebben geen regen of iets gehad, maar waaide het wel heel hard. Dus daar heb je dan toch wel wat meer last van dan wanneer je in de zaal speelt.
0: Ja, en wat is het niveau waarop jullie spelen?
1: Wij spelen tweede klas.
0: Tweede klas. En je hebt dan hoofdklas, eerste klas, tweede klas? Moet ik het zo zien?
1: Ja, en hoofdklasse. En klopt. Ja.
0: Oké. Ja. Goed. Nou, heb jij verteld wat je wilde vertellen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, nou, zeker.
0: Oké.
1: Ik weet niet of jullie nog meer willen weten, maar zo hebben we alweer even een stap gemaakt, denk ik.
0: Hartstikke mooi. En ik hoop je binnenkort weer te treffen hier bij Ziltemiddag. Dankjewel, Martine Miedema.
1: Graag gedaan. Hoi, hoi.

0: en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Siltemiddag. Omroep
1: Silt. Ja, wij zaten hier in de studio doodstil te luisteren naar Il Silencio 2.0 van Hans Volkert. Wij gaan naar Henk Campenius bij het kaatsen in Bolzwart.
2: Ja, nog steeds de nummers Sergeant Song op het field. Louise Kral, Jeska Terpstra, Jeanette Winiacin, het bedoel van Larissa Smink, Corrie Kronenliek en Senne Itzardi. Ja, het weer spullen in de league en dan is het op de Sergeant League Jeanette die de bal vliegend werd eruit zien. Die bal gaat een heel lang door de boppen heen. Dat betekent de 3-12 voorsprong van de partij van Louise. En vervolgens is het zo uiteindelijk op 3-12 en 6-12 zitbal van Louise en dat betekent 4-12. Ja, en dan wordt het 4-12 en dan gaan we op een nou dat Song de eerst daarin pakt het partij van Louise een zwaar voorsprong. Maar ja, Corrie passeert de keertse en Larissa die behoort de keertse. Dat betekent Sarge League. En dan is het uiteindelijk Corrie die de keertse weer te passeren. En daarmee wordt het dus 4 om het draaien. In voordeel van Peru van Louise Kral. En de Peru dus van Larissa Smink, Corrie Kronik en Senne Itzardi. Ja, en nu ben we dus bezig met het aardste eerst. En dan is het ondertussen dat het krijgt 4-12. De bal gaat weer vanuit de perken Senne en Corrie. En we hebben dus 4 om het draaien. En 4-12 onder de telegraaf hier. En dan is daar Louise Kral die de doorslag weer verzwaren. Zij het de touwtjes op dit moment even in handen. Ze staan op 4 om het draaien voor en 4-12 voor. En dan is het daar nog naar Louise om die bal op naaien richting het perk van Corrie Kronik voorin. Dan is Senne Itzardi achterin. Dus die wordt een shame wat Louise nodig heeft. Komt de bal achterin bij Senne Itzardi. En dan komt er een keertje te lezen op wat zelf wijzen. Ja, zowat op de helft van de middellinie en de voorlinie. Het gaat om het tweede finale plakje. Hier in Bolzwart, want het eerste finale plakje is al in handen van Rudy Kronik, Lisanne Skaringer en Noah Elzinger. Ja, wie zou het zien komen, dat mogen we nog even aanwachten. 4 om het draaien, 4-12. Nog een keertje in het tussenspel en dan is daar een Jeanette Winje die doorslag verzwaart in mooi. En de ziet er natuurlijk van Louise Krol en Jeska Terpstra. Zien wat Jeanette daar een dwang geeft. Perks die er op een kleed voor, Corrie en Senne. Het is Jeanette, zij neemt natuurlijk even haar tijd. Stijn dus het touwtjes op dit moment even in handen. Zien wat zij uit de heuvel moet dus komt Maya Rollen en stuurt de bal nog voorin bij Corrie Kronik. Ja, die had hem goed uit en dan gaat het al die jaren. Krijgt goed bij Jeanette. Komt een tweede keer te lezen. Dat betekent in ieder geval waar even Radio van Opslag. 4 om het draaien en 4-12 onder telegraaf hier in Bolzwart.
1: Dankjewel Henk. We gaan door met Lionel Richie. Hello.

0: Lionel Richie met Hello. Wie door Franeker loopt, komt de geschiedenis bijna overal tegen. In oude gebouwen en straten, maar vooral ook in de verhalen van de mensen die er woonden en werkten. Het historisch centrum Franeker probeert die verhalen te bewaren, te onderzoeken en om door te geven. Maar wat valt er eigenlijk nog te ontdekken over een stad waarvan we denken dat we de geschiedenis inmiddels wel kennen? En hoe zorg je ervoor dat die verhalen niet verloren gaan? We praten hierover met Arjo Hillebrand, voorzitter van het historisch centrum Franeker. Arjo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jack.
0: Wat is het historisch centrum Franeker precies en wat willen jullie voor de stad betekenen?
1: Ja, de Stichting Historisch Centrum Franeker, in de notulen staat dat de Stichting Historisch Centrum Franeker heeft een doel, het verzamelen, bewaren en publiceren van informatie over en het aankweken van belangstelling voor de geschiedenis van de stad Franeker. Dat betekent dat we eigenlijk heel breed de geschiedenis van Franeker voor het voetlicht willen brengen. Sinds 2019 bestaan wij en je hebt bijvoorbeeld een museum dat is meer het algemene verhaal, maar wij willen de verhalen van de mensen willen we graag publiceren.
0: En welke bijzondere verhalen of voorwerpen uit de geschiedenis van Franeker verdienen volgens jou veel meer bekendheid?
1: Nou, bijvoorbeeld waar we nu ook al wat mee bezig zijn, het verhaal over het psychiatrisch ziekenhuis, het volledige verhaal, dat ontbreekt eigenlijk nog een beetje. Er is ooit een mooie documentaire over gemaakt door Omroep Friesland, maar wij willen er eigenlijk in de toekomst een permanente tentoonstelling over maken. En dat is eigenlijk voor de komende tijd, de komende jaren eigenlijk, waar we iets permanents voor het psychiatrisch ziekenhuis. Het is natuurlijk een belangrijk onderdeel geweest van de geschiedenis en nog steeds. Van de geschiedenis van Franeker.
0: Oké, en hoe komen jullie aan nieuwe informatie over de geschiedenis van Franeker? In hoeverre spelen inwoners daar ook een rol bij?
1: Nou, kijk, de meeste info die we tot nu toe hebben gekregen komt uit de verzamelingen van amateursverzamelaars. Zoals Kreger bijvoorbeeld, of Bergema, of Anema. En er komen ook mensen langs met hun persoonlijke archieven, zeg maar. Dus dat is eigenlijk waar we de informatie tot nu toe weg hebben. Natuurlijk gebruiken we ook alle gegevens uit de archieven in Franeker. We hebben in Franeker een heel mooi, goed bewaard archief. En daar halen we heel veel gegevens uit. Daarbij proberen we de bezoekers, maar ook, we hebben ook een hele mooie Facebookpagina. En daar proberen we iedere dag een bericht op te zetten. En daar komen vaak wel reacties op. En bijvoorbeeld, we zijn volgende week open, Monumentendag zijn we open. Met agrarische dagen slaan we met een kraam. Dus zo proberen we een beetje aan de mensen in de spotlight te komen. En dat we van de mensen dan weer gegevens krijgen.
0: Oké. En dat is ook een beetje mijn ervaring als je het hebt over geschiedenis. Het zijn toch vaak de wat oudere mensen die dan daarvoor belangstelling aan de dag leggen. Maar merken jullie nu ook dat jongere mensen geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Franeker? En zo nee, hoe proberen jullie hun dan te bereiken?
1: Ja, nou, de bezoekers zijn over het algemeen oudere mensen. En uit zichzelf zul je met jongere mensen moeilijker contact maken, zeg maar. Dus we moeten de jeugd opzoeken. We doen dat via een scholenproject. Daar proberen we de jeugd van de groepen 7 en 8 ieder jaar of naar het historisch centrum te krijgen, of dat we naar de scholen gaan. En dan geven we les over de geschiedenis van Franeker.
0: Okay.
1: En op school heb je vaak de geschiedenis van Nederland, hè, Willem van Oranje, de Slag bij Nieuwpoort enzovoort. Maar we willen proberen om de jeugd ook te laten merken hoe geweldig mooie geschiedenis Franeker zelf heeft. En dat krijg je heel vaak op school niet in onderwezen, zeg maar. Dus dat is, misschien krijg je door die belangstelling te kweken ook wel dat je in de toekomst, als we wat ouder zijn, dat vrijwilligers worden van het HCF.
0: Ja, laten we dat hopen inderdaad. Ja.
1: Ja, en daarbij hebben we in de bibliotheek, en dat is natuurlijk wel iets waar de jeugd wel vaak komt, hebben we een HIP, dat is een historisch informatiepunt. Dat wordt op 8 oktober officieel geopend. En daar hebben we om de 3 maanden een expositie over iets, over gebeurtenissen in Franeker. En kijk, als daar veel jeugd komt om een boek te lenen, en ze zien dat, er zitten vaak filmpjes bij. En op die manier kunnen we de jeugd er ook bij betrekken.
0: Oké, Arjo, dankjewel voor deze toelichting. Als mensen meer informatie willen opzoeken, dan gaan ze naar www.historischcentrumfraneker.nl, waarop allerhande informaties, foto's van panden van personen is te vinden. Arjo, dankjewel voor deze toelichting.
1: Ja, niks te danken. Dag.
0: En we gaan direct door naar Frans Lutz in op de Schelling, moet ik zeggen. De tweede helft is alweer onderweg, neem ik aan.
2: Ja, 49e minuut. De Schelling schiet net namens Bent Hegeren de 3-2 binnen. De aansluitingstreffer. De Schelling drukt wederom. Maar ja, ook alweer één mogelijkheid voor Blauw-Rood. Weer uit een counter. Dat is het enige spelbeeld wat zij laten zien. En de Schelling blijft wel voetballen. Maar ja, we zijn helaas niet echt de bovenliggende partij meer. Zijn we nog in de uitzending?
0: Ja, we zijn in de uitzending. Sorry, er ging even iets mis. Sorry.
2: Oh, nee. Oh, nou claimen ze een penalty, blauw-rood. Maar goed, leidende scheidsrechter geeft geen panel. Was ook in mijn ogen geen panel. Maar ja, je kunt het altijd proberen natuurlijk. Ja, het is wederom hetzelfde beeld. Schelling heeft wel de bal. Maar ja, zou ook nog wel kunnen hoor. Want Schelling speelt nu voor de wind. Dus,
0: ja, en ze hebben nog, even kijken als ik zo kijk, een dik half uur.
2: Ja, 50ste minuut staat er nu op het scorebord. Dus ja.
0: We hebben nog, jullie hebben nog even. Hè?
2: Ja, ik heb de hoop nog niet opgegeven.
0: Oké. Heb je verder nog dingen te melden, Frans?
2: Nou, op het moment even niet.
0: Even niks. De wedstrijd die kabbelt niet voor, ja, denk ik. Maar er zit wel wat spirit in, denk ik, hè?
2: Ja, er zit best wel spirit in. Nu werd er ook buiten spel gevlaagd. Maar de scheidsrechter is er wel een beetje klaar mee met de grensrechter.
0: Ook. Ja, dat heb je heel vaak met clubscheidsrechters, hè?
2: Ja, voor de rust hadden we een ander. Maar nou hebben we de elfde leider, die jongen. Die staat ook al een beetje bekend als het niet altijd even eerlijk. Dus ik denk dat scheidsrechter denkt, nou, laat maar even.
0: Oké. Hey Frans, we gaan afsluiten. De verbinding die werd even wat minder. We komen straks uiteraard weer bij je terug. We stappen nu over naar Klaas Posma in Pinjum.
3: Ja, Babieri. In Pinjum krijgt een werkelijk fantastische partij, jongen, op de eerste partij bij 12 list. Tussen het betoer van Remmel Bauma en Menno van Schieten. Ja, dat betoer van Menno van Schieten, het betoer dat domineert het hier in het Keertse Dien en Roost, eerste prijs op Hellet. Ze kan met treien maar niks achter. Hel je op, ontraaien eerst gelijk. Dan wordt het 4 om het treien voor het betoer van Remmel Bauma. Het wordt 4 om Fjouwer. En dan is het 4 om Fjouwer en 6 gelijk. En stipt het retour van Menno van Schieten dus op het deer. En dan is er net al te dikke Keerts. En ja, dan is het toch dat Keertsfenomeen, Steni-fenomeen, die de bal overneemt. En dan is het Jorre Lars van Beem, die zijn opslagbal net geweldig rekkert. En dan is het Tjesse, die het in de tussenspeelde bal weer omslaat voor de Keerts. En dan is het 4 weer in de league. En dan viel hij eigenlijk al weer een beetje omkomen. Dan loeken die man hem alsnog over de streep. Toch sterkopslagwerk is het Menno van Schieten niet voor 6 punten zwaar in het laatste eerste. Het wordt nog wel 6-2, maar op 4 weer zo liek en 6-2 is het Tjesse Steenstra die de partij uitmaken voor de bal op de veestenten te slaan. En dat betreft de man zien achter de man zien op het deur, maar redden het doks weer op. En winnen dus op 4 weer zo liek en 6-2. En steen dus aan in de hele finale, het in het vertoer van Johan Sipma. Dat laat al je nog voor de partij krijgt dienen, dus ja, dan krijg je even pauze. Zorg ik nou naar de street om de premie op neer. Die kort dus in de vertoeren van Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten aan de ene kant en Matten Bergsma, Hans Wassenaar en Erwin Sielstra aan de andere kant. Nou, die partij is al even wanden. Het is 2-1 op dit stuit in het voordeel van het partij van Paul Dijkstra. En die man stond in dit eerste ik mij zei, zwaarst in ze voor. Ja, dat partij van Paul Dijkstra, de degelijk ietszelfde die man. Ze maakt je net een soort fouten en dan kun je een heel eind komen in het keertje. En ja, de winnaar van deze partij had dus aan het steende noemer en pleegde voor de finale en de verliezer het niks. Zo simpel lijkt het. 12-6-2. Al jullie in het voordeel nog van de vertoer van Paul Dijkstra. Nou, ik neem even een opslag bij al mij van Matten Bersma. Hij mat het perk van René de Haan en Lars Pieter van Straten bestoken. Hij docht dat net goed. Hij mikt de bal eruit. En dat betekent dat het vertoer van Paul Dijkstra hier mij treien meer voorkomt in de strijd om de premie op neer. En ben we dus in afwachting aasen van de hele finale tussen de partijen van Johan Sipma en Menno van Schieten. Dat door het ding dat nou al een minuut het zien dat ik het hier heb. Want ja, die horen partij is krek dien. Man mij even naar de masseur en een hapje eten. In elk geval, we binnen hier in Pijm Dwande mij de strijd om de premie op neer. En in afwachting van de hele finale.
0: Dankjewel Klaas. We gaan voor het nieuws nog snel eventjes over naar Henk.
4: Ja, dat ken nummers Sajje Zon, Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winiaston, Sinoer Larissa Smink, Corrie Kroniek en Senne Itzardi. Wie vier jaar om het draaien, dan wil ik vier jaar om het draaien en Sajje Zon. Is die Jeska boven, dat betekent vier om het draaien. Ja, wie krijgt op vier om het draaien en Sajje Zon. Prachtig uithaal van Corrie Kroniek en dat betekent vier om het jaar. Het wordt er uiteindelijk vier om het jaar en Sajje Zon. Stel je net Winia die een prachtige zitbal plaatst op het perken van Corrie en Senne. Dus de finale gaat hier aarzen tussen nummers 1 en 6. Rudy Kroniek, Lisanne Scharinga, Noël Elzinga, Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. En de strijd om het reprise opnieuw gaat straks tussen Gerbrug Koster, Rix Blanca, Noël Hiddinga, Sint-Proof van Larissa Smink, Corrie Kroniek en Senne Itzardi.
0: Dankjewel Henk. We hebben nog 3 minuten voor het nieuws. En ik denk dat het handig is dat we een stukje Michael Jackson nog eventjes draaien. They don't care about us.

Dit was het tweede uur van Ziltemiddag. Straks het laatste uur van vandaag met nog meer muziek, sport en actualiteit uit de regio. Blijf bij ons, we zijn zo weer terug.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. Gisteravond werd in een woning in Middenbeemster een dode vrouw aangetroffen. De ontdekking vond plaats tussen 8 uur en 9 uur. Een man uit Middenbeemster meldde zichzelf bij de politie en werd vervolgens aangehouden. De politie doet onderzoek en wil niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Een 26-jarige man met de Belgische nationaliteit is vrijdag in Amsterdam gearresteerd als nieuwe verdachte in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Eerder werden al 34 verdachten aangehouden, van wie er 2 zijn vrijgelaten. De groep wordt verdacht van moord of doodslag op beveiliger Barry Leenders. Het kabinet overweegt het vuldoel voor gasopslagen te verlagen van 80 naar 65%. Minister Van Veldhoven stelde in WNL op zondag dat dit veilig is, omdat de gasopslagen momenteel al voor 50% gevuld zijn en er extra LNG-capaciteit beschikbaar is. Het Groningenveld blijft wel gesloten. De overstromingen in Nepal en Tibet hebben 1384 doden geëist, 1341 in Nepal en 43 in Tibet. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen. Er zijn nog bijna 5000 vermisten in Nepal en meer dan 500 in Tibet, waaronder 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. Tot slot het weer.

0: aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Nieuws, sport en muziek. Jacques de Vries.
2: Dit is Ziltemiddag op Omroep Zilt. We zijn aangekomen in het derde uur van vandaag. We gaan verder met nieuws uit Waardhoeken, Harlingen, Vlieland en Terschelling. Sport en natuurlijk muziek om de middag. Straks heel goed af te ronden. Fijn dat je nog steeds luistert. We gaan direct over naar Frans Lutz op Terschelling. De stand was 2-3 in het voordeel van Blauw-Rood. Is dat nog steeds zo, Frans?
3: Nee, 3-3 ondertussen. Terschelling is nu wel bovenliggende partij. Speelt ook wat beter en... Ja, ze zijn net op drie, in de 60ste minuut op 3-3 gekomen. Ze maken nu 4-3, maar de grensrechter had al geplaagd en de scheidsrechter hebben dat al gefloten. Ja, het spelbeeld is dus wel weer gekanteld. Alleen ja, blauw-rood blijft best wel gevaarlijk vanuit counters, maar voor de rest dicteert de Schelling het spel.
2: Heeft nou de trainer in de rust ook een omzetting gedaan? Want het is natuurlijk wel knap dat je met 3-1 achter staat en weer terugkomt tot die 3-3. Zie je daar een verschil in?
3: Nee, blijven wel echt in hun eigen systeem spelen. Maar ik denk ook wel dat de trainer daarin gelooft. Dus ik denk dat hij gewoon gedacht heeft, met een betere aansluiting en een effectievere, betere passing wil hij toch bereiken wat hij bereiken wil. Maar ik denk dat hij wel het hele seizoen zo wil spelen, hoor.
2: En hoe lang... Wat zeg je?
3: Het is geen trainer van telkens systeemwissel. Hij speelt eigenlijk wel een vast systeem. Al enige jaren.
2: En hoe lang zijn jullie nu onderweg in die tweede helft?
3: Het is nu de 62ste minuut.
2: Kortom, nog een half uur waarin nog ontzettend veel kan gebeuren.
3: Ja, er kan nog best een heel spannend verloop van deze wedstrijd uitkomen.
2: Prima. Wij komen straks weer bij je terug, Frans.
3: Oké.
2: Prima, tot straks. Wij gaan door met Niall Horan. Nice to meet you.
1: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland.

0: Sinterklaas, hè? Nice to meet you, Niall Horan. Wij gaan weer eens een kijkje nemen in Pingjum bij de Herenkaatspartij, waar Klaas Postma voor ons aanwezig is.
1: Ja, ik zag naar de street om de premie op neer. Dat is dus de laatste partij van de twaalfde list. Die gaat tussen Paul Dijkstra, René de Haan en Lars-Pieter Verstraat. Nee, die keertjes in Matten Bersma, Hans Wassenaar en Erwin Silstra. En er zit het toer van Paul Dijkstra. Maar heb jou er meer voor? Op Trajan in de Science League die er een prachtige slag van Lars-Pieter Verstraat, die de keertje bijslag. Dat betreft jou er meer voor die man. Die ja, degelijkheid heeg in het vaandel hebben steken. Want die man binnen hele dag degelijk. Met name Paul Dijkstra is zo'n degelijk opslager. Het is net al je spectaculair, maar dat doet het heel net. Hij had amper een bal boeten. Hij brengt zijn stalje in en dat is winst voor een opslager. En ze maken nog het echt prima trouwens. Dus stier ze mij jou om hier voor het zien op het doel van Maarten Bersma om een plakje in de finale. De winnaar die plaatst hem voor de finale. En dan houden we aan de hele finale. Die mag nog uiteindzetten tussen de partoeren van Menno Verschieten en het partoer van Johan Sipma. Ja, dat partoer van Menno Verschieten. Vier achter dus op het twaalflist op het deer. Maar dan uiteindelijk komen die man dan weer als winnaar van het veld. En dat is echt een kwaliteit. Ze doen dat uiteindelijk in een hele spannende partij. Uiteindelijk dags nog nadat ze vier achter stien en ik op het deer stien van het partoer van Remmel Bauma. En dus zit die man andermaal in de prijzen, want ja, ze staan in de hele finale. Mag nog, die partij mag nog beginnen. Dat is die man die nog net op het field. Ik zie nog eventjes naar de partij tussen ja, de partijen van Paul Dijkstra en Maarten Bersma. Jouw Romier dus in het voordeel van het partijen van Paul Dijkstra. En ik had nooit het idee dat er keerzers van het field binnen. Ja, dat is inderdaad het geval. Het is even stil aan. Het partijen van Paul Dijkstra, die man zit nog baltje binnen een baltje verdrogen. En aan de andere kant zie ik alleen nog Erwin Sielstra in. Dat betekent dus dat Maarten Bersma en Hans Wetsma van het veld binnen. Waarschijnlijk vanwege een blessure of anderszins. Nou, dat wordt even net keert. Want de hele finale mag nog beginnen. En de strijd om de premie of neer lijkt stil. Maar het partij van Paul Dijkstra staat wel met jou nog meer voor.
0: Klaas, dankjewel. Wij gaan door met Heart of Mind van Bertolf.

0: Petalf, Heart of Mind. Het doet een beetje in de verte denken aan Neil Young, vind ik eigenlijk wel. Afgelopen week kwamen de voetbalclubs uit onze gemeenten in de wei voor de knock-out bekerwedstrijden. En hier volgende uitslagen. Zit aan de parochie Marm, dat werd een afgetekende 5-1 zege voor de thuisclub. Zeerobben Workum, dat werd 1-1. Deinem SSS 68, een echte derby. 2-1. Oude Siel Dronriep werd 2-2. Beetchem Veenwouden 0-2. Zwagenstein de Vooruit, dat moet echt een geweldige wedstrijd geweest zijn. Die eindigde in 5-4 voor de thuisclub. Franeker Harlingen ook een derby, 2-1. Minnescha AVC, eveneens een derby, 2-2. En Bellicum versloeg Oost-Littens met 4-0.
1: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Oh yeah. Dit is de Ziltemiddag.

0: Orchard Road, een iconisch nummer van Leo Sayer uit februari 1983. Wij steken nogmaals de Waddenzee over. We gaan op bezoek bij Frans Lutz bij de wedstrijd Terschelling tegen Blauw-Rood.
1: Ja, we zijn nog steeds 3-3. Terschelling is nu wel echt de bovenliggende partij. De energie raakte wat uit bij Bolzwart. De counters zijn ook niet zo scherp meer. Nu nog wel een corner voor Bolzwart, maar levert ze ook niks op. Terschelling heeft ondertussen een kans op 3-4 gehad. Ja, helaas nog niet de 4-3 opgeleverd. Voor de rest spelen ze goed. De trainer heeft net gewisseld. Een frisse linksbuiten erin. Deze jongen kan behoorlijk snel lopen. Dus misschien gaat dat de trainer de winst nog opleveren.
0: Ik vroeg me af, hè, die spelers van die uit Bolzwart en misschien ook wel de andere clubs, komen die nou de avond van tevoren op de Schelling of gaan ze 's ochtends op de snelboot?
1: Nee, ze zijn nu vanmorgen met Friesland gekomen. En de eerste elftallen doen dat meestal wel, want ja, daar gaat het toch echt wel om de prestatie. Maar ik moet eerlijk zeggen, ons tweede speelt wel vaak op zaterdagavond.
0: Oké, okay, ja, want ik kan me nog herinneren dat ik vroeger, toen ik nog voetbalde, ook wel eens op de Schelling kwam. Ja. En dan gingen we zaterdagavond weg en ja, we kwamen er vaak niet met een overwinning terug.
1: Nee, er zijn wel wat ploegen hoor, die dat doen uit de vijfde klas. Maar die een beetje mee gaan doen om de prijzen, doen dat zeker niet. En de vijfde klas is natuurlijk, kijk, het zondagvoetbal wordt zoveel minder dat we zitten ook voor een gedeelte in Overijssel. Giethoorn zit er ook bij in, oh no. Ja. En het, Blauw-Rood mist. Wel weer een goede corner of een goede counter en gaat er net voor langs. Het kan nog alle kanten op in deze pot, zie ik wel.
0: Het kan nog alle kanten op. En ik had eigenlijk nog een vraag. Ik hoorde dat op Vlieland, daar gaat weer begonnen worden met voetballen. Het kwam daar heel veel voor dat tegenstanders die kwamen opdagen. Komt dat op de Schelling ook wel eens voor? Dat de tegenstanders denken van nou, laat dat tochtje
1: ja,
0: maar.
1: Ja, zeker bij de tweede helft toch wel.
0: Maar de eerste dus niet?
1: Nee, want daar heb je dan gelijk €250 boete en 3 punten de mindering. Hè. En kijk, dat is in de B-categorie niet. En Vlieland speelt met hun eerste geen A-categorie.
0: Ah, oké, okay, dat is het verschil.
1: Wij zitten er ook bij in. Dus dat is misschien, volgens mij moet die ergens rond 8 november is het, komen ze hier. Nou, dat is misschien ook nog wel een leuke pot om uit te zenden.
0: Dat gaat vast een leuke pot worden om uit te zenden. Ja. Frans, wij komen straks weer eventjes bij terug voor, ik denk, de slotfase van Terschelling.
1: Ja, we zitten nu in de 80ste minuut.
0: Prima, we komen straks nog even bij je terug. Dankjewel.
1: Oké, bedankt.
0: En wij gaan door met Sacrifice van The Weeknd.

0: Sacrifice the Weekend. We gaan weer naar Pingjum toe, naar de Herenkaatspartij. Klaas Postma, zijn er ontwikkelingen?
1: Ja, het had je eventjes stil. Hè. De partij om de premie of neer tussen de partijen van Paul Dijkstra en Martin Bertsma. Wie is jou om hier voor de partijen van Paul Dijkstra? Doe het partij even een paar minuten stil. Martin en Hans weer van het field, waarom weet ik niet, maar ze binnen weer waarom. En net alleen nog tot, ze ben net alleen nog waarom op het field, ze ben ik helder weer waarom in die partij. Wie is jou om hier eens achter? Inmiddels is het jou om het treien. Oftewel, de spanning is helder weer waarom op jou om. 2-6 league is er een prima slag van Erwin Sielstra die de keers pakt. En dus is het nou voor jou om het rijden. Man, hebben we dus wat van achterstand weer rondien. Ik zoek nou even naar een opslagbal van Paul Dijkstra. En dat docht hij prima, want hij dwingt Hans Wassenaar aan 2 keerslag. Fjouwer om het rijden is het in de strijd om een plakje in de finale. En als je inmiddels echt naar de hele finale, die is krek los, of krek, nou een minuut of tien denk ik, tussen de toeren van Menno Verschieten en Johan Sipma. De toer van Johan Sipma, ze woonde je verleden keer. De kenningsvries, de zilveren tulp, is in het bezit van Hendrik Kootstra. En die partij is nog net zo heel lang gewandeld. Daar hing het één woordje in de Telegraaf voor de toer van Menno Verschieten. En op zijn fjouwen pakken ze dat Rick Binnens maar de keert voorbij slag. Ja, dat partij van Menno Verschieten hiervoor dus een lange partij. 4-8 zit een partij van Remmel Bauma op het deer, maar uiteindelijk toch weer winnen en dat is echt een kwaliteit. Nou, in deze hele finale had ze het eerste bordje aan de hang. Zit de partij van Sipma, mij zei het waar voor, zocht ik naar een opslagbal van Menno Verschieten. En die trok Kabeljan Vlop daar werkelijk een heel eind voor te regen, oer de feestent te hinnen. Een fenomenale boppenslag en dat docht hij op zij waar. En dat betekent dat het in de hele finale eerst een geliek is. Oftewel, daar is het spannend. Op dit steunt hij in elk geval spannend in het begin van de partij. Bij de partij een bordje. Ik neem één opslag bij. Bal mij van Paul Dijkstra in de orenpartij. Die bal die komt achterin en ik denk dat er een keertje van komt. Ja, er komt een keertje van. Nou, daar is het fjouwer om het rijden dus voor het toer van Paul Dijkstra. In die hele finale is het op dit stuit eerst een geliek.
0: Dankjewel en we gaan meteen door naar Henk Penie. Henk Hempenius die nog steeds aanwezig is bij Gianna Dijkstra Buma Kaatspartij in Bolsward. Henk, kom maar in.
2: Ja, wij staan op het punt van begin, maar die finale tussen de partijen van Rudy Kroon, maar natuurlijk Lisanne Scaringa en Noah Helsinga, zijn partijen van Louise Krol, Jeske Terpstein, Jeanette Winia. Dat is die staat op het punt van begin, maar ik de strijd om de tweede prijs op neer, Gerbrugge, Koster, Marix de Blanke en Noël Hiddinga. Ze hebben hier nog een overslag. Zijn partijen van Larissa Smink, Mai Cardi Kroondik en Sene Itzadi. De laatste bal waren op Hinnen Werslijn. Rudy Kroondik stiet ondertussen een kleer op de boven. En als je zei, ja, die finale hier beneden. Zij maar als eerste de opslag. Verzwaring voor hun partoer. Richting het perk van Jeska natuurlijk en Jeanette. Steen op punt van begin. De vrouw die binnen kleed voor de hoorn. Giet hem heeg bij Rudy. En dan gaan we los met de laatste partijen van de dag hier in Bolsward. Zien wat er gebeurt. Die opslagbal neem ik voor maar even mooi. Dat is dan de eerste opslagbal hier in de finale. Bij de vrouw is haaklasse de Gianna Dijkstra Buma partij. En natuurlijk voor de eerste keer dit hier de verenigde naar Gianna. En ook komt de bal naar het perk daar. Die keert boeten. Dus we binnen los maar die finale. De eerste partij van de eerste bal van Rudy Gietersboeten. Op de voorkant ziet Gerbrugge Koster de kleer. Die komt ik mooi gewoon in. Ik die bal neem ik nog even mooi. Komt de bal voorin bij Cardi Kronik. Dit wordt een keerts van Delon. Dat betekent een keerts en een skinner 200 telegraaf. We binnen los in Bolsward.
0: Henk, nog even een vraag. Kun je iets meer vertellen over Gianna Dijkstra Buma? Want het was volgens mij toch wel een legendarische dame in het kaatsen.
2: Ja, het is een, natuurlijk een van de grootste keersters binnen het vrouwenkeersen eigenlijk. Ze waren helaas 48 hier, dus gisteren betreed, hier ziek. En ze is dus tweede in het puntenklassement van zo'n 104 punten. In totaal woont ze 169 eerste prijs, 64 tweede en 69 keer een treden hier. Waar trek je een keer koningin en het treden keer het Ierse puntenklassement op haar naam is groen. Ja, en dan ben je dus een hele grote niet. En samen mooi Afke het ze dus 100 treden. Eerste prijzen in de vrije formatie pakte. En ze begon al betiet op 14-jarige stond zij, leeftijd stond zij dus al op het hoogste niveau. Bij, toen je het naar geen hoofdklasse, maar toen je het dames eerste klasse, dat weer op dat moment het hoogste niveau binnen de vrouwelijke keersen. Dus ja, al met al een heel soort prijzen bij elkaar slaan. En dan is het natuurlijk net meer dan te wachten dat er op zo'n manier aandacht besteed wordt. Omdat deze partij hier in Bol zat. Dus vanavond is Gianna Dijkstra-Buma.
0: En ik neem aan dat dit niet eenmalig is, maar dat dit een traditie gaat worden.
2: Ja, dit is, het is de bedoeling dat het om deze Vrouwse Haakwasserpartij elke keer op deze manier te organiseren. Ze hebben eerst nog geprobeerd om 12 vrije formatiebetoeren hier in het terrein. Dat slagen kreeg ik net, dus ik ben benieuwd wat ze volgend jaar dwangen.
0: We gaan het zien en we komen straks bij je terug voor de slotfase van deze kaaspartij. We gaan door met Milo, You Don't Know.

0: Dat was Milo met You Don't Know. Het is 4:02. We gaan weer even naar de Schelling, naar Frans Lutz. Staat het nog steeds 3-3?
1: Het is nog steeds 3-3. Net de rode kaart voor Bolzwart. Een wedstrijder net over de middellijn gepakt van achteren. En de scheids was onverbiddelijk en gaf rood. Ja, ik sta hier bij de trainer van Blauw Rood. Die moppert en die schelt en die schreeuwt. Want het is absoluut geen rood. Ja, zo is ik het bekijken. Ja, ik ga hem dus inderdaad wel geven. Had ook met geel gekund, maar ja, scheids beslist, hè.
0: Ja, maar dat betekent wel dat de Schelling nu dus echt in, ja, sowieso in boventaal is. Maar dat betekent ook dat ze nog iets zouden kunnen gaan forceren.
1: Ja, maar nou ja, als 3-3 blijft, is de Schelling sowieso rond verder, hè. Die komen dan op dat, met dat ene doelpunt wat onze oosterburen gemaakt hebben in Bolzwart. Gaat ons de volgende ronde opleveren.
0: Ja, en hoe staat het dan met Bolzwart? Hebben die ook aan een gelijkspel voldoende? Of gaat er één over uit de pool?
1: Nee, er gaat één. Er zitten maar drie in de pool. Hè, omdat we met twee verschillende ploegen erin zaten. Er zitten maar drie in de pool, dus er gaat dan maar één gaat over.
0: Kortom, de lichten staan op dit moment redelijk op groen voor de Schelling.
1: Ja. Ja, de klok staat ook al een minuut of 2-3 op 90. Dus er zal niet zo gek veel meer bij komen. En dan, dan gaat de Schelling overleefd de ronde.
0: Oké, hartstikke mooi. Mocht het nog veranderen, dan horen we het graag van jou. Dit was jouw debuut bij Omroep Zilt. Hoe is het bevallen?
1: Ja, prima.
0: Mooi zo.
1: En, we gaan het vaker doen, ook voor de AVV. Want meestal spelen ze om en om. En ik ga vaak ook bij AVV kijken. Dus,
0: super.
1: Daar krijgen jullie ook gewoon verslag van.
0: Hartstikke mooi. Dan horen we jou dit seizoen veelvuldig op de zondag bij de Ziltemiddag. Frans, dankjewel. En tot de volgende keer. Wij gaan door met Briekebeck en Op Nij.

0: alweer wat warmer gegeven. Dat wat hij wil.
1: Op naar, dat was Briekebeck. De gemeente Waardhoeken verleent tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor georganiseerd vuurwerk. Burgemeester André van der Naardort heeft dat bekendgemaakt in een brief aan de bewoners. Sinds 1 augustus is het bezit en afsteken van consumentenvuurwerk verboden. Verenigingen en stichtingen kunnen wel toestemming vragen voor een georganiseerde vuurwerkshow. Volgens Waardhoeken is er voor de jaarwisseling 2026-2027 echter te weinig tijd om daarvoor goede regels op te stellen. Zo moeten er nog duidelijke afspraken komen over veiligheid, toezicht en de beoordeling van aanvragen. De gemeente begrijpt dat het besluit teleurstellend kan zijn, omdat activiteiten rond de jaarwisseling in verschillende dorpen en wijken een traditie zijn. In 2027 krijgen verenigingen, dorpsbelangen en wijksbesturen informatie over de mogelijkheden voor de daaropvolgende jaarwisseling.
2: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland.

0: Dit was Adele, Make You Feel My Love. Het was eventjes een beetje stilte voor de storm. Maar dat gaat ongetwijfeld veranderen als wij Klaas Postma aan de lijn krijgen voor de kaatspartij in Pingjum.
1: Ja, nou, ik ken de eerste finalist melden hier in Pingjum. Dat is de toer 8 van de list. Dat ben Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter Verstraeten. Want die winnen in de strijd om de premie of neer van Martin Bersma, Hans Wassenaar en Erwin Sielstra. Fjouwer meer zien die man voor. Het water of Wolfjouwer op het rijden. Maar het toer van Paul Dijkstra, de man zien er degelijk te keertsen. Maar ik gewoon hartstikke goed te keertsen. Alle rijden. Er valt niks boven te merken. En er valt ook niks op hun finale plakje moeten te merken. Ze pakken de winst op 4 van rijden. En zij Sjouwer in een zitbal van Paul Dijkstra. En daarmee pakken ze de winst, pakken ze een steen noemer en pakken ze hier in Pingjum minimaal een premie. Want ja, ze zitten in de finale. En dan mag ze al wachten, zien waar ze aan keertsen maar. Dat zien of het vertoer van Menno Verschieten of het vertoer van Johan Sipma. Dat is de hele finale, die is het wanden. Daar zit het truien meer voor het vertoer van Johan Sipma. Op 12 meer en 6 liet er een liedskeertje en moest Tjesse Steenstad weer een keer wanden. Maar deze keer weer Gabriel Jan van Pot, die de laatste keer resoluut voorbij sloeg. Dat betreft het Traiemien. Die Traiemien hing het ook nog steeds zo'n Telegraaf. En het bedoel van Sipma had ik een 6-12 punten voorsprong. Dus ik zocht even naar een opslagbal van Tjesse Steenstra. Die komt die Gabriel van Papta voorin. En dan is het Tjesse zelf die voor de keert weer te keren. Dat betreft Traiemien en 6-4 nog. Ja, dat patroon van Menno Verschieten, ze weten hier wel wat het is om achter te steken. Ze weten ook wat het is om op de deur te steken. En om alsnog te winnen. Dus dit zei het al hier nog niks. Maar goed, ze maakt op mij in de achtervolging. Steken er dus met Traiemien en 6-4 achter in deze hele finale. Nou, ik neem even een opslagbal mij van Tjesse Steenstra. Want Menno zei toch wel het paard. Op die Traiemien en 6-4 achterstand. Chill even, Sjan wat hij docht. Het keertsfenomeen. Het bit gemolen. Hij wen het in de riep. En hij docht het toch net goed, want hij miste het perk. En dat betekent dat het Fjouwermien is nou in deze hele finale in het voordeel van het retour van Johan Sipma. Zij hadden een mooie voorsprong opgebouwd. Maar ja, we weten uit die vorige partij, dat zei ik lang niet alles. In elk geval, het retour van Sipma stiert voor Fjouwermien, het retour van Menno Verschieten. Ze maakt andermaal in de achtervolging.
0: Klaas, wij komen straks weer bij je terug. We gaan direct door naar Henk Hempenius in Bolzwart.
2: Ja, dat is ik een ja, misschien wel een verrassende ontwikkeling. De nummer 1, Rudy Kronik, mooie Lisanne Scharing en Noël Elzinga. Ze zijn vliegend uit de startblokken gong zien Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Het eerste bordje op de 6-4, dan in de bal voor van Louise. Dat betekent 1-0 voor de formatie van Rudy Kronik. Vervolgens wordt het 6-gelijk. Ja, en dan is het de bal boeten van Kweesla van Jeanette Winia. Dat betekent een speelvoorsprong voor het bedoel van Rudy Kronik. Ja, ze gaan eigenlijk ook gewoon terug. Want ja, op een spul wordt het 2-gelijk. Het wordt Fjouwer-Twaar. En dan nog een bobbelslag van Noah wordt 6-Twaar. En dan krijgt Noah op Nij de bal achterin. Witter Wolver hier mooi. Dan gaat de bal weer een heel aan de bob heen. En zo stiet het bedoel van Rudy Kronik in mooie Lisanne Skaringen. Noah Elzinga stien op een skinne traai eerst een voorsprong. Tien het bedoel van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Laat nog een keer zien in het tussenspul. En dat betekent dat Jeanette Winia is in die opslag even verzwaar hier mooi. Aan de boorkant bindt de nummers 3 en Zoon. Dat is het bedoel van Gerbrig Koster. Maar Rix de Blanke en Noël Hiddinga zien hoe het bedoel van Larissa Smink, Cardi Kroondijk. En achterinje is het Shanna Itzardi. Ja, daar is het bedoel van Gerbrig vliegend uit de startbloggen. Ja, op de 6-2. De toer slaagt tot in het perk van Rix de Blanke. Dat betekent het eerste om de Telegraaf. Vervolgens wordt het 6-gelijk. Ja, en dan krijgt Noël Hiddinga de bal achterin. En die werd er wel hier mooi. Die bal gaat een heel aan de bobben heen. En zo stiet het bedoel van Gerber Koster. Ik op een spulvoorsprong zien het bedoel van Larissa Smeek. Nou is dat Larissa die de bal achterin brengt bij Noël Hiddinga. Ja, die werd er wel riem, maar die staat er even heerlijk te zien. En dan gaat die bal weer een heel lijn over de boppen heen. En trouw die bobbelslag van Noël, komen ze eigenlijk weer op de Schinner 6. Dus een spul en een Schinner 6 onder de Telegraaf. Op de voorkant heeft Jeanette Davinia ondertussen 2 punten weer weerom. Helemaal in een zitbal. En nu gaat de bal weer boeten. Ja, ze gaat het dus even om en om in dit bordje. Zitbal boeten en dat betekent 2-gelijk. Schinner draaien eerst en de 2-gelijk. En op de voorkant is het Larissa Smeken die de bal weer een keer achterin brengt. En dan, hoe, daar is het Corrie, die heeft de kans. Die breekt haar bij de handen aan touw eigenlijk die bal. die shit richting de boppen. En dan ja, slaat zij er krek naar in om die bal van de boppel in te keren. Dus dat betekent opnieuw een bobbelslag van Noël Hringa. En dan komt Erik dus en Schienentra heeft nog aan de Telegraaf. Oeh, nou gaat de bal tussen de handen terug van Louise Korrel. Komen daar twee keer te lezen. Schienentra is een steen zij achter. Twee gelijk aan de Telegraaf en twee keer in het tussenspel. En op de andere kant, ja, daar is het bedoel van Larissa Smink, wat ik echt in de achtervolging maak. Het is Sene Itzadi die nou de bal heug op achterin stuurt bij Noël Hinninga. En die stuurt hem voor naar de Jong. En dan luidt er wel een hele dikke keers. Ja, zij hebben dus op beide telegrafen, Jerien Bolzat, Schienentra is een hingen. Die is in het voordeel van proef van Roelie Kroondijk. En zij hebben een twaggeliek onder de telegraaf. Ze hebben twee dikke keersen al eens. Dus Roelie, zij zal de eerste keers verdedigen. Ten opzichte van het perk van Jeske Terpstra voorin. En Jeanette Winia achterin. Zullen ze zien wat er gebeurt. En hier komt Roelie Maharon in. Brengt de bal nog naar het perk daarvoor in bij Jeske Terpstra. En dan, oh, daar is het Noël, Noah. En dan is het toch, Louise Krol die er heel goed bij is. Nog in het tussenspel. Noah Jout had nog een kans. En dan krijgt die bal nog een stuitje. En dan, is het Louise die de bal weer te vinden. Daar maar komen zij op jouw auto. Daar is een Smink ondertussen de bal richting voorinse Richter Blanke. Die schept die bal onder de hors. En later weer een hele dikke keer. Dus twee dikke keer en ik daar. Schienentraai is in voordeel van Perdue van Gerber Koster. Zien Perdue van Larissa Smink. En natuurlijk Schienentraai is in voordeel van Perdue van Rudy Kroondijk. Zien Perdue van Louise Krol.

Joel Corey, X-Ray, X-David Guetta, als ik het allemaal goed uitspreek. Dit was Bad. De cranberry-oogst op de Schelling lijkt ondanks de droogte redelijk goed uit te pakken. Door het gebrek aan regen gingen wel bloesems verloren en stoten sommige planten hun bessen af. De regen kwam volgens de Schellinger cranberries echter net op tijd om grotere schade te voorkomen. Dit jaar wordt gerekend op een oogst van ongeveer 150 ton. De eerste 12 ton is inmiddels binnen. Cranberry-plukker André Lambrechts verwacht ongeveer 2,5 maand met de oogst bezig te zijn. Rond de herfstvakantie zijn de professionele plukkers waarschijnlijk klaar. Daarna worden de velden vrijgegeven en mogen toeristen zelf cranberries plukken.

Dit was het derde uur van Ziltemiddag. Straks het laatste uur van vandaag. Tenzij het kaatsen wat uitloopt. Dan gaan we gewoon nog eventjes verder naar 5 uur. Met nog meer muziek, sport en actualiteit uit de regio. Blijf bij ons. We zijn zometeen weer terug. Ja.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. In Kiev voerden de Oekraïense president Zelensky en zijn team gesprekken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een vredesakkoord. Europese vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland waren ook aanwezig. Witkoff en Kushner reisden per trein vanuit Polen omdat Russische luchtaanvallen landing in Oekraïne onmogelijk maakten. De ontsnapte serval Django uit de Koestraat in Tilburg is gevonden in de tuin van een buurvrouw waar hij twee kippen had gedood. De eigenaar lokte het dier met de gedode kippen terug in zijn bench. Het gaas van de kooi was na 7 jaar gaan roesten, waardoor de serval kon ontsnappen. Gisteravond werd in een woning in Middenbeemster een dode vrouw aangetroffen. De ontdekking vond plaats tussen 8 uur en 9 uur. Een man uit Middenbeemster meldde zichzelf bij de politie en werd vervolgens aangehouden. De politie doet onderzoek en wil niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Een 26-jarige man met de Belgische nationaliteit is vrijdag in Amsterdam gearresteerd als nieuwe verdachte in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Eerder werden al 34 verdachten aangehouden, van wie er 2 zijn vrijgelaten. De groep wordt verdacht van moord of doodslag op beveiliger Barry Leenders. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het

0: Vanaf met het laatste nieuws uit Waadhoeken, Harlingen, Vlieland en Terschelling. Sport en natuurlijk muziek om de middag goed af te ronden. Fijn dat je nog steeds luistert. We gaan meteen door naar Klaas Posma bij het herenkaatsen in Pingjum.
1: Ja, ik zag naar de hele finale hier in Pingjum, die toch nog wat spannend is. De hele finale die gaat hier tussen de partoeren van Johan Sipma en Menno van Swieten. Het weer 5 om 1 voor de partoer van Johan Sipma. Het wordt 5 om 2, dan wordt het 5 om 2 6 vrouwen. Dan denkt Johan Sipma dat hij een sitbal al heeft en dat de partij uit is. Maar de karmaster jouw de bal boeten. Ik ken het hier vanuit de zee, kan net zijn dat die bal nog in of uit weer. Maar in elk geval de karmaster jouw de bal boeten. Dan is het 6 gelijk. Dan moet Johan Sipma weer opslaan. Dan slacht het perk de bal uit en dan krijgt Sipma die bal hier in het tussenspel. En dan denk je, hij kan hem weer omslaan in het perk. Hij kan een liefste keer scoren, maar hij rekt die bal totaal verkeerd en regelt hem in één keer over de cilinder van het veld in. Twee retour en dan is het 4 van treien. Inmiddels is die 4 van treien uiteraard nog steeds zo net als Jaap. Maar stiert het retour van Johan Sipma andermaal op 12 punten van de winst. Want het is 4 van treien en skinner size. Ja, het perk van Popta en Koosstra regelt er even een peerbal naar binnen. Maar ja, Tjesse Steenstra, hij steekt door een opslag. Hij is net van doel om belierste Jaan. 4-3 is geen 16 man naar achter. Ja, je zoent toch steeds, het moet een keer ophouden. Ze hebben Vliene Wieke in Huizum op het DST en Eindachter alsnog woen. In de omloop je voor Eindachter op het DST en alsnog woen. En nu steekt ze andermaal op het deer. 4-3 is 6-2. Je zoent steeds, het is toch een keer gebeurd. Mij dat partoer ze zelf toch echt een keer verliezen. Maar goed, het is het partoer van Johan Sipma die het nou nog 12 punten neder hadden. En ja, het weer 4-3 is Tjerne Sijs. Dan is het de sitbal van Tjesse Steenstra. En nu dwingt hij Gabriel van Pop dat aan een kweerslag. Dus het is nog steeds net uit. Ik bloot er maar eventjes bij. 4-3 is Sijs Vjouwer. Ja, het is een fenomeen, die Tjesse Steenstra. Hij docht het toch wel eventjes, even het vingerkijk omheen. Hij is net van doel om die nederlaag, om bij een nederlaag wel te lezen. Hij had nou die skinner size achterstaan, we hebben omdacht dat size Vjouwer. Nou, 4-3 size Vjouwer, andermaal had het retour van Sipma 12 puntjes neder voor de overwinning in de hele finale. Nu krijgt Gabriel van Papten de bal voorin. En is het de bal dan Boppen? Ja, de bal is Boppen. Die zit trouw, de bal zit trouw en dan is het Rick Minnesma die de bal tint te keren voor de line. Maar de karmaster zei door rekkers te line en Jenko Sipeda, de scheidsrechter, die neemt het tegen oor. En dat betekent dat het vertoer van Johan Sipma dan uiteindelijk dags wint. Hier op 5 om draaien en 6 jouwer van het vertoer van Menno voor Schieten. Dat vertoer moet dus nou tevreden lezen met een tweede prijs. En krijgen we haast een finale tussen Paul Dijkstra, René de Haan en Lars-Pieter Verstraeten. En het vertoer van Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Koosstra. Zij woonde een keer verleden hier. Hendrik Koosstra waard je kening. Hij is nog steeds in de bezit van die Koningsprijs. Nou, de man jouw mekoor Noen Haan. We hadden een prachtige hele finale, jong. We zullen nu een 20 minuten tot jouw de pauze krijgen. En dus aarzen de finale in Pingjum tussen het verdoen van Paul Dijkstra en Johan Sipma.
0: Spanning ten top in Pingjum. Hoe is dat in Bolsward, Henk Hempenius?
2: Nou, denk je het even oors, want beide partijen gaan aardig in je kant door. Zat het in ieder geval op dit moment, dan liep het nog kwijt zijn. Iets uit die de bal achterin. Ken Riks daar wat mooi, ja, Riks Blank. Ken daar wat mooi. En die retourneert de bal tot in het perk. En daarmee komt het bedoel van Gerbrug Koster. Ja, die pakken even goed terug door die retourslag van Riks de Blanke. Tot in het perk pakken zij bij de Skinner Sijs. Stond de Skinner Traai eerst voor, dan werd het Sijs 2. En dan werd het uiteindelijk 4 om 1. Het wordt zelfs 4 om 1. Want Riks die ja, uiteindelijk de bal keert voor de keert op de 4 om 1 en de Sijs 2. En daarmee ja, pakken zij dus als eerste het vuurde bordje. Het is ondertussen 5 om 12 worden, wat op 5 om 1 en 0-6 weer een prachtige sitbal van Sani Tsadi. En dat betekent dus 5 om 12. En die 5 om 12 heet er nog steeds. In het voordeel van Gerbrug Koster, Rick Blanke en Noël Hiddinga. Dan mocht Noël de opslag even verzwaren, dat had net goed. Die bal gaat boeten. En ze hebben dus 5 om 12 en 6 om 12. Alles wel in het voordeel van het bedoel van Gerbrug Koster. En dan de finale tussen de nummers 1 en 6. Bedoel van de Rudy Kronendijk, maar natuurlijk Lisanne Scaringa en Noël Elsinga. Zij staan de touw stevig in hand. Zijn bedoel van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Schinnen traaien eerst een sitbal van Louise op de 6 2. Betekent traaien. Maar ja, vervolgens is Lisanne boven op de traaien en de 6 2. Dat betekent 4 om 1. En nu is het, ondertussen is het zelfs 4 om 1 worden. Op 4 om 1 en 6 2. Prachtige sitbal van Noël Elsinga. En dat betekent 4 om 1 en nou twaalf. De Telegraaf of jouw het waar. Wel in het voordeel van het proef van Louise Krol. Ja, dat zijn maar in de

0: Waren 4 meter en 4 waren al voor. En op de andere kant komt er een keers te listen in het tussenspel. En dat betekent dus dat we even een ruile mooi van opslag. Giet de formatie van Larissa Smink giet richting de opslag. En laat er een keers ja, om en bij de middellijnen. Dus net een al te dikke keers. En dan ziet Maya zijn iets uit die die opslag verzwaaien. Louise Kral is onderwijs naar die opslaglijn. En stuurt de bal voorin bij Lisanne Scaringa. En derde ziet op het goede plak, op het goede moment. Jeanette Minia, zij keert de bal voor de keers. En daarna komen zij op de zoistwa. En binnen mogelijk in voor haar Padoer om een 12 bootje te pakken. Maar de 4 Minia die is in het voordeel van Padoer van Rudy Kronik. Nou is de rechtste Blanke die de bal voorin krijgt. Ja, die kan de keers net voorbij. Want daar ziet Larissa Smink op het goede plak op het goede moment keert de bal voor de keers. En daarmee wordt het dus nog 4-2 en 6-4 onder de Telegraaf. Alles wel in het voordeel van Pedro van natuurlijk Gerbrecht Koster. Ja, die stem 4-2 en 6-4 voor. En dan is het op de andere kant is het Louise Kral. Ze ziet op het goede plak in het tussenspel keert de bal voor de keers. En daarmee komen zij dus op een 4-2 achterstand nog. Nou is Sennie Tsari die mocht de bal opslaan op die 4-2 en die 6-4. Doet dat net goed. De bal gaat boeten. En zij is dus de laatste vrije formatiewedstrijd. De tweede prijs daarvan. Hier van de Geana Dijkstra Bumelpartij. Die gaat dus naar Pedro van Gerbrecht Koster, Rick Blanke, Noël Hiddingen. Ze winnen op 4-2 en 6-4 van Pedro van ja, Larissa Smink, Corrie Kroniek natuurlijk en Senne Itzadi. Dat is een partij die het ondertussen nou doen is. Op de andere kant is het dus 4-2 worden. Louise Kral, ze stiet op naaie kleren om die opslag te verzwaren. Brengt de bal voorin bij Lisanne Scaringen. Dan komt er een keert te lezen. Dus in je keert, 4-2 en natuurlijk die keert in het tussenspel en de tweede prijs die de boetenslag van Sennie Tsari gaat dus nooit bedoel van Gerbrecht Koster, Rix Blanke en Noël Hiddinga op de 4-2 en de 6-4. En dat betekent dus dat er geen prijs of vast uitgedeeld wordt. Kan. Wie er maar de kruis van trok gaat, dat maken we nog even een actie. Het is op dit moment hier 4-2 nog wel in het voordeel van bedoel van Rudy Kroniek.
1: Wij gaan het beleven het komende uur. Ja, bij het kaatsen volgens mij worden er niet snel nieuwe regels ingevoerd. Daar denkt Dua Lipa een beetje anders over. Hier is New Rules.

0: New Rules, Dua Lipa. Het bewijdingsverbod op de polderdijken in Noordwest-Friesland is opgeheven. Door de regen van de afgelopen weken is de watersituatie voldoende verbeterd. Boeren mogen hun vee daarom weer op de regionale waterkeringen laten grazen. Het neerslagtekort in Friesland is gedaald tot ongeveer 220 mm. Op de Waddeneilanden blijft het met het tekort van 300 mm of meer nog wel een uitzondering. Ook de beperkingen voor de scheepvaart bij de Tjerk-Hiddensluizen in Hallingen zijn vervallen. Wetterschip Friesland houdt de waterstanden in de polders voorlopig hoger om de grondwatervoorraad verder aan te vullen.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey kids, stop smogging and pay attention

0: Cliff Richard en de Young Ones met Living Doll. Wij gaan weer uiteraard weer naar Henk Hempenius in Bolzwart, want het begint daar wel spannend te worden.
1: Ja, dat klopt. Net het bedoel van Rudy Kroonik, Lisanne Skaringa en Noël Elzinga kroepen steeds dichter bij de overwinning hier in Bolzwart. De touwtjes is nog steeds stevig in handen. Het weer 4-1-2 in hun voordeel. Maar ik ondertussen nog even melden dat het bedoel van Gerbrich, Koster, Rix Blanke en Noël Hiddinga. Ze wonen op 4-1-1 en Sojjouw van het bedoel van natuurlijke Larissa Smink, Corrie Kroonik en Senne Itzadi in plaats van 4-1-2. Sojjouw weer dus 4-1-1 en Sojjouw. Maakt het voor de uitslag niks uit. Het bedoel van Gerbrich, Koster pakt de tweede prijs hier in Bolzwart. En dan die finale, dus nu is het Louise Krol die de bal aan het perken stuurt. Doet dat net goed, die bal gaat boeten. En zat ik al zei, het weer 4-1-2. En dan wordt het 6-4 in het voordeel van Perdue van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. En dan gaat de bal van Jeske over de boppen heen. Dat betekent 4-1-3. En dan ben er misschien wel weer wat mogelijkheden. Maar ja, nou dat laatste eerst Noah Bowen, Lisanne Bowen, betekent misschien 4-1 nou een boetenslag van Louise. En dat betekent dus dat het wedstrijdpunt is voor het bedoel van Rudy Kroonik, mooi Lisanne Skaringa en Noël Hiddinga en Noël Elzinga natuurlijk. En nou is de shitbal nog van Louise Krol natuurlijk op die size niks. Is de shitbal van Louise en daar pakt ze 2 punten. Waarom? Noël Elzinga dus, mooi Rudy Kroonik en Lisanne Skaringa. Maar steeds op dat wedstrijdpunt 4-1-3. Zo is het wel voor. Zien Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia in de laatste vrije formatie wedstrijd van het seizoen. De Gianna Dijkstra Buma partij hier in Bolzat. Prachtige omstandigheden, nu wordt er de hele tijd sinds hij erbij. Heerlijke keertswaar, dus al meer al. Komt de bal voor in bij Lisanne Skaringa. Is het Louise Krol die er goed bij is in het tussenspel? Keert de bal op een meter achter de middellijn. Dat betekent even, die werf een opslag. Hier de formatie van Rudy Kroonik naar de opslag. En ja, even naar de vorige bij de omlopen, jongen. Het Rudy elke keer de partij zelf besluit. En maar een prachtige zitbal. Is het er op 9 dat daar in staat op dit moment? We zullen het houden, maar te perk. Jeanette Winia voorin, Jeske Terpstra achterin. 400 draaien, zo is het waar. Rudy Kroonik heeft de bal in hand. Bij haar op de bob, Lisanne Skaringa. En op de terugte van de keerts, Noah Elzinga. En dan is het Sjen wat er gebeurt. Dit Louise Krol, zij is die het ook weer. In het tussenspel. En ze kennen alleen maar wat het perk van Jeska en Jeanette Dwangit. Jeanette krijgt de bal voorin. En Ken Rudy erbij. Oh, die bal krijgt een rare stuit. Maar het is even zien wat er gebeurt. Ja, Rudy Kroonik. Mooi zelf de bal opslaan. En levert fantastisch werk eigenlijk al. Het gaat al je krijgt goed. Zou je pakken de overwinning hier in Bolzwart. Ja, Rudy die koer de bal krijgt. Genoeg rijdt om die bal op een centimeter te zien. Voor de keers uiteindelijk belonen. Te en daarmee gaat de kransen dus hier naar Rudy Kroonik, maar natuurlijk Lisanne Skaringa en Elzinga. En de tweede prijs gaat naar het bedoel van Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. Zij bloot dus de laatste vrije formatiewedstrijd op een tweede prijs steen. En de vrouw die zal ik eerst nu feliciteren. En dan zeg ik natuurlijk even zien, als ik dan weer niet bij de microfoon heb, krijg zodra dat clear is, dan jij je mee hoor.
0: Prima Henk, dankjewel. De gemeente Harlingen wil in de binnenhavens meer ruimte maken voor passerende plezierboten. In onder meer de Franeke-trekvaart, het Davidshokje en aan de Zuidoostersingel zijn daarvoor nu te weinig vrije ligplaatsen. Dat komt onder andere doordat sommige boten lange tijd blijven liggen en nauwelijks meer worden gebruikt. De gemeente bekijkt daarom de tarieven en de looptijd van de ligplaatsabonnementen. Ook worden samen met Port of Harlingen gewerkt aan het verwijderen van verwaarloosde boten, wrakken en vaartuigen zonder bekende eigenaar. Omdat alle beschikbare ruimte momenteel bezet is, worden tijdelijk geen nieuwe ligplaatsabonnementen verstrekt. Met de maatregelen wil Harlingen het binnenwater beter geschikt maken voor recreatievaart en bezoekers van de stad.

0: Picture of the Lights, dat was Bastille. Wij gaan nog eventjes door met een liedje Stromae Alors On Danse. En dan gaan we om 4:30, omstreeks 4:30, gaan we weer terug naar Pingjum.
1: Tot 5:00 is dit de Ziltemiddag op jouw radio.

0: Wij gaan naar Henk Hempenius, want die heeft iemand bij de microfoon.
1: Ja, net samen hier, Rudy Kronik. Gefeliciteerd. Glunderend, hè?
2: Ja, echt. Ja, blij dat het eindelijk, uw kant opvalt en dat het lukt.
1: En had ik even zeg, het was net een makkelijke route die je me uiteindelijk zelf weer kozen.
2: Nee, het is niet hoe het net heel makkelijk, maar op zich, ik denk dat we het goed hebben oppakt. Vooral de eerste omloop, die we eigenlijk, moesten we wat wekker worden, denk ik. Maar goed oppakt.
1: Ja, want in de eerste omloop, dat we natuurlijk dreeg, kom op jou om het waar achter. Ja, en dan stem eigenlijk, ik zou maar weer langs de zijde op jou eerst natuurlijk.
2: Ja, we hier wat volle boeten en op een andere manier hier wat ik samen weer voelen om samen te sezen. En toen knalden we er eigenlijk wel wat toe heen. En op een paar foutjes maar goed opgepakt, gelukkig.
1: En dan liet het nou die eerste hand op, duim echt los binnen, hè?
2: Ja, ik denk dat we toen eigenlijk een beetje, voor ons gevoel een beetje begonnen. Want het tweede omloop die op zich ik wel goed en deze maakt een week goed al, gelukkig.
1: Ja, want dat voor het eerste drie finales, twee prijzen en dan eindelijk de kroon op het einde van het seizoen, hè?
2: Ja, dit is de tweede finale inderdaad, we pikken in de tweede prijs, maar ja, op een gegeven moment ben ik een beetje kleding en mooi, maar gelukkig ik heb het eindelijk een keer allemaal uitzien.
1: Hoe zie je nou even snel, we hebben om op 10 seizoen, want dit is de laatste wedstrijd, dat begreep ik. Volgende week is er net, jammer genoeg, maar er zijn wel verplichtingen. Hoe zie je we hebben om op 10 seizoen, Rudy?
2: Ik denk wel een beetje mijn ups en downs, maar ik vond het wel een heel leuk seizoen en dat, het is gewoon meer, ik ben wel iemand wat leuk is, dan kies ik vaak ik word beter, dus dat, dat helpt bij mij wel, maar dat weet ik net elke week hetzelfde, dus, gelukkig hebben we het, wel wat priestjes en dat maakt het stiek wel leuk natuurlijk, maar gelukkig goed allemaal maken.
1: Ja, want dit jou natuurlijk wel een positieve stimulans. Zijn eerste prijs richting volgend seizoen, hè?
2: Ja, absoluut. Het is mijn laatste wedstrijd. Dus, maar gelukkig is dit misschien een mooie opstekker van volgend seizoen, ja.
1: En volgend seizoen natuurlijk een compleet nieuwe tour. Mijn zusje Corrie en mijn Jenny. Hoe zit het richting volgend seizoen, Rudy?
2: Nou, ik heb natuurlijk het was seizoen jeder mooie Corrie en Jenny kerst. En kies wat heel leuk met hun en dat vind ik het belangrijkste. Wat krijg ik zo uit het leuk is. Dan kies ik vaak wat beter. Dus dat hoop ik nou. Ik vaar ook wel met de kraaien volgend seizoen. Ik heb er hartstikke zin in.
1: Ja, want als ik daar je wat aan het werk zeg, het begon eindelijk wel wat een liedje op de orde, Rudy, hè?
2: Ja, het ging wel goed. Ik hier was een dipje. Ik weet niet waar dat precies door kwam. Dat heb ik net echt verklaring voor. Maar ik ben blij dat je het goed ging. Misschien wel het laatste of het beste van het laatste bewaren.
1: Ben je nog blij dat het seizoen erop zit of net?
2: Nou, ik heb meer vooral zin om te reden. Dus in dat opzicht ben ik heel blij dat het erop zit.
1: Nou, in ieder geval gefeliciteerd, Rudy. We gaan eigenlijk op de prijsdreiging natuurlijk hier in Bolzart. En dankjewel als je mij even de wedstrijd woest.
2: Ja, dankjewel. Tot volgende zomer.
1: Ja, tot volgende zomer, Rudy. Ja, wij gaan eigenlijk langzamerhand op de prijsdreiging hier in Bolzart. Wil ik je in ieder geval heel erg bedanken, Jut, dat je me Jut voor u win. En dan ont een volgende keer.
0: Henk, jij bedankt voor de verslaggeving in Bolzwart en inderdaad tot de volgende keer. We zijn in afwachting van de finale in Pingjum en tot die tijd Enrique Iglesias met Hero.
3: Let me be your hero. Would you dance?

0: Ja, dat was het prachtige nummer The Way It Is van Bruce Hornsby en The Rains. In Pingjum staat de finale van het kaatsen op het punt om te beginnen. Of die is al begonnen. Klaas Postma.
1: Ja, die is al begonnen. Ja, The Way It Is. Dat geldt voor de scheidsrechter Jenko Sieperda. Want hij haalt op mijn scheidsrechter en hij stikt je juwet voor het laatst op het veld in Pingjum als scheidsrechter. En dat betekent dat er even aandacht aan besteed is. Sterker nog, een haarbestuurslid van de KNKB had Jenko tasputsen voor het begin van de finale. Had een grote bord bloemen kregen en het bondsinsigne van de KNKB. Is hier nog even rikker. En daarna kon de finale beginnen. En die finale is nu blande tussen de man in het blauw, maar dan die oorman in het orenblauw. Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Kootstra. En die keert zit in de man in Grien. En dat zijn Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Het betoer van Paul Dijkstra kwam een keer een size voor. Maar inmiddels is het size leak in het eerste in de finale. En is er nu een geweldige actie in het tussenspel van Lars Pieter van Straten. Niet de bal over de boppeline jagert. En dat budget dat zien Petour het eerste bordje pakt op size leak. Nou, dat is een mooi begin van haar voor deze finale. Het Petour van Johan Sipma Vlini Woenen zit direct in Pijm. Ja, het is binnen titelverdiener. Hendrik Kootstra had de zilveren tulp in bezit. Dat is de koningsprijs hier in Pijm. En ja, de man in green pakken nou dus het eerste bordje in de finale op size leak. Skinner size verschieten ze, maar op size leak is er een prachtige actie in het tussenspel van Lars Pieter van Straten. Die de bal met stuitje nog pakken kan en oer de boppeline jagen. En dat betekent een eerste voorsprong in deze finale voor het voetbal van Paul Dijkstra. Is er nou een goede opslag van Johan Sipma, werd trot René de Haan de bal net lekker rekkert en de bal kweerslacht. Dat betekent dus de eerste 12 punten in de tweede eerst voor de partij van Johan Sipma. Maar we zitten nog maar in de beginfase voor de finale in Pijen.
0: Klaas, we komen straks bij je terug voor de apotheose van deze finale. We gaan door met de Beatles. We can work it out.

My Generation van The Who, een nummer uit 1965, zoals het uit het hoofd. Ja, wij proberen contact te leggen met Klaas Postma om die finale in Pingjum te verslaan, de kaatsfinale. Maar we kunnen op dit moment geen contact met hem krijgen, dus we doen ons best om dat zo snel mogelijk wel voor elkaar te krijgen. Ja, en dan rest ons niks anders dan even muziek te draaien. De Bounty Hunters featuring Johannes Riepma met Scootjesielen.

0: en als ze die op mij. Hoe die op het schip en jongens, dat weer vrij.
1: Is goed, Cecile. Maar zin is geen overeind.

0: Scootje Sielen, The Bounty Hunters, featuring Johannes Riepma. Ja, met kunst en vliegwerk hebben wij Klaas Postma. We weten het bereiken. Klaas, kom er maar weer in. En je mag tot het nieuws, mag jij doorpraten.
1: Mooi, nou, dan jij ik wel wanneer dat aan is. Het is de finale tussen de Tour van Paul Dijkstra en Johan Schipma. We hebben uit het Tour van Paul Dijkstra met 12 meer voorsnip. Ze pakt het eerste bordje op Zuid League, trok een triktrak bobbeslag van Lars-Pieter van Straten. Dan werd het Westzijnse League. Dan is het Paul Dijkstra die het een dikke keers achter de hand had. Maar dan heeft hij niks jongen. Hij mikt de bal in het perk. En krijgt hier een boetslag op Schinnenzijs van Hendrik Kootstra. En dat betekent dus dat het Tour van Paul Dijkstra op dit stuit met 12 meer voorsneert. In dit eerste keer zijn we Schinnen 12 voor dat bol. Maar het is onthoud aan een aardige finale. We hebben uit het Tour van Paul Dijkstra in de persoon van René de Haan al een oertal bobbeslag aan al leveren had. Die man is die goed te keert in Joert. Nou is er een zitbal trouwens van Johan Schipma. Nou, dat betekent Schinnen Fjouwer in dit eerst voor die man die hier de titel verdient hier. Maar zijn we dan net hoe, hè? Dat Tour van Paul Dijkstra, dat duurt prima. De man Schinnen degelijk te keert in alle traaien. Maakt je net een soort flaters. En dan kom je in een. Dan kom je in elk geval in de finale van een hardwassen partij. Pami is deze voor, Schinnen Fjouwer is deze achter. Nou, pak even een opslagbal mee van Johan Schipma. Hij concentreert zich voor de opslag. Zien hoe de perk van René de Haan en Lars-Pieter van Straten brengt de bal, ja, binnen. De man liet de bal vallen. Maar de karmaster die jouwt de bal is in. Ze protesteren ik net. Schinnen Zijs dus. Ik dit eerst voor de bedoel van Johan Schipma. Nou, ik zal even zien wat hij nodocht aan Johan. Die wordt prima docht trouwens ik een opslag. Wel een bal moeten gooien, maar over het ook heel prima zit op te slaan. En misschien zelfs wel kandidaat is van een koningstitel. Die eventuele winst, dat mag altijd nog. Nou, ik zal even zien wat hij nodig. Hij had in het vorige heeft ook wel een prachtige zitbal mal leveren. 12 meer achter, Schinnen Zijs voor. Komt hij, Sippy, zou we die terug die maat neemt. Hij brengt de bal, no boot. Ja, zie je altijd zeer verzeld. Ben je hem ontvriezen, dan blikt hij de bal eruit. Zijs 12. Nog steeds voor in dit eerst. Nou, hij maakt even wachtje dat de bal weer van de andere kant komt. Nou, ik zou nou trouwens dat de Telegraaf een spul van Wieke ophing. Dan zal die bal dan toch zitten halen. Ja, nou, ik kon hem maar even vroeg. Ik meen dat... Nee, zat je erin. Ja, nee, nou schok ik dat de Telegraaf wist dat het weer omhing. Ja, het is dus wel degelijk 12 meer en 12 size. Nou, ja, ik meende al dat je bal moet dienen, maar dan wordt dat spul in de liedje rond bij de Telegraaf hangen. Maar dat is net terecht. Het wordt alweer weer omhang. En nu komt er een keertje te lezen op de middellijnen, omdat de coach dat de bal net goed keert. En die zit eventjes trok. Nou, dit heb ik eventjes mij op die 12 meer en 12 size. Het perk van de heren van Popta en Kootstra mag dus een keertje voorbij slaan die de meter van de middellijnen leidt. En dat ze daardoor dan in de Telegraaf in Liek wicht. Het is nu Paul Dijkstra die de bal aan het perk brengen mat. Hij had inmiddels René de Haan naar voren gestuurd. Die zit voor de keerts. En Lars Pieter van Straat bij de boppeline bewaken. En ook Johan Schipma stelt hem op ter hichte van de keerts. Nou, het perk maar nog even de wand toe. Want Gabriel van Pap daar voorin. En Hendrik Kootstra achterin. Nou, Paul Dijkstra, zie wat hij docht. Paar minuten is er voor. Zij is laatst in zijn achter. En hij komt nu met zijn oren in. Hij brengt de bal naar Hendrik Kootstra. Die slacht de keerts erbij. Ja, die slacht de keerts erbij. Heel simpel. In het tussenspel beziek je de bal nog even om te slaan, maar dat vlag het net. En Kootstra passeert de keert op het 12 miljoen. En Zijstra en de Telegraaf is nog wel degelijk in Liekwicht. In de finale in Pijn is het wel een Liek.
0: Je bent even uitgepraat, Klaas. Waarschijnlijk wel. Sorry. We gaan langzaamaan naar de tune toe. En dan ook naar het nieuws. En we gaan na vijven nog even door. Want we willen natuurlijk wel weten hoe deze finale gaat aflopen. Ilse de Lange met Miracle.
2: Of hij valt weer uit.

vijf uur nog hele... Dit was het vierde uur van Zilte Middag. We gaan na vijf en nog heel eventjes door. En dan gaan we heel snel over naar Pingjum, naar de finale. Voor de Van de Heren Kaaspartij met Klaas Posma. Maar nu eerst het nieuws.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
1: Paralink en Co. Gianna Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. De Jordaanse koning Abdullah is woensdag aanwezig bij de staatsbegrafenis van de Noorse koning Harold in de Domkerk in Oslo. Harold en koningin Sonja brachten in 2020 een staatsbezoek aan Jordanië. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix af naar de plechtigheid. Een uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau heeft vandaag 6 vliegvelden gesloten. Ruim 150.000 passagiers zijn gestrand en 700 vluchten getroffen. Vulkanische as bereikt het luchtruim bij Jakarta. Verschillende luchtvaartmaatschappijen annuleerden dus daarom vluchten. De uitbarsting begon vrijdag en veroorzaakte aswolken tot 15 kilometer hoogte. In Kiev voerden de Oekraïense president Zelensky en zijn team gesprekken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een vredesakkoord. Europese vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland waren ook aanwezig. Witkoff en Kushner reisden per trein vanuit Polen omdat Russische luchtaanvallen landing in Oekraïne onmogelijk maakten. De ontsnapte serval Django uit de Koestraat in Tilburg is gevonden in de tuin van een buurvrouw waar hij 2 kippen had gedood. De eigenaar lokte het dier met de gedode kippen terug in zijn bench. Het gaas van de kooi was na 7 jaar gaan roesten, waardoor de serval kon ontsnappen. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. De temperatuur loopt dan naar het 1 van 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: krijg hem twee NOX Skinner size 8. Ja, dat staat even te krijgen met een wat mindere liter van die man doen opslag. Op spullen gelijk en size shower voor is het zit maar aan die twee keer het perk mist. Dan zie je hem krijgen met twee achter. Dan mist hij nog een keer. Dan zei hij zijn coach, ja, neem dan maar eventjes over. Maar het is correct René de Haan die dan weer een opslagbal de boppel in het kimmert. En die man stuurt dus op krijgen met twee en Skinner size. En is er nou een opslagflater van Paul Dijkstra. Hij moest een heel iets keertje verdienen hier. Dus nou, hij moest wat wegen en hij weegt wat te vallen. Maar die man die stond wel degelijk voor in deze finale. Krijgen met twee en size 2. Nou, dat is ja, ik te danken trouwens aan hun eigen keertsen. Want de man hield absoluut degelijk alle treien. Maak je net een dik soort fout, dan kom je naar. En als je dan de chest anders de fout met maatje lukt, ja, dan haal je alle kansje om misschien wel de aardklassepartij in Pijn te winnen. Safir is het dan net, maar ze hebben wel de voorsprong. Treien met 2, 6, 2. En dan is het Paul Dijkstra die het op een nij opslaan had. Hij brengt de bal, ja, plot voorin. En dan is het Gabriel van Papta die het bol slacht. Maar hij rekken de bal net en die bloot zitten. En dat betekent dus dat dit bordje op size 2 naar het vertoer van Paul Dijkstra gaat. Zij komen daarmee op een fjellere met 12 voorsprong. Nou, dat is misschien wel een beetje verrassend. Want de vertoer zit maar, ja, toch licht favoriet, denk ik, voor het begin van de finale. Maar er valt niks van te zeggen. Want de vertoer van Paul Dijkstra maakt het gewoon minder fouten. En daar zie je een fjellere met 12 voor. En had die man dus... Nou, toch eventjes de guiten pakken. Nou, dat mag nog eventjes wel dronken worden, zorg ik. Ik kom tegen een tasje, want dat past. Dat zou misschien nog een wondermiddel zien zitten. Nou, komt een bidon uit. Wordt even wat dronken. Even, de man, die neemt eventjes de tijd voor. Inmiddels zit aan de andere kant het perk al weer. Het perk van Gabriel van Papta en Hendrik Kootstra. En is het Paul Dijkstra, die nemen we mee met de opslag. Hij concentreert hem. Hij neemt Noosje in de laatste pitter op de boppeline. En René op de middeline. Hij brengt die bal achterin, die Hendrik Kootstra. En die is de mooie, ja, die roept achteruit. Die kan eronder stappen. En dan is het de coach die de bal over de boppeline jagert. En daarmee de eerste 12 punten voor Sympatour in dit eerst om de Telegraaf. Skinner 2 voor Sympatour. Vier om het 2 achter, Skinner 2 voor. Nou, neem even een opslagbal nog mee van Paul Dijkstra. Hij had de bal verdienen uit het publiek kregen. Die bal die ze op een feestent bedarren. Is weer in handen van Paul Dijkstra. Hij mat hem weer concentreren. Het perspectief van Papta en Kootstra. Waar kreeg de bal? Hij brengt de bal voorin. Is die bal voor? Is die bal voor? Die bal is boeten. Ja, dat werd er gekropt. En de karmaster wies echt de boeten. Oftewel, deze 12 punten. Gewoon echt naar het vertoer van Johan Sipma. Skinnerfjouwer. Nou, neem ik nog even een opslagbal mee. Hij krijgt de bal in handdruk van Lars Pieter van Straten. Ja. Hij, ja, ze liet de bal vallen en dan is het even een alwachtje, maar de karmaster is resoluut. De bal is boeten.
1: Zet deze zo meteen erin, hoor.
0: In de eerste als hij 12 voor. Daar gaat het uiteindelijk om de eerste. Hij neemt nowhere op een nice jongen in. Paul Dijkstra, hij brengt de bal low naar Hendrik Kootstra. En wat doet hij? Die bal wordt heel vuur kort. En dan is het een boppenvlag, Zuid de Karmaster, Zuid X, die Jenko keeper daar niet nou dus in het bezit is van het bondsinsignetje in de Karmaster. Dat heeft boertje. Coachslag boppen. Skinner size. Nou, neem ik nog even niet een bal mee, want dit boertje wordt zo heel hut. En is het op mij Paul Dijkstra? Nee, hij zei het nootje, René de Haan, doch doe het maar even. Ze zei jou de bal hoor. Hij had 6 punten voor de jongen opslag en zei nog eens die maat René de Haan, doch doe het maar eventjes. Nou, dan komt er een linkshandige opslager. Hij brengt de bal tussenin en dan wordt het een keert. Jazeker wordt dit een keert. Hendrik Kootstra mag wat scheppen en die schept de bal het perk uit. Nou, neem ik deze slag ook nog eventjes mee. Mag er nou vergeen worden. Het is Skinner size voor het vertoer van Sipma in dit eerst. En als ze deze keert zo horen kennen, dan komen ze een woordje dichterbij. Dan is het voor jou om het draaien. Het is Johan Sipma die het dwarmat. Hij babbelt nog eventjes bij Gabriel van Papta. Die is eerst naar voren geroemd, maar komt nou dags maar naar de boppeline ta. Jouwtje maat even een klapje op het schouder. Kootstra voor de keerts. Dat geldt ook voor Paul Dijkstra. Die babbelt nog even met zijn maat in het perk. Die debatten de wand nog onderaan. René de Haan en Lars Pieter van Straten. Nou, de keerts leidt een meterke van de middellijn. Dus je zoon zegt ze, misschien wel het wand. Chipma, hij maakt het wand. Hij komt nog met zijn oor in. Hij brengt de bal naar boeten, denk ik. Ja, hij brengt de bal boeten. Nou, dat betekent dat het perk niks meer deze keerts hoeft te doen. En dat bezit dat deze 12 puntjes naar het tour van Paul Dijkstra beginnen. En weer fjouwer nummer 12. En Skinner size, het is 0 size. Het is no 2 size door die boetenslag van Johan Sipma. Nou, hij had nog even zien voor het brekken. Hij concentreerde, dan had de bal inmiddels weer in handen. Het perk zit leer. Komt hij met zijn oor in. Wat docht hij? Hij brengt de bal naar René de Haan. En die slacht er een keerts van. Nou, een vrij dikke keerts trouwens. Bal zit nog een

0: beetje trof. En dan is het uiteindelijk toch jongens, zeg maar zelf, niet weer te keren. Ik denk dat ik deze slag nog eventjes maar zien dat Paul nog op een einde opslag ter hand neemt. Of dat hij het nog een keer oerlid wil René de Haan. Niet dat Jure trouwens als vermeensopslag had ik prima docht. Nee, ik denk dat Paul de bal kreeg. Ze zullen eventjes zien. Nee, toch maar net. Het is toch René de Haan die deze bal opslaat. Dus Paul naar voren, naar de keert. Hield ik van jongens, zeg maar. Nou, eventjes zien wat René docht. Hij moet die keertse verdienen meer, die redelijk dik is. Dus je zult ze een beetje fatsoenlijk inbrengen en de punten weer binnen. Hij brengt de bal naar Hendrik Kootstra en die kan wel uitslaan. Maar dan is het Paul Wiekstra, die zit keurig te plak. Ja, weer dikke keerts. En Paul leidt er lucht voor en kan de bal simpel keren. En dat het zit Sijs Fjouwer. Nou, die is kennen Sijs, ik loop er nog heel eventjes bij. Die is kennen Sijs, is inmiddels Sijs Fjouwer geworden. Nog steeds in het voordeel van de partoer van Sipa, die size. De Fjouwer nummer 2 is voor de partoer van Paul Dijkstra. En René de Haan, hij bloot toen een opslag. Paul Dijkstra zei, deed toch wel het maar jongen. Ik vertrouw het toen Dijta. Hij dacht, dat duurt trouwens prima René de Haan. Ik in het perk. Nogal wat bal om die te boppenslijn binnen. Niks, hoor, niks mis mij. Hij brengt de bal bij Kootstra. En dan is het René de Haan zelf die de bal keurig weer omslacht. Hij kreeg hem in het tussenspel voor zijn linkerhandje. En dan is het Sijs gelijk. Dan had het vertoer van Sipma, dus is Kinder Sijs helemaal verschieten. Ja, Kootstra rekert de bal net lekker. En dan is het René de Haan die naar voren stoot. En de bal in het tussenspel keurig voor de linkerhand krijgt. En hem weerom tikkert in het perk. Nou, Fjouwer op het 2, Sijs gelijk. Een belangrijk moment dus in de partij. Wordt het Fjouwer op het 3, wordt het 4 om 2. Het is een groot verschil in een keertspartij. Op een ei, René de Haan dus, onder een opslag. Ja, om het waar, Sijs Gliek. De man had de skinner Sijs heel nog goed burken. Komt hij met zijn oor in. Hij koopt al met zijn oor in. Hij brengt de bal. Oeh, die bal is voor. En net zo liet aantje trouwens. Die bal die is meters en meters voor het perk. Komt hij al wel. Dat betekent dat het bedoel van Sipma uiteindelijk dit bordje toch pakt. Op Sijs Gliek. Een voorslag van René de Haan. Het weer voor jou, Matthijen. Het is 0. Het weer voor jou, Matthijen. Het is 0 voor jou, Matthijen. Maar nog bol in het voordeel van het bedoel van Paul Dijkstra.
1: Klaas, dankjewel. Blijf even aan de lijn hangen. Dan kunnen wij direct bij jou terugkomen als er nieuws is. We gaan eerst eventjes een muzieknummertje draaien.

0: Jong en Dom, Tino Martin was dat. We gaan heel snel weer terug naar Klaas Postma bij de kaatsfinale in Pingjum.
1: Ja, het weer vuil om het waar size leak. In het voordeel van het retour van Paul Wiekstra en het retour van Johan Sipma. Dan is het René de Haan die het zijn bal voorslag. Dan wordt het dus vuil om het treien. Inmiddels is het vier van treien. En sterker nog, het retour van Paul Wiekstra stipt gewoon hier in Pijn op 2 punten van de Weest. Op vier van treien, ja, het retour van Sipma lid het vooral is er nou onder opslag. Te volle bal boeten. Sipma boeten, coach aan Peer bal boeten. En dan is het op vier van treien en Skinner vuil Laars Pieter Verstraat die een bal over de bal. In de jager. En dan budget heel simpel. Die man skin op 2 punten van de Weest. Ze skinnen mij 4 van treien voor en mij skinnen 6 voor. En dan had ik nog Paul Dijkstra die het nou weer gewoon opslag een keertje op een bobbeline te verdienen. Ja, had hij dat bij succes doet, is het gewoon die. Nou, hij brengt hem bij Kootstra. En slacht hij een boppen of slacht hij een kweer? Ja, die bal is te mooi. Die bal is te mooi. Daar kan niet onderkomen. Dat budget dat de eerste kans voort is wat het bedoel van Paul Dijkstra. Ze stenen nou mij 6-12 voor, 4 van 3 en 6-12. Nou, die hele dikke keert. Ja, Kootstra kijkt bal op maat. Nou, die slacht hij dan op de feestenten. Dan is het andermaal misschien zo'n je voor die man uitstel van executie. Want ze stenen nog steeds op en neer. 4 van 3 en 6-12. Ja, dom wij omdat het patroon van Paul Dijkstra de bal meer in het perk denkt dan het patroon van Johan Sipma. En ja, dat mag je natuurlijk altijd zeggen. Nou mist Paul het perk. En is het nou ik voort weer wisselend van de wacht om een opslag. Hij zei het nooit in René de Haan, doe het dan maar. Hij ligt het nou onder René de Haan. Dat had hij al vaker die in deze partij. 4 van 3 is kennis, 6 wie het. 4 van 3 is jouw is het nou. Maar ja, het bedoel van Sipma staat nog steeds op de neer. En je moet er zelf die laatste 12 punten nog pakken. Het is nou eventjes wisseling van de wacht om een opslag. Paul zei het in René, doe het nou maar. Op die 4 van 3 en Sijsveld, de vastpunt van de man met de green shirt. Nou, daar komt hier René de Haan, met het linkerhandje. Hij brengt de bal naar Kootstra en die kan uitslaan. En dan is het René de Haan die de partij uitpakt. Want hij stiert de plak en in het tussenspel tikt hij de bal keurig weer om in het perk. En dat betekent toch wel een redelijk sensationele overwinning hier. Het retour van Paul Dijkstra, René de Haan en Lars-Pieter Verstraeten. Zij krijgen aan de kroos hierom in Pijnheim. Zij winnen op 4 van 3 en 6 4 van Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Kootstra. Omdat René de Haan in de tussenspeelde bal weer omslag in Perk. Menno Verschieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Zij pakken de Treddenprijs. En dan is er nog de Zilveren Tulp, de Koningsprijs. Ik, zo zei ze René de Haan, maar ik zit net in kenniscommissies, dus ligt die daar maar net een al te zekere uitspraak over het doen. Maar in elk geval, de man ben bleed en krijg je de felicitaties van de supporters en van andere mensen. En het patroon van Sipma baalt, dat ken je echt zien. Zij maar tevreden met ze met de Tweede Prijs. Het patroon van Paul Dijkstra pakt een hele dik verzinnen oerwinning hier in Pijen, bij heel goed, heel degelijk keertsen. En zij pakken hier de prijs. En de premie dus voor het retour Sipma, de liefste premie voor het retour van Menno van Schieten. Het publiek wordt het veld op, of naar kibbeling, of naar bier, of naar hoes. Van mijn kant uit, dank voor je moedendag. Dit weer het van mijn kant uit, Ruud Pijen.
0: Klaas, bedankt voor de verslaggeving vanmiddag. En dat geldt uiteraard ook voor Henk Hempenius en Frans Lutz, die ook een kaatswedstrijd en een voetbalwedstrijd versloegen vanmiddag. Dit was Siltemiddag. Bedankt voor het luisteren. De techniek die was in handen van Verder ten Hoeve. Maar die had het makkelijk vanmiddag, want er was een stagiair. Dat was Jantina en die heeft het merendeel van de techniek voor haar rekening genomen. Voor nu een fijne dag en graag tot de volgende keer bij Omroep Zilt.

als een wilde mosk, vleen een trager bosk. Safje lik me jood, ik hang goed zin, ik viel me goed. Ik vlug het slingerpaad, dat git van lucht naar skaat.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Guiana Cinico.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. De Jordaanse koning Abdullah is woensdag aanwezig bij de staatsbegrafenis van de Noorse koning Harold in de Domkerk in Oslo. Harold en koningin Sonja brachten in 2020 een staatsbezoek aan Jordanië. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix af naar de plechtigheid. Een uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau heeft vandaag 6 vliegvelden gesloten. Ruim 150.000 passagiers zijn gestrand en 700 vluchten getroffen. Vulkanische as bereikt het luchtruim bij Jakarta. Verschillende luchtvaartmaatschappijen annuleerden dus daarom vluchten. De uitbarsting begon vrijdag en veroorzaakte aswolken tot 15 kilometer hoogte. In Kiev voerden de Oekraïense president Zelensky en zijn team gesprekken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een vredesakkoord. Europese vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland waren ook aanwezig. Witkoff en Kushner reisden per trein vanuit Polen omdat Russische luchtaanvallen landing in Oekraïne onmogelijk maakten. De ontsnapte serval Django uit de Koestraat in Tilburg is gevonden in de tuin van een buurvrouw waar hij 2 kippen had gedood. De eigenaar lokte het dier met de gedode kippen terug in zijn bench. Het gaas van de kooi was na 7 jaar gaan roesten, waardoor de serval kon ontsnappen. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. De temperatuur loopt dan uit 1 van 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
7: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Bouwman verbleef een nacht in het ziekenhuis. Van Bommel kreeg geel, maar veel critici hadden rood terecht gevonden. De VAR die greep niet in bij het incident. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker de geboorteplaats van zijn vader prins Klaus. Het bezoek markeerde zijn 100ste geboortedag. Het gezelschap bezocht onder meer het borstbeeld en de Prins Klaus promenade. Klaus overleed in 2002 en was 36 jaar getrouwd met Beatrix. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. De vloedgolf van 26 augustus kostte bijna 1400 mensen het leven. Stichting Nepal Fonds haalde inmiddels €20.000 op voor hulp aan slachtoffers. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
6: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
2: Dit is Brian On Air, met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Je hoorde uit 1988 Soul Sister in The Way to Your Heart. En dat was de eerste plaat van het nieuwe Brian On Air. Ja, welkom bij een nieuwe Brian On Air op deze zondag 6 september. De eerste van een nieuwe maand. En wat gaan we daarin doen? Straks in de tweede uur in de historische top 3 de grootste hits van 31 jaar geleden. Waaronder de muziek van Clouseau. Ook een kleinschrijf van een Friese artiest. Die komt in de tweede uur voorbij. En wat hebben we dan voor je in het eerste uur? Ruimte voor jouw verzoekjes natuurlijk. Je kan ze doorgeven via de telefoon op 0518 45 1502. Of via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeeland. Ook hebben we de historische feiten van vandaag en een keuzepakket. En zometeen ook nog wat nieuws. Wat dat nieuws inhoudt, dat hoor je zometeen. Dit is optie nummer 1 van het keuzepakket met muziek uit de jaren 70.

Creedence Clearwater Revival met Rules, I Stop the Rain. En Henk and the Knife and the Jets, Guitar King. En dit is de muziek uit de Zero's.

Mary J. Blige, Family Affair en Infernal met From Paris to Berlin uit de Zero's. Welke liedjes wil je horen over iets minder dan een half uurtje? Ga je in het keuzepakket voor de muziek uit de jaren 70? Dus CCR, Woo, Stop the Rain en Hank and the Knives and the Jet, Guitar King of de muziek uit de Zero's. Mary J. Blige, Family Affair of, en Infernal met From Paris to Berlin. Aan jou de keuze. En dan gaan we verder met muziek. Muziek uit de Zero's. Namelijk Enrique Iglesias en Whitney Houston. God, I have this kiss forever. Zometeen de weekend en nog veel meer leuke muziek. Dus hou hem hier op 106.2 FM, 107.5 FM, DHB+, de online wegen of zelfs via de televisie.

Weekend, Save Your Tears. En daarvoor Enrique Iglesias en Whitney Houston. God, I have this kiss forever. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden op deze dag. En dat gaan we doen na muziek van Jelle B. En hij heeft het over simpel. Ja, zo simpel kan het leven soms zijn. Dat er te veel simpele dingen gebeuren.

Jellemee en Simpel op de radio. En dat brengt de tijd op bijna 10 minuten voor de klok van 7:30. Tijd voor de historische feiten van vandaag. Op 6 september 1995 verslaat Oranje Wit-Rusland met 1-0. Dit gebeurt tijdens de kwalificatiereeks voor het EK in 1996. De enige doelpunt in deze wedstrijd werd gemaakt door Juri Mulder. Tevens vindt in 1997 de begrafenis plaats van prinses Diana Spencer. Nadat ze 6 dagen eerder tijdens een auto-ongeluk in Parijs om het leven kwam. De uitvaarddienst in de Westminster Abbey in Londen werd wereldwijd door miljoenen mensen bekeken op televisie. En tenslotte zendt RTL 4 in 2009 de eerste aflevering uit van Live for You. Het programma, welke werd gepresenteerd door Carlo Bossart en Irene Moors, was de opvolger van Live and Cooking. Verder is het de 38e verjaardag van voormalig profvoetballer Sjoerd Overgoor. Hij voetbalde in het verleden bij onder meer De Graafschap, Go Ahead Eagles en Cambuur Leeuwarden. En voormalige actrice Monique van der Werf, die wordt vandaag 44 jaar. In de Zeeuwse was ze te zien in series als Onderweg naar Morgen en Soep. Ook hebben we nog een muzikale jarige en dat is zanger en muzikant Benny Jolink. Hij is sinds 1974 de frontman van de boerenrockband Normaal. En op zijn 80ste verjaardag draaien wij hun grootste hit. En dat is natuurlijk Hoor het Hart uit 1977.

0: Elton John en Candle in the Wind in de 1997 versie ter ere van het overlijden van prinses Diana, die vandaag in 1997 werd begraven in Westminster Abbey in Londen. Dat brengt de tijd op 1 minuut voor de klok van 19:30 tijd voor het regionale nieuws in het kort. De gemeente Waadhoeken verleent tijdens de jaarwisseling van 2026 op 2027 geen ontheffingen voor georganiseerd vuurwerk. Dat schrijft burgemeester André van der Nadoort in een brief aan de inwoners. Sinds 1 augustus geldt de nieuwe wet veilige jaarwisseling. Die wet verbiedt het bezit en afsteken van consumentenvuurwerk. Verenigingen en stichtingen kunnen onder voorwaarden wel een ontheffing aanvragen, maar dat wordt dus voor dit jaar niet goedgekeurd. Ander nieuws dan, want we hebben het allemaal wel gemerkt. De laatste tijd regent het weer wat vaker. En dat betekent dat de watersituatie in Noord-Friesland de afgelopen weken flink is verbeterd. Door de regen en de buien die de komende tijd ook worden verwacht, gaat het waterbeheer weer grotendeels terug naar normaal. Vanaf vrijdag 4 september, dus afgelopen vrijdag, vervalt het bewijdingsverbod op de regionale waterkeringen, zoals de schapen weer de dijk op kunnen. Meer nieuws uit onze regio vind je op omroepzeelt.nl en in onze Omroep Zeelt app. En dan is het nu tijd voor
1: Brian On Air's keuzepakket. Omroep
0: Zeelt. Het keuzepakket van Brian On Air. En dan gaan we eerst eens even kijken, wat hadden we ook weer in het keuzepakket? Muziek uit de jaren 70, Creedence Clearwater Revival, Will Stop the Rain en Hank the Knife and the Jets, Guitar King. Tegen de muziek uit de Zero's van Mary J. Blige en Family Affair en Infernal met From Paris to Berlin. En dan gaan we eens eventjes stemmen tellen, want er zijn weer een heleboel binnengekomen de afgelopen dagen. De eerste, die kwam voor Chris, die gaat voor optie nummer 1. We gaan gelijk even meeturven. Dan komen we zometeen weer uit in een goede stand. Dus de eerste, die kwam van Chris. Chris staat genoteerd. Tweede, die kwam van Nienke. Die gaat ook voor optie 1. Net zoals Anneke. Sjoerd, die gaat voor optie nummer 2. Jenny, die gaat voor nummer 1. Net zoals Wim, want die zegt, nou, nummer 1 lijkt me wel wat. Berber, die gaat ook voor nummer 1. En Riekes ook. Dus dan komen we op een 7-1 stand uit voor deze week in het keuzepakket. Met dus deze week de muziek uit de Zero's, nee, de 70e jaren. Met CCR, World Stop the Rain. En daarna Hank the Knife en de Jets, Guitar Tinkering. Dus allemaal lekkere classics de komende minuten hier op Omroep Zeelt.

Je hoorde de winnende liedjes uit het keuzepakket van vanavond. Creedence Clearwater Revival, We Will Stop the Rain. En Henk en de Knife in the Jet met Guitar King. Dank voor het stemmen. Chris, Nienke, Anneke, Sjoerd, Jenny, Wim, Berber en Riekes. Volgende week weer nieuwe decennia in het keuzepakket. En ik hoop dan jouw stem weer tegemoet te zien. Gaan we verder met nieuwe muziek. Namelijk de nieuwe single van Bente. Dit is

Meestal moet hij even wachten op zijn verzoekje, maar vanavond is dat anders. Het was de eerste plaat op verzoek van deze avond, aangevraagd door Rikus. John Barry en Midnight Cowboy uit de gelijknamige film uit 1981. Zometeen ook alweer een muziekje op verzoek. Bobby Gentry dan. Maar eerst muziek uit het vorige decennium van Armin van Buuren en James Newman. Dit is Therapy op Sales.

Bobby Gentry, Ode to Billy Joe, op Omroep Zeeland, op verzoek door Karin. En dat brengt ons bij de laatste twee liedjes van dit uur. Straks Chef Special, Speed of Light. En daarvoor een plaatje waar ik even een verhaal bij heb. Want sinds 1 september zijn wij op televisie te zien bij Omroep Zeeland. Ben je nou klant van Ziggo, KPN, Delta of Kabel Noord? Dan kan je ons opzoeken op de televisie. En dan kan je een kijkje gaan nemen bij ons in de radiostudio. Zijn er nou geen programma's, dan heb je mooie droombeelden uit de regio. Dus een moeite waard om eens even te kijken. Berber, die heeft het al gevonden via Ziggo. En wie weet, stem jij zometeen ook af via de televisie. Dus ben je klant van Ziggo, KPN, Delta of Kabel Noord, dan kan je Omroep Zeeland vanaf nu zien op de televisie. Wat gaan we in het volgende uur doen? Straks in de historische top 3 de grootste hits van 31 jaar geleden. Met als nummer 1 een plaat van Guus Meeuwis, een hele bekende neen. Ook de kleinschrijf komt voorbij en jouw verzoekjes die zijn nog steeds van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502 of doorgeven via de Facebookpagina van dit programma. Dat is Brian On Air, Omroep Zeeland. En ja, als we dan op televisie zijn, ben je dan ook een moviestar? Dat is de grote vraag. Misschien heeft Harpo het antwoord. Je hoort hem met Moviestar uit de jaren 80.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Bouwman verbleef een nacht in het ziekenhuis. Van Bommel kreeg geel, maar veel critici hadden rood terecht gevonden. De VAR die greep niet in bij het incident. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker de geboorteplaats van zijn vader prins Klaus. Het bezoek markeerde zijn 100ste geboortedag. Het gezelschap bezocht onder meer het borstbeeld en de Prins Klaus promenade. Klaus overleed in 2002 en was 36 jaar getrouwd met Beatrix. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. De vloedgolf van 26 augustus kostte bijna 1400 mensen het leven. Stichting Nepalfonds haalde inmiddels €20.000 op voor hulp aan slachtoffers. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

0: De debuutsingle van Shakira uit 2001 was de beginplaat van de tweede uur van Brian On Air. Je hoorde Whenever, Wherever. En welkom dus bij het tweede uur van Brian On Air op deze zondag 6 september. Wat gaan we nog doen tot en met de klok van 9 uur? Straks in de historische top 3 de grootste hits van 31 jaar geleden. Waaronder muziek van Clouseau. En dat dus uit 1995 als we eventjes terug gaan rekenen. Ook jouw verzoekjes die zijn nog steeds van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502. Of doorgeven via de Facebookpagina van dit programma kan ook. Dat is Brian On Air, Omroep Zeeland. En dan is het nu tijd voor de nieuwe kleinschijf. Omroep Zeeland. En die komt deze week van de Friese zanger Jan Hospes. Afgelopen dinsdag verscheen zijn nieuwe single Let's Get Down On Your Knees. Het nummer maakt hij samen met Peter Krakau en Johannes Adama. En hij heeft de stijl van gospel gecombineerd met bluegrass. Het nummer gaat eigenlijk over iedereen en Jan hoopt dan ook dat iedereen het mag raken, zijn nieuwe single. Je hoort Let's Get Down On Your Knees komende week extra vaak voorbij komen hier op Omroep Zeeland.
1: Dit

Even een disco-klassiekertje. US Corporation, Rock the Boat op Omroep Zeeland. En daarvoor de nieuwe kleinschrijf van Jan Hospes, Let's Get Down on Your Knees. En die plaat die hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio. Zometeen weer muziek op verzoek. En wel eentje uit 1965 van The Surgeons. Maar eerst een liedje over het feit dat iemand aan het daten is en dat diegene smoorverliefd op je wordt vanaf het eerste moment en dat binnen no time er ook een tatoeage op het lichaam van diegene staat. Het is het verhaal van Zij Wil Mij en dat hoor je uit naam van Fleming.

De Zeurtjes, He's Got No Love. Aangevraagd door Boukje. En had je de radio vorig uur nog niet aanstaan, dan heb ik een nieuwtje voor je. Want Omroep Zeurt, dat kan je op verschillende manieren ontvangen. Via de 106.2 FM, de 107.5 FM, DAB Plus tegenwoordig, onze app of onze website. Maar daar is wat bijgekomen. Want sinds 1 september zijn wij ook te zien op televisie. Dat voorlopig alleen voor de klanten van Ziggo, KPN, Delta en Kabel Noord. Dus ben je aangesloten op hun netwerk, dan kan je Omroep Zeurt voortaan zien via de televisie. Als er programma's zijn, dan zie je de studio en anders hele mooie droombeelden uit onze regio. En ja, gaat de Radio Star ooit verloren door de video? Nou, dat was de vraag van de Bugles. Video Killed Radio Star hoor je hier op Omroep Zeurt. Met zometeen muziek van Vivago.

Vivaro en Dancing Higher, aangevraagd door Berber. En daarvoor de Bugles met Video Killed the Radio Star. Heb je dat ook wel eens, dat je na een heel lang weekend werken, ja dat doen sommigen ook, net zoals ik, maar dat je na een hele werkweek vrijdag thuis komt en denkt, ik ga op de bank liggen en ik doe niks meer. Terwijl je allemaal plannen hebt, bijvoorbeeld even naar de kroeg of even naar het theater, maar dat uiteindelijk het plan blijft, we blijven lekker op de bank zitten. Bleeuw Mathuus, dat hoor je. Die twa hier op Omroep Schild.

0: Blauw Maartus van die twee brengt de tijd op 1 minuut over de klok van 8:30. Tijd voor de regionale nieuws in het kort. De watersituatie in Noordwest-Friesland is de afgelopen weken flink verbeterd. Door de regen en de buien die de komende periode worden verwacht, gaat het waterbeheer weer terug naar normaal. Vanaf afgelopen vrijdag om 12 uur vervalt het beweidingsverbod op regionale waterkeringen zoals polderdijken. Boeren mogen hun vee daar weer laten grazen. Grazen moet ik zeggen. Het neerslagtekort in Friesland is gedaald naar ongeveer 220 mm. In Noordwest-Friesland is daarmee een deel van de droogte gelukkig achter de rug. En dat pakt ook goed uit voor de cranberry-oogst op de Schelling. De cranberry-oogst lijkt niet te veel te lijden te hebben gehad onder de droogte van de afgelopen maanden. Er zijn wel tekenen van de droogte te zien, maar de regen viel op tijd om de schade te beperken. De Waddenomroep die ging even langs op het veld om te kijken bij de cranberry-oogst. Meer nieuws uit onze regio vind je op omroepzeelt.nl en in onze Omroep Zeelt-app. En dan is het nu tijd voor de historische top 3 met de grootste hits van 31 jaar geleden, oftewel 1995. Op nummer 1 destijds Guus Meeuwis en Verand, Het is een nacht. Op nummer 2 Clouseau met Passie. En we beginnen met Charlie Lonois en Mental Tio. Dit is Stars.
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.

Dat was de grootste hit van precies 31 jaar geleden. Guus Meeuwis en Vagrant met Het is een Nacht. Op nummer 2, Clouseau Passie. En op nummer 3, Charlie Lonos en Mental Dio. Stars, dat alles in de historische top 3 van 1995. Verder met nieuwe muziek, ook van Nederlandse bodem. Dit is de nieuwe van Douwe Bob, Notes to Self.

Je hoorde de Italiaanse singer-songwriter Gala. Ze wordt vandaag 51 jaar en je hoorde haar met Freed From Desire. Ik heb nog twee plaatjes voor je klaarstaan tot het nieuws van 9 uur. Na het nieuws hoor je Black & Blues met Wim Velderman. En tot die tijd twee verzoekjes. De ene komt van Tinus, die vraagt: heb je nog de mogelijkheid om een verzoekje te draaien? River Deep Mountain High van Eek en Tina Turner. Natuurlijk komt die eraan. En daarna op verzoek van Bouke Edwin Collins, A Girl Like You. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne avond en graag tot volgende week zondag.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Libanese president Joseph Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend om hulp gevraagd om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen. Bij nieuwe aanvallen kwamen zondag zeker 7 mensen om het leven. Israël zegt Hezbollah-doelen te hebben aangevallen na een droneaanval, terwijl Aoun spreekt van een gevaarlijke escalatie. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieve für Deutschland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Bij de instorting van een studentencomplex in Delhi wordt gevreesd dat tientallen studenten onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon kwam om het leven en 2 anderen raakten zwaar gewond. 6 mensen zijn gered. In het gebouw waren bouwwerkzaamheden. De oorzaak van de instorting van het gebouw wordt nog onderzocht. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Ga er maar eens lekker voor zitten en vergeet alles om je heen. Even relaxen. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van Black and Blues. Er staan weer inderdaad veel nieuwe songs voor je klaar. We beginnen trouwens met een cd die vorige week cd van de week was. Kan het even niet laten. Had het ook min of meer beloofd. Daniel Nicole Schnibelen heet ze eigenlijk van haar eigen meisjesnaam. Haar derde soloalbum Radical Love.

Daar zit flink tempo in. Lekker om naar te luisteren. Ethan Askey heet hij. Out of the Lines. En daarvan Digging the Good Nights. Snel door met Andres. Andres Roots, Professor Roots, wordt vaak als artiestennaam ook gebruikt. Virtueus op snaarinstrumenten. En dat zul je horen ook. Luister maar eens wat je zelf vindt van deze room service.

De Bel werd gepresenteerd door Bring Your Own Beer uit het Ruhrgebied. En zij zeggen dat ze de bluesrock opnieuw hebben uitgevonden. Ik vind het wel lekker klinken. Lekker stevig en niet langdradig, want dat heb je ook wel eens. Maar goed, dat heb je overal. Kevin Bird dan. Kevin heeft een stem die klinkt als een klok, vind ik altijd. Maar volgens mij heb ik dat al eens gezegd. Je moet nooit dingen twee keer vertellen. Kevin Bird speelt solo altijd. Hooguit neemt hij voor de cd wat backing vocals op. Zijn cd met 11 tracks erop. Ja, ik denk dat het zomaar eens cd van de week zou kunnen worden binnenkort. Het heet This Trip en daarvan You Gone.

Die zou ik wel eens een keer live willen zien. Heerlijk uptempo gespeeld. Die kunnen er waarschijnlijk best wel een feestje van maken. Over wie hebben we het dan, Wim? Nou, over Walk That Walk. Ja, zo heet de band. Spelen vooral in Chicago en Detroit. Dat is wel een beetje ver weg, hè? Ja, zo is het ook alweer. En het nummer, ja, dat is natuurlijk nog even af te titelen. I Ain't Thinking About You. Prima werk. En als zo je wil, ja, draai ik de volgende week nog een keer een track van. Toch? Zo zijn we wel. Dan gauw door met Dustin Airbuckle en The Damnations. En daarvan van het album Fight the Devil. Deze keer de titeltrack.

Het is voor het eerst dat Michael Rubin solo gaat. En dat doet hij met zijn mondharmonica, zijn bluesharp en natuurlijk met zijn eigen stem. 5 Minutes of Passion heet het. En daarvan draaide ik Big Eve. Dan door naar A.G. Weinberger. Het album Sharing. Vorige week ook al is iets van opgezet. En daar is ook naar gevraagd. Nou, dan doen we dat toch. Hij is van de bluesrock. Hij is van de blues jazz. Speelt lapsteel gitaar, heeft ook een eigen band en is dan bandleader en record producer. Kortom, veelzijdig in de muziek. En dat, ja, dat weet ik wel te waarderen. Wat gaan we dan daarvan draaien? Want we moeten natuurlijk wel even keuren of het inderdaad de moeite waard is. Riders of Fire.

Je kunt merken dat het een volleerd bluesgitarist is, singer-songwriter en al vele jaren meegaat in het vak. Om precies te zijn, 35 jaar, vooral in de omgeving van Washington D.C. J.P. Reilly is de naam en hij heeft de mogelijkheid om diverse stijlen te spelen. Goed hoor, en dat moet waarschijnlijk ook wel wanneer je zo lang meegaat, want je hebt veel optredens nodig. De ouderdagsvoorzieningen zijn vaak van artiesten niet al te best. En zeker in de States niet. Bridget Purdy dan. Brigitte Purdy mag je ook zeggen wat mij betreft. Mother of the Crossroads heet haar nieuwe album. Dat is haar tweede. Vroeger vooral werkzaam als achtergrondzangeres. En mooi dat ze nu op de voorgrond treedt. De titeltrack, ja, geen gek idee. Mother of Crossroads.

heerlijk, zo'n ultra trage blues. Wat zou het zijn? Tempo 40 zo'n beetje, denk ik. Nou, veel sneller zal het niet zijn. Ja, dat kun je instellen tegenwoordig. Over wie hebben we het? Over Albert Castilla. Ja, hij weet telkens opnieuw zijn publiek toch wel weer te betoveren. Nieuwe teksten, nieuwe songs en altijd een andere insteek. Knap hoor. En dat jaar in, jaar uit. En vele dagen, weken, maanden achter elkaar. Albert Castilla's album, daarvan draaide ik Slumlord Billionaire. Dan naar Bywater Call. Dat was ook een cd van de week hier bij Black & Blues. De Canadezen van deze band doen het bijzonder goed. En zijn vaak hier in Nederland te zien. Dat is ook wel weer leuk. Ik ga ze een keer live bekijken. Dat wil ik nog wel even op mijn lijstje zetten. En dat ga ik draaien van hun Broken Souvenirs album. Ik dacht aan deze. How Long?

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
1: Wim Velderman.
2: Ik hoop dat je inderdaad er even bent bij gaan zitten en even gerelaxed hebt, zoals dat heet. Of ja, nou goed. In ieder geval dat je even met je gedachten ergens anders was. De blues, ja, die gaat er voor nu mee stoppen. Black and Blues. De volgende keer, ja, dan staat er weer wat nieuws op de lijst. Voor nu bedankt en altijd nog één track heb je dan te goed. De bonus, zeg maar. Ben Poel mag je ook zeggen. Hij komt weer naar Nederland, heb ik me laten vertellen. Zijn album Post Midnight Behavior staat op het punt van uitkomen. No Second Changes. Veel plezier nog. Fijne dag. Dag.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. De Wereldhavendagen in Rotterdam trokken dit weekend ruim 380.000 bezoekers. Het driedaagse evenement kent de grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. Vooral de spectaculaire zaterdagavondshow met schepenparade, optredens en vuurwerk trok veel publiek. Volgend jaar dan wordt de 50ste editie gevierd. De Libanese president Joseph Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend om hulp gevraagd om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen. Bij nieuwe aanvallen kwamen zondag zeker 7 mensen om het leven. Israël zegt Hezbollah-doelen te hebben aangevallen na een droneaanval, terwijl Aoun spreekt van een gevaarlijke escalatie. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieve für Deutschland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Pislaan.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990... De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van de landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is de komende weken dicht vanwege grote waterschade. Die ontstond vrijdag bij werkzaamheden. Het water heeft onder meer technische installaties beschadigd. Getroffen studenten krijgen voorlopig online les. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup en artsen spreken ook van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. Ze trad 2 jaar geleden af, maar heeft nog altijd de titel koningin. Het weer. Vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
6: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.

0: In Sachsen-Anhalt zo'n grote overwinning heeft geboekt. En we gaan het ook hebben over hybride oorlogsvoering. We horen dat woord steeds vaker, maar wat is het eigenlijk? We blikken ook vooruit op de begrafenis van Ratko Mladic in Belgrado. En Djuka Poppinga komt zo hier. Zij is de winnaar van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs. En dat heeft zij, die prijs heeft zij dik verdiend voor haar vertalingen uit het Arabisch. En Céline Dion gaan we het ook over hebben. Die gaat namelijk weer optreden. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Die AfD 44% meer als verdoppeld.
2: Zondag 6 september.
0: Gejuich in het kamp van de Alternatieve für Deutschland. Terwijl de tegenstanders de hele dag nog hoop hielden op een gunstiger uitslag.
3: Voorstel dat die AfD 4-4% krijgt. Also wir hoffen, dass es möglichst wenig ist.
0: Willen de voorstanders vooral dat er iets verandert in de deelstaat?
4: Die ganze politiek is ja hier zo voorwiegend hier die migration. Dat kan zo niet verder gaan.
0: En dan zijn er ook nog kiezers die de hoop al hebben opgegeven.
5: We willen maar hopen dat het zich wat verandert, maar ik geloof niet zo direct daarin.
0: Een grote overwinning dus voor de AfD. Er is er nog één vraag.
3: Het blijft spannend. Also entweder die AfD macht die absolute Mehrheit oder nicht.
0: Worden ze groot genoeg om alleen te regeren? Anders is voorman Ulrich Siegmund bereid om samen te werken als ze maar niet te veel water bij de wijn hoeven te doen.
6: We willen ons onze linie treu blijven, dat heeft de Wähler in Sachsen-Anhalt verdient. En genau diesen Weg willen we het weitergeben. Het is een historische sensation, we hebben geschiedenis geschreven.
0: Een stukje zuidelijker werd de 100ste geboortedag van prins Klaus gevierd. In zijn geboorteplaats Hirtshacker herinneren ze zich hem nog steeds.
7: Er was een grote man met goedem humor. Ja, en alles wat man van hem gehoord had, was einfach schön.
0: Sommige voetbalclubs zijn al het geweld op het veld beu.
8: 3 à 4 wedstrijden per seizoen hebben, hadden we wel ruzie.
0: En de KNVB gaf in zulke situaties vaak niet thuis.
9: Dus als er oneenigheid is, een echte oneenigheid, en je meldt dat, wordt er niks mee gedaan.
0: Dus is een 20-tal voetbalclubs een eigen competitie begonnen. Met ploegen die willen voetballen en vooral plezier hebben.
10: Eerste helft belangrijk, tweede helft belangrijk. Nou, je hoort het. De derde helft is misschien nog wel belangrijker.
0: Ons land is weer een wereldkampioen rijker. Motocrosser Jeffrey Herlings. En hoewel het al de derde keer was, was Herlings toch zenuwachtig voor de race in Turkije.
11: Ik heb vannacht 3 uur geslapen van de zenuwen. Gewoon. Ik heb de goede uit de hemel geboden de laatste week op elke training. Ik ben blij dat ik hem binnen heb.
0: Herlings zou vaker de wereldtitel hebben veroverd als hij niet zo vaak geblesseerd was. Vooral door botbreuken.
12: De eerste keer bovenbeen gebroken, dat was eigenlijk 5-6 dagen voordat ik de derde titel zou binnenhalen.
0: Een jaar later had hij wat kleinere blessures, totdat...
12: kwam ik in aanraking met een andere rijder die reed mijn heup uit te komen. En is gewoon een hele lange tijd eruit.
0: Zo liep hij meer dan 30 breuken op, waaronder een gebroken nekwervel. En zelfs tijdens dit interview zat Herlings in de lappenmand.
12: Sleutelbeen gebroken, dus...
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: Ja, we gaan nog even naar Duitsland, waar de AfD in Sachsen-Anhalt dus een enorme overwinning boekte. Maar de grote vraag, kan de radicaal-rechtse partij alleen regeren, is nog niet beantwoord. Correspondent Gim Balduk, goedenavond. Waar zit je?
13: Goedenavond.
0: In Magdeburg?
13: Ik zit in Magdeburg, ja. Op dit moment in het hotel. Het is nu inmiddels wel redelijk rustig in de stad. Ik denk dat veel partijvolgers ook vanaf hun bank thuis het aan het volgen zijn.
0: Ja, en waar hangt het nog van af of die AfD alleen kan gaan regeren?
13: Ja, er wordt nog volop geteld, maar de tellingen zijn wel bijna allemaal rond. Nu is maar liefst 95% van de stemmen al geteld. En de AfD komt, zoals de exit poll al liet zien, op 44% uit. En dan lijkt natuurlijk een absolute meerderheid weg. Maar er zijn een aantal partijen die de kiesdrempel niet halen. En het hangt er nog steeds om of de partij BSW de kiesdrempel gaat halen. Dat lijkt het wel steeds meer en meer op. Zij worden nu op 5,1%
0: gezet. Wat is dat voor partij?
13: Dat is een beetje een populistische partij. Komt voort van Sarah Wagenknecht. Zij komt oorspronkelijk uit die linke, een zeer linkse partij. Is ook bij die partij, eigenlijk bij de voorloper van die partij, dat was nog de DDR-partij SED. Daar is hij uit voortgekomen. Hij houdt er zeer pro-Russische standpunten op na. Keert zich heel fel tegen alles wat zij woke vindt. Is ook kritisch wat betreft migratie. Is tegen steun aan Oekraïne. Ook vrij eurokritisch. Ja. Dus op dat soort punten leunt zij best dicht tegen de AfD aan. En zij heeft eerder ook aangegeven dat zij ook bereid zou zijn om een AfD-regering te steunen. En dat zou dus een mogelijkheid zijn als zij de kiesdrempel halen zoals het er nu naar uitziet, dat zij dan mogelijk met de AfD samen een coalitie kan gaan vormen.
0: Ja, het werd een nog grotere overwinning dan de peilingen voorspelden.

0: Wat brengt dat teweeg in Duitsland?
1: Ja, dat laat zeker politiek Berlijn wel echt op zijn grondvesten schudden. Ik denk dat veel mensen het niet konden verwachten, enkele jaren geleden nog maar. Het idee was echt dat een partij als de AfD, dat rechtsradicaal is en in Sachsen-Anhalt door de Veiligheidsdienst als extreem rechts is bestempeld, dat die nooit zo groot zouden kunnen worden. Ook de bondsregering heeft ook gedacht dat als zij bijvoorbeeld strengere asielwetten zouden gaan doorvoeren, wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan, dat het vanzelf ook ertoe zou leiden dat de partij AfD minder populair zou zijn. Nou, dat heeft zo te zien niet gewerkt. Ook de strategie om helemaal een brandmuur rond de partij op te bouwen, zoals ze dat hier noemen, dus om nooit samen te werken met de AfD, ja, dat is ook een strategie die misschien niet gewerkt heeft. Dus ja, het bezorgt politiek Berlijn wel echt hoofdbrekens wat dan wel gedaan kan worden om die opmars van de AfD te stoppen.
0: Ja, en op welk tijdstip wordt de definitieve uitslag verwacht? Vannacht al?
1: Ja, het is nu dus op de laatste 5%. Maar zoals dat vaak gaat bij verkiezingen, ja, hangt het een beetje af van welke stembureaus misschien net wat trager zijn. Maar de verwachting is wel dat het nu in de nacht zal volgen. Dat op zijn minst, als we morgen wakker worden, toch op zijn minst op die 99% van de tellingen zitten. En toch kunnen concluderen wat de uitslag is geworden.
0: Oké, dankjewel, Giem Balduk. En dan gaan wij verder met de krant van morgen. Die is alvast ingezien door Ismaël de Bruin.
2: Amerikaanse onderzoekers beginnen met proeven waarbij ze psilocybine geven aan patiënten met een chemokuur. Dat schreef de Volkskrant. Dat is een hallucinerende stof uit paddo's. Bij muizen blijkt die stof de zenuwpijn na de chemo heel goed tegen te gaan. En dat is hoopgevend, zeggen medici tegenover het Amerikaanse blad Science. Elke vooruitgang op dit gebied is fenomenaal, zegt een celbioloog.
0: Ongeveer 2/3 tot 3/4 van de patiënten die een chemokuur ondergaan tegen kanker kan daaraan neuropathie overhouden. En daardoor kunnen handen en voeten gevoelloos worden. Maar mensen kunnen ook een brandende pijn hebben, zelfs als de chemo is afgelopen. De eerste resultaten met psilocybine waren zo overtuigend dat de hoofdonderzoeker het eerst niet wilde geloven.
2: Het zwaar getroffen Nepal deed vorige week een beroep op het klimaatschadefonds van de VN. Daarmee zouden rijke landen hulp moeten bieden aan arme landen. Maar sinds de oprichting van het fonds is er nog geen dollar uitgekeerd, schrijft het Nederlands Dagblad. Meer dan 100 andere landen deden eerder dit jaar ook al een verzoek om hulp bij het fonds. Geen van die landen heeft geld gekregen.
0: Met de vraag om geld zet Nepal de internationale gemeenschap nu onder druk, in de hoop dat het actiefonds nu echt iets gaat doen. Als het fonds zelfs bij zo'n ramp niet in actie komt, wanneer dan wel, zullen ontwikkelingslanden zich afvragen, zegt een onderzoeker van de TU Eindhoven. Nepal heeft overigens nog geen bedrag genoemd.
2: Er is weinig over van een wetsvoorstel van minister Van Wil voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, meldt NRC. Dat blijkt uit een brief van de justitieminister en minister Heerma van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Ze sturen die brief als voorbereiding op het Kamerdebat aanstaande donderdag over dit onderwerp. De ministers schrijven over de felle kritiek die Van Wil kreeg op het plan van meerdere kanten.
0: Het onderzoeksinstituut WODC zegt dat een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij protesten over bodig is. Zo klopt de stelling van politici dat demonstraties vaak uit de hand lopen niet, stelt het instituut. De meeste demonstraties zouden vreedzaam verlopen, maar bijvoorbeeld ook het OM, de politie en justitiemedewerkers zouden niet op zo'n verbod zitten te wachten. De ministers schrijven nu dat ze graag in gesprek gaan met de Kamer.
2: Het baggerwerk om de vaarroute naar Ameland open te houden heeft in 15 jaar tijd 58 miljoen euro gekost. Dat zegt Rijkswaterstaat na vragen van de Telegraaf. Bijna voortdurend moet er worden gebaggerd in dit deel van de Waddenzee. Alleen dan kan de veerboot blijven varen en blijft het eiland bereikbaar. Maar ondanks het baggerwerk is de situatie niet veel verbeterd, schrijft de krant.
0: Heeft het nog wel zin? De verwachting is dat dagelijks baggeren op de lange termijn niet langer houdbaar is, aldus het ministerie van Infrastructuur. Er is een baggerplafond. Bovendien moet bagger worden teruggestort in zee na het uitgraven. Het doel is een duurzame verbinding voor Ameland. Maar hoe die kan worden bereikt, is onduidelijk.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Oahu.

0: on the road.
1: Carry You Home van Alex Warren. Ja, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft vandaag maatregelen aangekondigd die Russische sabotage en hybride aanvallen tegen het land moeten tegengaan. Dat volgt op de mislukte droneaanslag op het vliegveld van Leipzig, waarvan de Duitsers begin deze week stelden dat het een hybride aanval van Rusland was. Goedenavond, Patrick Bolder, strategisch adviseur bij het Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: Goedenavond.
1: Ja, dat woord hybride, daar blijven we toch eventjes bij hangen. Wat is dat eigenlijk, een hybride aanval? Wanneer spreek je daarvan?
2: Ja, de term hybride, dat heb ik net nog even opgezocht, die stamt eigenlijk pas uit 2007. Dus het begrip is ook nog niet zo oud. En we spreken eigenlijk van hybride aanvallen als je getroffen wordt door bijna oorlogshandelingen. Handelingen die niet genoemd kunnen worden onder de noemer gewapend optreden, maar beneden die drempel blijven, maar wel heel nadrukkelijk destabiliserend of vernietigende effecten kunnen hebben. En kenmerken van die hybride oorlog, naast dat je niet het openlijke geweld hebt, er vallen niet direct doden bij, is dat het ook vaak moeilijk is aan te wijzen wie erachter zit. Altijd het idee van aannemelijke ontkenbaarheid, en in de term heet het dan plausible deniability.
1: Ja.
2: En degene die het onderwerp is van zo'n hybride aanval, ja, die moet dan maar aantonen wat het precies was. Ja. En wie erachter zit en wie het gedaan heeft.
1: Ja. Maar die droneaanvallen op dat vliegveld in Leipzig, dat was volgens de Duitsers een hybride aanval. Zou u het ook zo willen kwalificeren?
2: Nou ja, op het moment dat je door grondig onderzoek te hebben gedaan, dat het blijkt de Duitsers gedaan te hebben, kunt aanwijzen wie dat is. Ja, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, dan is het geen hybride aanval meer, want je weet wie erachter zit. En in dat kader ook sprak Kaja Kallas, de EU hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse veiligheidsbeleid, ook niet meer van een hybride aanval, maar staatsgesponsord terrorisme. Dus dat is dan wel een stap verder eigenlijk waar we het hier over hebben.
1: Ja, en dan zeggen ze ook Rusland zit erachter. Maar die ontkennen het natuurlijk.
2: Uiteraard, nou ja, dat is ook een van die elementen. De bewijslast ligt altijd bij degene die het slachtoffer is. En ook al heb je keihard bewijs, dan kan de ander altijd nog, en dat zal je ook zien, en dat gebeurt nu ook, zeggen, ja, maar waar is het bewijs dan? En dan leef je dat bewijs en de volgende stap is, ja, maar met dat bewijs is geknoeid. Dat was fake. Daar hebben de Oekraïners achter gezeten om de vinger naar ons te wijzen. Ja. En dat is altijd het probleem. En alle ambassadeurs die in de diverse hoofdsteden, Europese hoofdsteden, op het matje zijn geroepen, Die herhalen dat eigenlijk allemaal. Van nee, wij zaten daar niet achter. Je moet de schuldigen echt ergens anders zoeken. En dat maakt het ook zo moeilijk om er dan iets tegen te doen, inderdaad.
1: Ja, maar bij die weliswaar mislukte aanslag zijn wel wapens gevonden. En dan kom je op de vraag, wanneer verschuift hybride naar een conventionele oorlog?
2: Ja, er zijn niet echt definities voor wat nou precies die grens is. En vandaar ook dat Kaja Kallas sprak over staatsgesponsord terrorisme. En je zou zeggen, in dit geval, ja, die explosieven waren nog niet afgegaan bij dat vliegtuig. Er zat een halve kilo Semtex onder die drone. Misschien was het wel opzet ook om het niet te laten afgaan, maar wel een heel duidelijk signaal geven. En de volgende stap is, als de reactie te slap zou zijn, ja, dan ga je het doen met een explosief wat echt afgaat. Hè. De tegenstander die hybride aanvallen pleegt, die kan daar heel makkelijk in schakelen. En dit is een voorbeeld van hybride aanval. Je hebt, vaak gaat het ook gepaard met cyberaanvallen. Dat zien we ook met desinformatie en propaganda. Dat zien we ook zeker. Kijk nu naar de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar hadden we het net over. Economische druk. De kleine groene mannetjes die in 2014 de Krim innamen. Eigenlijk allemaal voorbeelden van hybride operaties zijn dat. Ja, wat moet je er dan tegen doen? Het gevaar is dat je zodanig escaleert eigenlijk dat je dan echt in een openlijk conflict komt. Maar als je niks doet, dan gaat degene die de aanval heeft uitgevoerd, die denkt van, hé, dat is leuk, ik heb verwarring gezaaid, ik heb angst gezaaid, ik heb mensen op het verkeerde been gezet, ik ga dat nog een keer doen en ik ga nu iets verder. En dat maakt het natuurlijk heel erg ingewikkeld.
1: Ja, Duitsland kondigt vandaag dus maatregelen aan, hè? Onder snel inzetbare eenheden om droneaanvallen te voorkomen bijvoorbeeld. Is dat een goede ontwikkeling wat u betreft?
2: Nou ja, je kunt niet niks doen. Maar of dit nou echt een oplossing is, Duitsland is een groot land. Als je alle vliegvelden bijvoorbeeld wil beschermen tegen droneaanvallen, ja, dan zul je op al die vliegvelden eerst allerlei detectieapparatuur moeten hebben. Dan moet je Dan kan je detecteren als er een drone is. Dan moet je dat nog identificeren. Van wat voor drone is het dan? Is het gevaarlijk of niet? Moeten we er tegen optreden? En je hebt mensen nodig die dan daar iets tegen gaan doen. En wat je dan tegen gaat doen, is ook nog maar de vraag. Want ja, ook Duitsland, net als Nederland, is natuurlijk een behoorlijk dicht bevolkt land. Hier en daar. En je kan niet zomaar kogels gaan afschieten op drones. En andere methodes om drones te stoppen zijn er ook nog niet echt. Die zijn wel in ontwikkeling. Dus dat maakt het allemaal wel heel erg ingewikkeld.
1: Ja, maar wat zou er dan moeten gebeuren in het beste geval? En door wie?
2: Ja, daar zit iedereen natuurlijk. Dat is de gouden bullet waar iedereen naar op zoek is. Hè? Wat is dan de beste methode? Kijk, hybride oorlog is vaak gericht tegen besluitvorming. Is bedoeld om mensen ongerust te maken. In dit geval bijvoorbeeld over de steun aan Oekraïne. Als dat een onderwerp is, die steun aan Oekraïne, worden we daarop aangevallen. Dus als we nou van tevoren zorgen dat die steun aan Oekraïne voor jarenlang vastgetimmerd is, financieel en militair, dan kan daar niet meer aan getornd worden. Dan is dat geen onderwerp meer van hybride oorlog. De netwerken, de informatienetwerken van Rusland in de Europese landen, die zijn er gewoon. Hè. De meer dan 40% van alle Russische ambtenaren die werken op de ambassade zijn in dienst van de Russische geheime dienst. Dat las ik van de week ook. Nou, als je al die mensen in kaart hebt en de netwerken die zij besturen, ja, dan kan je daar ook tegen optreden. Kun je mensen arresteren, kun je ze naar huis sturen. Het probleem is echter wel dat heel veel mensen die uiteindelijk de hybride acties doen, ja, die zijn weer ingehuurd juist door dat soort ambassadepersoneel. Ze krijgen geld of ze zijn onder druk gezet of op een andere manier is op hun ingepraat dat het iets goeds is wat ze zouden doen. Dus dat blijft wel het grote probleem. We hebben nooit goed nagedacht over dat we zelf ook het onderwerp zouden kunnen zijn van hybride oorlog. Dus we hebben ook nooit goed een antwoord daarover bedacht.
1: Nee. Is het ook een term waar men zich achter verschuilt?
2: Ja, het maakt het ook makkelijk om. Ja, het maakt het ook makkelijk om dan maar niks te doen. Want ja, het is hybride, we kunnen er moeilijk iets tegen doen. Maar wat ik al zei, iedere keer dat je niks doet, lok je de volgende actie uit. En als je het maar een beetje vaag houdt en de mensen ook een beetje, de gewone bevolking zoals wij, in het ongewisse laat over wat er dan precies aan de hand is. Want we horen van onze regering ook nauwelijks. Maar nee, ook in Nederland vinden de hybride aanvallen plaats. Ja. Enorm veel computerhacks.
1: Wat voor dan? Maar wat voor aanvallen zijn dat dan?
2: Computerhacks zijn, dat is iedere dag, dat zijn er honderden. Voorbeeld ook zijn die twee jongens die een half jaar geleden met een wifi-sniffer door Den Haag liepen om alle wifi-signalen van de ambassades op te pikken. Het kapot trekken van kabels of tijdens de NAVO-top viel daar in één keer de treinen uit omdat er brand was in een belangrijke schakelbox. Er is nooit kunnen achterhalen wie dat is, maar het was wel heel toevallig dat het precies tijdens de NAVO-top was. Nou, dat zijn voorbeelden van hybride acties.
1: Ja. Meer bewustzijn pleit u voor?
2: Ja, absoluut. Ja. De regering zou ons moeten vertellen, dit is er aan de hand, let hierop. Kijk eens, zoveel acties zijn er geweest. Dankzij uw oplettendheid en dankzij getraindheid van de politiediensten en de veiligheidsdiensten hebben we ook dit en dit kunnen voorkomen. Maar niks zeggen zou eigenlijk op duiden dat we ook geen gevaar lopen, terwijl het gevaar er juist wel degelijk wel is.
1: Oké, aan u ligt het in ieder geval niet. U heeft ons gewaarschuwd. Hartelijk dank, Patrick Bolder.
2: Graag gedaan.
1: Ja, morgen wordt hij begraven. Ratko Mladic. Het wordt geen officiële staatsbegrafenis voor de veroordeelde Servische oorlogsmisdadiger. Maar wat wordt het dan wel? Dat ga ik vragen aan correspondent Thijs Kettenis. Hij is in Belgrado. Goedenavond, Thijs.
0: Goedenavond.
1: Ja, geen staatsbegrafenis. Wat betekent dat in de praktijk?
0: Nou, officieel niet een staatsbegrafenis inderdaad, want zo zegt president Vučić, de staat organiseert niet. Die faciliteert eigenlijk alleen maar zo goed mogelijk wat de familie van Mladic wil. Dus Vučić zelf die zal er ook niet bij zijn morgen, want die ontvangt de president van Oezbekistan voor een bezoek dat al eerder was gepland. En er zijn ook geen ministers, althans niet officieel in functie. En Mladic wordt ook niet bijgezet naast andere overleden prominente politieke Serviërs en andere helden, dus geen staatsbegrafenis. Maar goed, dat lichaam van Mladic werd donderdag wel door een regeringstoestel opgehaald uit Den Haag. Daar was ook de minister van Justitie bij. En ook droegen na aankomst militairen de kist van Mladic. Ja, en alle media die dicht bij de regering staan, die zullen morgen uitgebreid verslag doen. En zijn al dagenlang bezig met de verering van Mladic. Ja, dus officieel is de het dan geen staatsbegrafenis, maar ja, dat het dan niet dat predicaat heeft. Wat zegt dat dan? Want duidelijk is dat de regering in ieder geval alles eraan doet om hem zo eervol mogelijk te laten begraven morgen. Ja.
1: Hij ligt opgebaard in een kerk, hè? Zodat mensen afscheid kunnen nemen. Wat wordt daarvan verwacht?
0: Ja, vanaf 7:00 is dat, gaat die kerk open. Dus dat is heel vroeg in een buitenwijk van Belgrado. Iedereen kan daar dan afscheid nemen. Duizenden mensen worden daar verwacht. Volgens president Vucic zelfs tienduizenden. Die komen uit heel Servië waarschijnlijk, maar vooral ook uit het Servische deel van Bosnië. Die vertrekken daar de komende uren met bussen en komen hier dan morgenochtend aan. Dan is er een uitvaartdienst door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dus dat is de hoogste geestelijke. En daarna gaat dan zijn lichaam in een processie door de straten naar de begraafplaats. Dat is een paar kilometer verderop. En langs de kant van de weg kunnen we dan ook mensen verwachten die daar afscheid nemen. Ja, en dan vervolgens is er dus de daadwerkelijke plaats. Maar daar is het een plek voor minder mensen.
1: En maken ze zich ook zorgen over de veiligheid van het geheel?
0: Ja, het is natuurlijk een enorme veiligheidsoperatie. Mm-hmm. Dat zegt de regering. Logistiek wordt natuurlijk een hele uitdaging te leiden. Al die duizenden, misschien tienduizenden leiden, duizenden mensen. Ja, een deel van hen zal bestaan uit radicalisten, maar ook gewone Serviërs worden verwacht. Vooral ouderen. Ja, het is natuurlijk een begrafenis, dus een gespannen sfeer. Dat wordt niet echt verwacht, maar dat kan wel anders worden als demonstranten zich melden. De Vrouwen in het Zwart bijvoorbeeld, dat is een bekende organisatie die aandacht vragen bijvoorbeeld voor de genocide in Srebrenica, die hier in Servië veelvuldig wordt ontkend. Of progressieve jongerenorganisaties, die zijn ook tegen deze verering van Mladic. Ja, als die komen demonstreren, dan kan dat wel tot opstootjes leiden, maar er zijn geen aanwijzingen tot nu toe dat zij morgen ook gaan komen. Ja, wel wat kan is dat er mogelijk een vijandige sfeer heerst tegen buitenlandse journalisten. Die zullen er ongetwijfeld veel zijn. Nou ja, dat moeten we morgen afwachten.
1: Ja, je lijn haperde daar net even, maar het gaat nu weer goed. Dus ik hoop dat het goed blijft gaan. Je zei, het zou tot een clash kunnen komen bij tegendemonstraties, maar misschien valt het mee. Mladic is nog steeds erg populair in Servië. Waar merk je dat aan?
0: Nou, je ziet het aan de openlijke verheerlijking die nu plaatsvindt op sociale media, maar dus ook op radio en tv. Ja, er zijn ook weer een aantal muurschilderingen bijgekomen de afgelopen dagen hier in Belgrado. En daar staat dan bijvoorbeeld onder een portret van Mladic het woord held. En vanavond nog liet de supporters van voetbalclub Rode Ster een enorme beeltenis van hem zien met daaronder de woorden Pravat Potocari. En dat is een hele pijnlijke uitspraak. Dat betekent op weg naar Potocari. En dat waren de woorden die Mladic sprak vlak na de val van Srebrenica. En Potocari, dat was de plaats waar de Dutchman militairen gelegerd waren. Daar waren toen duizenden inwoners van Srebrenica bescherming zochten. Nou, we weten natuurlijk hoe dat is afgelopen met een groot deel van hen. Er zijn echt Serviërs die vinden dat Mladic een held is, omdat hij probeerde dat groot Servië in de jaren 90 te realiseren. Maar groter is eigenlijk de groep die vindt dat Mladic eigenlijk niks anders gedaan heeft dan het Servische volk verdedigen in die oorlog. Het was een oorlog nou eenmaal. Ja, daar waren drie partijen waren betrokken. En daarin deed iedereen gruwelijke dingen. En niet alleen Mladic. Dus waarom alle actieve aandacht voor hem? Ze gaan natuurlijk compleet voorbij de handen natuurlijk. De uitspraken van de internationale rechters die Mladic hebben veroordeeld vanwege die genocide en andere oorlogsmisdaden. Maar ja, die rechters zeggen die mensen, die zijn niet objectief en vooral anti-Servisch. Ja.
1: Maar goed, hij gaat dus vanuit die kerk naar een begraafplaats. Waar wordt hij begraven?
0: Ja, hij wordt begraven in een gewone begraafplaats, zou je kunnen zeggen. En dan wordt hij bijgezet in het graf naast zijn dochter. En dat is wel opmerkelijk, want zijn dochter heeft in 1994 zichzelf van het leven beroofd. 23 jaar oud pas, ze was student toen. En dat heeft zij gedaan met een pistool van haar vader, van Ratko Mladic. Dus waarom? Dat is altijd onbekend gebleven. Maar het is natuurlijk wel vrij bijzonder dat nu de nabestaanden van Mladic te verkiezen om hem uitgerekend naast haar te begraven.
1: Oké, dankjewel. Thijs Kettenis.

0: zijn hem helaas weg. Maar we hebben wat meer tijd over voor het gesprek met zangeres Tess Melo. Die is inmiddels hier in de studio tegenover mij komen zitten. Het nummer dat je hoorde was van de Canadese zangeres Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore. Omdat je nog steeds van me houdt. En we draaien dit niet voor niks, hè?
1: Nee.
0: Want Tess Melo, wat was ooit jouw eerste kennismaking met haar?
1: Ja, dat was dit nummer.
0: Ja.
1: 1995, toen kwam de plaat Deux kwam uit. En die had mijn moeder gekocht. En ik was vijf of zes dan in die periode.
0: Ja.
1: En dit stond op bij ons thuis. Dus het is voor mij het geluid van mijn jeugd.
0: En ja, toen dacht je, een Franstalige zangeres.
1: Precies. Ja.
0: Is zij natuurlijk ook?
1: Is ze ook. Wel, ja, het is haar moedertaal natuurlijk ook.
0: Hè? Ze komt uit Canada, hè? Ze komt uit Quebec.
1: Ja. Ja. Klopt, ja.
0: Dus een soort soundtrack van je jeugd.
1: Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Als ik dit hoor, dan...
0: Ja, je
1: dan...
0: zet ook helemaal meteen helemaal mee te zingen. Ja, je kent er gewoon alles helemaal.
1: Ja, zeker dit nummer. Ja. Ja, het is natuurlijk een iconisch nummer. Maar ik zie wel, als ik mijn ogen dicht doe en ik hoor dit... Ja, dan ben ik weer vijf.
0: Ja. We hebben jou uitgenodigd, omdat... Dus anders denken mensen misschien, hè, waarom hebben ze het hier opeens over? Nou, Céline Dion gaat komende week in Parijs aan een concertreeks beginnen. Al helemaal uit. Verkocht. Terwijl, misschien kunt u zich dat nog herinneren, luisteraars. Destijds was ze gewoon echt heel erg ziek. Ze kon amper lopen. Het was heel erg onduidelijk of ze ooit weer op het podium zou staan, toch?
1: Ja, klopt. Ja, en er is natuurlijk op een gegeven moment een documentaire over haar verschenen. Ja. Waar ze ook echt haar medewerking aangegeven heeft. En daar zag je dat ook. Ze heeft het. Stiff Person Syndrome. Ja,
0: Person syndrome, ja. Zo heet het.
1: Heel heftig, heel onbekend. Mensen zijn daar heel onbekend mee. Klinkt wel heel naar, is het ook. Maar zij kon echt, ja, bepaalde... De spieren, die trokken een soort samen. En dat was blijkbaar allemaal, hoe zeg je dat, neurologisch. Dus ja, zij kon daar ook helemaal niks aan doen. Maar plotseling kreeg ze dan opeens zo'n soort stuip. En dat had enorme... gevolgen voor haar hele leven, maar natuurlijk ook de zangcarrière.
0: Ja, en opeens toen kwam ze weer boven water bij de Olympische Spelen in Parijs.
1: Nou, dat... En die document was natuurlijk al uit.
0: Ja.
1: En toen gonst het dat zij zou gaan optreden bij de Olympische Spelen. En er gonst een hoop, want het was, ja, die gaat misschien zingen. Maar dat Céline Dion zou komen, ja, dat was ongeloof. Maar iedereen hoopt natuurlijk ook zo. Die vrouw, die heeft zo'n enorme gunfactor. En daar stond ze, die openingsavond van de Olympische Spelen, mm-hmm. op de Eiffeltoren. En toen zong ze ook nog, ja, daar word ik natuurlijk heel gelukkig van, Hymne à l'amour van Edith Piaf.
0: Zong ze dat live? Denk je?
1: Nou, dat weet ik niet. Nee, ja.
0: Nou ja, goed.
1: Maar weet je dat ze er, of het nou live was of niet, ze stond daar en ze leek het helemaal, ja, ze van, ik ben er weer. Ik, hier ben ik dan en het is me gelukt. Want ze zegt ook in die docu, zegt ze van, ik wil het gewoon weer kunnen. Ik wil weer dat podium op en het gaat me lukken. En daar stond ze.
0: Ja. Dat was ontroerend voor jou?
1: Ik heb wel echt zitten huilen.
0: Huilen.
1: Ja, ik ben misschien een beetje melodramatisch dan.
0: Nee,
1: maar goed.
0: Nee hoor, want ik bedoel, ik ben helemaal niet speciaal een enorme fan van haar. Maar ik kan me dat moment ook nog herinneren. En dat ik dacht van, ja, dat is eigenlijk een soort wonderbaarlijke wederopstanding.
1: Ja.
0: He? Als je gezien hebt hoe ze er ooit aan toe was.
1: Absoluut.
0: En ze geeft dus de komende maanden maar liefst 16 uitverkochte concerten. En het jaar erop nog eens 10.
1: Ja.
0: Nou, er zijn dus nog steeds heel veel mensen die dol op haar zijn.
1: Ja, enorm. Ja, want die kaarten gingen ongelooflijk snel. En ik heb het lang getwijfeld.
0: Je gaat me toch niet vertellen dat je geen kaartje hebt?
1: Ik heb helemaal geen kaart. Ik heb echt drie dagen geleden. Toen was ik naar haar aan het luisteren. En toen dacht ik nog, kijk of ik het misschien toch eentje kan bemachtigen. Dan ga ik toch wel gewoon in mijn eentje naar Parijs. Want ik weet niet of ik iemand van mijn vrienden daar echt een plezier mee doe.
0: Nou ja, ik geloof dat de prijzen beginnen bij €550.
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Daar heb ik het dan toch niet voor over. Sorry, Céline.
0: Dat vind ik best wel eigenlijk erg. Een echte fan doet dat gewoon toch. Misschien dat er een luisteraar is die denkt van, nou, ik ga deze vrouw helpen. Je weet het maar nooit.
1: Nee, het is een hoop geld.
0: Ik heb ook wel het idee bij haar van, nou, je bent of echt dol op haar of je vindt het niks.
1: Ja, nou, sterk, ja. Dat is een enorm. Daarom zeg ik ook, ik moet even kijken of ik vrienden bereid kan vinden om.
0: Nee.
1: Maar ik weet niet hoe dat met jou is. Maar ik heb echt een periode gehad dat ik het verschrikkelijk vond. Céline Dion.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja, ik,
0: welke periode was dat dan? Zat je in een rockband?
1: Zat ik in een rockband? Ja. Nee, dat was, ik was tiener. En we luisterden voornamelijk muziek van Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Led Zeppelin. Natuurlijk van echt goede oude rockmuziek. En ik zette me toen eigenlijk af tegen alles uit mijn jeugd. Nou, daar komen we natuurlijk weer met dat album Deu van Celine Dion. En alles wat ik tof vond, dat was rauw. En dit is natuurlijk, Celine is gepolijst. Het is mooi, maar het is ook allemaal zwaar melodramatisch. En dat vond ik toen verschrikkelijk.
0: En hoe komt het dat je dat toch bent gaan waarderen dan?
1: Ja. Nou, ik denk enerzijds ook wel ouder worden en ook iets meer toch wel op een bescheiden manier naar kijken. Van, ik heb niet de waarheid in pacht. Rockmuziek is niet de heilige graal. Maar ik ben toen gaan. Ik denk toch het ouder worden. Dat je met andere oren gaat luisteren naar die muziek. Dat je het verhaal van die vrouw ook kent. Uh-huh. Zo'n vrouw die dan op heel jonge leeftijd eigenlijk al zo'n enorme carrière opbouwt. Ze is volgens mij ongelooflijk sympathiek. Ik heb video's van haar gezien. Dat ze bijvoorbeeld de carpool karaoke met James Corden doet in Amerika. Ongelooflijk grappig. Heel veel zelfspot. Ja. Dan ga je anders luisteren.
0: Ja, wij hebben een fragmentje dat ze op haar 14e zingt, omringd door haar broers en zussen.
1: Ja.
0: Dat is ook wel leuk, hè?

0: Nou ja.
1: Ook ongelooflijk, hè? 14 jaar en dan heb je al zo'n geluid wat je er meteen uithaalt. Dat is Céline Dion. Dus het Céline Dion geluid.
0: Ja, maar ook hard.
1: Ja, het is wel hard.
0: Het heeft enorm volume.
1: En dat is natuurlijk ook weer de haters. Die zullen ook zeggen, jeetje, dat geblair. Doe eens. Maar ze kan ook zacht zingen. Je hebt een prachtig lied. Si suffisait d'aimer is een prachtig, prachtig lied. Waarin ze ook heel breathy zingt. Dus met heel veel adem. Ja. Dat kan zij ook. Ze kan alles.
0: Hoor je dat het liefst in het Engels of in het Frans?
1: Ja, ik hoor haar natuurlijk het allerliefst in het Frans. Ook al zijn...
0: Dat is de moedertaal uiteindelijk dat toch is ook wel.
1: Ja, ze heeft Engels moeten leren. Hè? Ja. Ze sprak dat helemaal niet. Ze zong het eerder dan dat ze het sprak.
0: Ja. Haar broer is bezig met een dramaserie, hè?
1: Ja.
0: Wist je dat?
1: Nee, dat hoor ik, nee, dat hoor ik net. Ja, dat kan wel een paar delen, zal dat wel krijgen, denk ik.
0: Genoeg om uit de te putten.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop dat je toch op een of andere manier nog in Parijs komt.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Dat gun ik je echt enorm. Dank je wel voor je komst. Tess Merlo.

0: Al Green was dit met Tired of Being Alone. Komende week wordt de Cultuurfonds Vertaalprijs Martinus Nijhoff uitgereikt. En dat is de belangrijkste prijs voor vertalers. En voor het eerst in 71 jaar gaat u naar een vertaler uit het Arabisch, namelijk Djoeke Poepinga. Die is bij mij hier in de studio. Hartelijk welkom en hartelijk gefeliciteerd natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Ja. Wat zegt dat jou, dat je de eerste vertaler uit het Arabisch bent die die prijs krijgt?
1: Nou, het is sowieso natuurlijk voor mezelf heel leuk.
0: Ja,
1: ik ben heel blij met die prijs. Maar het betekent ook een erkenning van het Arabisch en de Arabische literatuur. En dat vind ik wel heel erg leuk.
0: Ja.
1: Dat er na zoveel tijd die prijs daar naartoe gaat.
0: Ja, de jury spreekt van een indrukwekkende carrière. En roemt je ook als pionier en ambassadeur van het Arabisch taalgebied. Was het inderdaad pionieren?
1: In het begin is het zeker pionieren geweest. Ik ben in de jaren 80 begonnen met vertalen. En tot die tijd waren er misschien, waren de vertalingen echt op de vingers van één hand te tellen.
0: In het Nederlands?
1: In het Nederlands. En er was, en ook de kennis van wat er in de Arabische wereld gebeurde op het gebied van literatuur was totaal nihil. En bij uitgevers, maar ook bij kranten, tijdschriften, media enzovoorts. En ja, dat is eigenlijk veranderd doordat Naguib Mahfouz, Egyptische schrijver, de Nobelprijs won in 1988.
0: Ja.
1: En toen is de vertalingen uit het Arabisch is in een stroomversnelling gekomen.
0: Het is natuurlijk ook een enorm taalgebied.
1: Ja.
0: En ik denk dat je ook een heleboel verschillende soorten Arabisch hebt, of niet? Ik denk dat dat niet in elk land hetzelfde is, maar dat weet ik niet, dat is een vraag.
1: Nou, je hebt natuurlijk het verschil tussen geschreven Arabisch. Dat in principe is dat voor alle Arabische landen hetzelfde. Volgens mij zijn dat er 22 of 23. Maar elk land heeft één of meer dialecten, spreektalen. En die kunnen heel erg verschillend zijn. En die beïnvloeden natuurlijk die schrijftaal ook weer. Dus als ik een boek uit het Marokkaans vertaal, dan vertaal ik het uit het Arabisch en ik beheers het Arabisch. En als ik een boek uit het Egyptisch vertaal, vertaal ik dat uit datzelfde Arabisch. Maar het zijn toch wel nuanceverschillen.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven van zo'n verschil?
1: Een voorbeeld niet echt, maar als je bijvoorbeeld naar Marokkaans kijkt, dan zie je dat er meer ook bijvoorbeeld de Berbertaal daar wel doorheen schemert. Mm-hmm. In het Egyptisch heb je weer meer andere dingen. Je hebt natuurlijk ook landen zoals Libanon, waar Frans en Engels veel meer gesproken wordt dan bijvoorbeeld in Irak. En zo zijn er steeds verschillen. Ja. Maar elk land heeft ook gewoon zijn eigen dialect.
0: Ja, ik zei net tegen, ik kan me nog voorstellen als je bijvoorbeeld tweetalig bent opgegroeid, hè, met Arabisch en Nederlands, dat een stap naar vertaler zijn makkelijk is. Maar jij hebt dat echt je helemaal vanaf begin eigen moeten maken. Waarom was je daar zo? Waarom voelde je zo aangetrokken tot die taal?
1: Nou, ik voelde me ik had Arabisch gestudeerd al. Dus
0: ja, maar dat is al zo. Dan begin je al met zo'n taal te bestuderen. Waar komt dat dan vandaan?
1: Nou, dat was eigenlijk niet zo'n hele bewuste keuze. Ik was nog heel jong en ik dacht, ik moet wat.
0: We gooien een pijltje en het was ook Arabisch.
1: Daar komt het een beetje op.
0: Oh ja?
1: Maar ik was net 18.
0: Of had je een vriendje misschien?
1: Nee, niet eens. Nee.
0: Dat gebeurt ook nog wel eens, hè?
1: Ja, nee, maar ik begon echt met het idee van, nou, eens kijken wat het is. En misschien wordt het wat, misschien wordt het niks. En we zien
0: het had ook Chinees
1: strand
0: kunnen zijn.
1: Het had ook Chinees of Russisch kunnen zijn.
0: Okay.
1: Maar het schip is niet gestrand. Ik ben er gewoon mee doorgegaan. En daarna,
0: wat was het?
1: Ik studeerde dat Arabisch. Toen vond ik het eigenlijk nog helemaal niet zo leuk. Maar toen ben ik bijna een jaar naar Syrië gegaan om mijn kandidaat, heette dat toen, voor te bereiden. En daar is de vonk, heeft de vonk toegeslagen. Daar heb ik echt, daar leer je natuurlijk de taal spreken. Dat leerde je eigenlijk op de universiteit niet echt. Leek een soort dode taal, een soort Latijn.
0: Ja.
1: Maar in Syrië leerde ik de taal spreken. En toen had ik echt het gevoel van, dit is zo'n ongelooflijk mooie taal. En zo rijk. En zoveel literatuur die de moeite waard is om te lezen. En toen was ik wel verkocht.
0: Is het een lastige taal om te spreken ook?
1: Die
0: klanken?
1: Nee, nou,
0: Ja, staat heel ver van ons af.
1: Ja, het staat heel ver van je af. Dus als je begint, als je dus in een Arabisch land komt en je wil die taal leren, dan ga je, als je spreekt, altijd een dialect leren. Je gaat niet de schrijftaal leren, je leert het dialect. En in het begin staat dat heel ver van je af. Maar op een gegeven moment raak je daar ook wel mee vertrouwd. En dan de dagelijkse dingen kun je dan ook wel in het Arabisch, en in het, in mijn geval was dat Egyptisch vooral. Uh-huh. Kun je heel goed zeggen en kun je ook heel goed leren.
0: Ja. En dan voel je je nu vloeiend in die taal?
1: Ik spreek het. Ik zou niet zeggen dat ik het vloeiend spreek. Daarvoor zou je er echt jaren moeten wonen. Vrienden van mij hebben dat wel gedaan. Mensen die echt 15, 20 jaar in Egypte bijvoorbeeld hebben gewoond. Op dat niveau spreek ik het niet, maar ik kan me echt heel prima redden.
0: Ja. Je geeft wel eens lezingen, heb ik begrepen. En dan leg je graag het verschil uit tussen exotiserend vertalen en naturaliserend. Wat is het verschil? Ik heb wel een idee, maar ik snap het niet helemaal.
1: Nee, nou, je moet in ieder geval die twee talen, het Arabisch en het Nederlands, Arabisch en alle Europese talen, maar het Arabisch en het Nederlands liggen natuurlijk heel erg uit elkaar. Qua systeem, qua woordenschat, qua opbouw van zinnen enzovoort, is echt gewoon bijna geen vergelijking. Als je exotiserend vertaalt, dan probeer je het exotische van het Arabisch te benadrukken. Als je normaliserend vertaalt,
0: wat is dat, het exotische dan?
1: Het exotische is bijvoorbeeld dat er een bepaald taalgebruik is, een bepaald woordgebruik. Veel meer religieuze termen worden er gebruikt. Dat soort dingen. Ik kan er wel een voorbeeld van geven. Normaliserend vertalen betekent dat je naar de doeltaal, dus naar het Nederlands, toe vertaalt.
0: Oh ja.
1: Dus dat je probeert om daar een soepele Nederlandse tekst van te maken. En ik denk dat de kunst van de vertaler is dat hij daar een goede tussenweg in vindt. Je moet niet helemaal, zeker niet helemaal exotiserend vertalen, want dan maak je er een soort rare taal van rare mensen. En dat is het niet. Maar je moet ook niet alles weg willen poetsen. Dus je moet er tussenin zitten.
0: Ja.
1: En een voorbeeld is bijvoorbeeld, iedereen kent die uitdrukking wel, salamu alaikum. Dat betekent letterlijk vrede zij met u. Nou, dat wordt in de Arabische wereld overal gebruikt. Dus ook onder jonge studenten die elkaar tegenkomen in een koffiehuis. En dan kan je zeggen, dat ga je vertalen als vrede zij met u. Maar dat klinkt natuurlijk heel mal. Dus dan probeer je toch een Nederlandse equivalent te vinden. Hallo, goedemorgen, goedemiddag. Oh ja. Maar als er een stel sheikhs van de Azhar bij elkaar zitten en die hebben een vergadering, dan klinkt het juist weer heel goed om vrede zijn met u te gebruiken. En daar moet je, denk ik, als vertaler de gulden middenweg in vinden.
0: Ja, en inshallah is misschien ook zoiets. Toch?
1: Wat?
0: Inshallah.
1: Ja, ook. Zeker.
0: Dat wordt dan vertaald met zo God het wil. Maar dan zeg je misschien, dat is ook iets wat je, ik weet het niet, maar dat denk ik zo, een beetje te pas en te onpas ertussendoor gooit.
1: Ja, en zeker moet je proberen, denk ik, als vertaler niet Arabische woorden doorheen te gooien, omdat het zo leuk klinkt. Dat is niet wat je moet doen, denk ik, als vertaler. Je moet er niet een soort exotisch iets van maken.
0: Heb je dan ook bijvoorbeeld mensen die vraagt om die vertaling te lezen van tevoren?
1: Ja.
0: Die bijvoorbeeld een native speaker zijn, zal ik maar zeggen.
1: Nou, ik heb sowieso altijd veel contact met de schrijvers zelf, als ze nog in leven zijn.
0: Ja.
1: Ik heb een aantal mensen om me heen, informanten, die ik dus dingen vraag. Als echt een vertaling laten lezen, dat doe ik. Ja, ik check bij een heleboel mensen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment laat ik de Nederlandse tekst juist lezen door iemand die geen Arabisch kan. Die dus echt gewoon de Nederlandse tekst leest met het oog op de soepelheid van de tekst. Is het een beetje begrijpelijk? Is het een beetje te lezen?
0: Want er zijn niet zo heel veel vertalers, hè? Richard van Leeuwen is volgens mij nog een naam.
1: Ja, ja.
0: En dan heb je ze wel, of niet?
1: Ja, maar er is nu wel een nieuwe generatie aan het opstaan. Ik heb voor de vertalersvakschool een cursus gegeven en daar zijn echt een aantal mensen die zeker in de toekomst.
0: En vind je dat fijn?
1: Ja, dat vind ik heel fijn. Ja. Ja, want ik heb ook niet het eeuwige leven.
0: Nee,
1: dus...
0: En hoeveel heb je al, boek heb je al vertaald dan in je leven?
1: Vaak wordt gezegd 60, maar het zijn er 67, heb ik geteld gisteren.
0: Nou, wat een rijkdom.
1: Ja,
0: fantastisch. En begreep onder de meest recente werken die je vertaald ook romans uit Gaza zijn.
1: Ja.
0: Misschien kun je daar nog heel kort iets over zeggen.
1: Ja. Nou, dat is een heel erg bijzonder project. Het is een project dat is geïnitieerd door de Stichting Hoop.
0: Ja.
1: En uitgeverij Jurgen Maas. Die hebben de handen in elkaar geslagen. En die zijn een project begonnen 3 jaar geleden. Vlak voor het grote drama. Om boeken te gaan vertalen uit Gaza. Er was nog nooit een boek in het Nederlands
0: vertaald. Dat mensen dan nog literatuur schrijven. Dat is al wonderlijk.
1: Ja, dat is onvoorstelbaar. Maar in ieder geval, dat is dus in 2024 begonnen. En we zijn nu aan het derde boek. En zijn enorm veel inzendingen. We hebben daar een commissie, een beoordelingscommissie. Die ze stellen een shortlist samen. Wij kiezen uit die shortlist het beste boek. En elk jaar proberen we dan een boek te vertalen. En dat is een heel bijzonder project.
0: Ja, dan heb je het gevoel dat je echt iets bij kan dragen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ja.
0: Goed, de boekenkast moet nog wat uitgebreid worden. Dankjewel, Djoeke Poppinga. Fijn dat je langskwam. En vrijdag krijg je dus die prijs uitgereikt. Heel veel plezier daarbij.
1: Dankjewel.
0: En morgen zit hier Chris Keijne. Straks wat blijft. En dan gaat het over Gerrit Rietveld. Er is een nieuwe biografie. Dag.
2: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben.
3: Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag?
2: Lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in.
3: Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
4: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
3: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent.
2: Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was.
3: Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf

0: juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. De Wereldhavendagen in Rotterdam trokken dit weekend ruim 380.000 bezoekers. Het driedaagse evenement kent de grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. Vooral de spectaculaire zaterdagavondshow met schepenparade, optredens en vuurwerk trok veel publiek. Volgend jaar dan wordt de 50ste editie gevierd. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.